0: 10%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 1:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Ze zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio Gelderland. Verbinding met Nijmegen hier. Hallo, hallo, hallo. Het start- en finishterrein van de Vierdaagse. Voor de laatste wandeldag en ook met de police zometeen.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: En het is de laatste dag voor de Vierdaagse.
10: Vandaag is het de vierde en laatste dag van de Vierdaagse. Hiep hoi!

0: Nou mag je niet opgeven hoor. De laatste wandeldag van en ook weer gejuich van al die studenten hier bij de start.
1: Zo, dit is het geluid van de laatste wandeldag.
2: Ja, ja, ja. Ze doen het zo goed hier. Hè. Ze doen het zo goed. Prachtig, prachtig, prachtig. We gaan ze aanmoedigen. Kijk, kijk. Succes, hè, succes. Het is de laatste dag, hè, laatste dag. Kom op, kom op. Laatste dag, kom op.
1: Hoeveel high fives heb je al gegeven deze week?
2: Ja, echt 500. Zeker 500. Ja, wat een week is het geweest.
1: Dit kan je uren doen, hè?
2: Ja, ik kan het blijven doen. Kijk, dan ga ik weer, hè? Kijk, hier. Laatste dag. Kom op, kom op, kom op. Succes, hè? Kom, succes.
1: Ja, het... Blaren op je handen.
2: Ja. Zij hebben blaren op de voet, ik heb blaren op de handen, hè?
1: Hey, succes, hè?
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Geniet ervan.

0: High fives en nog eens high fives op de Vierdaagse. Racer ook nog en Sometimes. En Rob van der Wart is in Overasselt. En daar wordt ook aangemoedigd.
1: Nou, goedemorgen. Ik doe vandaag verslag vanuit Overasselt. Vlakbij het scouting- en kampeerterrein Sint-Walrik.
0: Ja, zei het.
1: Er lopen hier heel wat mensen al langs. Heel veel militairen met vlaggen. En ik zie daar ook een groepje Noren aankomen. Oh, ik sta hier bij een groepje. Ja, wat zijn jullie van de scouting of zo?
2: Ja, scouting.
1: Ja, en jullie zijn hier op kamp of hoe zit dat?
2: Ja, zeker op zomerkamp. Zomerkamp.
1: Zomerkamp. En hoort dus even bij dat jullie een beetje de boel hier aan het aanmoedigen zijn.
2: Ja, zeker weten.
1: Er komen allemaal Noren langs. En dan, waarom doen jullie dat dan? Dat,
2: we houden van Haaland.
1: Je houden van Haaland.
2: Ja.
1: En, dat roeien, dat hoort er dan bij.
2: Ja meneer.
3: Ja. Ze wel hun eigen cultuur kunnen supporten.
2: Ja,
3: dat doen wij dan.
2: Dat kan hier ook.
3: Ja, daar hebben wij ook ruimte voor.
2: Ja.
1: Wat vinden jullie tot nu toe van?
3: Ja, ik vind het helemaal geweldig. Hartstikke gezellig. Echt top.
2: Echt leuk,
3: en die Noren zijn wel
2: echt leuk. Echt heel leuk.
3: Ja, een beetje vroeg, dat
1: zou. Beetje vroeg, ja, want hoe laat stonden jullie wekken?
2: Half vijf.
3: Ik denk kwart over vier, eerlijk jongens.
2: Ja, kwart over vier.
1: Ja, mensen kunnen het niet zien, maar het is nog niet eens licht. En jullie staan hier al vrolijk te zijn en te dansen en te springen.
3: Oh, legend.
2: Ja, en
3: we draaien op 2 uur slaap, maar we staan er wel.
2: Ja.
3: Voor al deze wandelaars.
1: Nou jongens, ga lekker door.
2: Ja,
1: oké.

Hartslag van de stad, hartslag van Nijmegen. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Nieuwsupdate komt eraan natuurlijk. Het gaat onder meer over de Vierdaagse feesten. En ja, toch wel dus gemutseling, het geweld daar bij de Vierdaagse feesten. Reactie van Hubert Bruls. We gaan het er dan nog over hebben dit uur op Radio Gelderland.

0: Hier beleef je de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. De Commodores en ook met Radio Gelderland uiteraard. Dat bedoelde ik met hier, inderdaad. En je denkt dat je iemand door en door kent en dan ga je samen naar een festival. Op de Vierdaagse feesten legden we bezoekers een spelletje voor. Eerder deze week al. En ik wil het je graag even laten horen. Wie van jullie twee zou eerder iets doen? Een vader en zijn zoon hoefden er niet lang over na te denken.
1: Het lijkt echt alsof hij een zevenjarige is soms.
2: Nou, dat valt op mensen heel jong.
1: Soms wel hoor.
3: Op een festival leer je elkaar pas echt kennen. Hoe zit dat hier op Stadseiland Stek in Nijmegen?
4: We zijn vader en zoon. Hij is mijn oudste zoon.
3: Wie zou eerder een uur voor de spiegel staan?
2: Nee, echt niet. Sowieso jij. Ik heb geen haren meer. Jij zit altijd je haren te doen heel lang.
1: Je staat wel soms heel vaak voor de spiegel om je kleren of zo aan te trekken. Of andere dingen te doen.
3: Hoe goed kennen jullie elkaar? Ik zou zeggen wel.
5: Ja, ik zou ook wel zeggen goed. Ja. Zeker.
3: Wie zou eerder een geheim verklappen na een paar drankjes?
5: Ik ben ook loyaal, maar ik maak wel, denk ik, snel...
6: Misschien iets onhandiger.
3: Ja. Ja. Wie zou eerder geld uitgeven aan iets onnodigs?
7: IJsjes en dingen.
3: Wie zou eerder een dansje doen waar de ander zich verschaamt?
2: Ik vind het niet erg, ik schaam me niet zo snel ervoor. Maar hij vindt het niet fijn als ik dat doe.
1: Zat hij heel raar te dansen, was niet zo, een beetje beschamend.
3: Wie zou er eerder een festival crush hebben?
6: Oké, 3, 2, 1...
5: Ja, ik denk het ook.
6: Ik weet niet zo goed waarom eigenlijk.
5: Nee, maar gewoon zo'n beetje lekker rondkijken. Wie ziet er gezellig uit? Ja.
3: Wie zou eerder zijn telefoon niet kunnen missen?
2: Oh, alle twee. We zijn altijd wel een beetje telefoonverslaafd. Ik wel voor mijn werk.
1: Gewoon spelletjes en Brawl Stars en dat soort dingen allemaal.
5: Geen geheim voor elkaar, we weten alles.
6: Ja, precies. Ja.
3: Ben je tevreden?
1: Ja.
0: Ik zou alles als eerste doen, Marjolein. Echt waar. Ik ben een open boek wat dat betreft. Geen schaamte, gewoon dansen, ook al is het houterig. Wauw, is dit Radio Gelderland.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislibri Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprevuibish.com.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Half zeven, dit is Radio Gelderland. En de Vierdaagse is aan de finale dag in Rekken. 8,4 graden en de kade... Dat is in de gemeente Ede. Daar is het nu al 16 graden. Even een blik op het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Burgemeester Bruls van Nijmegen is fel in zijn kritiek op Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert het evenement volgend jaar tijdens de Vierdaagse feesten niet terug in de huidige vorm. In gesprek met onze redactie nam de burgemeester geen blad voor de mond. Matrix at the Park valt mij al de afgelopen jaren op. Er zijn veel incidenten geweest daar. Bij dat onderdeel van de Vierdaagse feesten. En in een appartement aan de Akkerwindestraat in Arnhem was vannacht een ontploffing. Een bewoner raakte daarbij gewond. Dat zegt een 112-verslaggever. Het incident gebeurde even na middernacht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Meer nieuws over de Vierdaagse en ook al het andere nieuws uit de provincie op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
2: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.

0: parkeren? Neem het. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
4: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.

0: Schat, ik moet je wat vertellen. Je luistert naar Radio Gelderland met de Vierdaagse. En ook met Billy, dankjewel. En Rob van der Wart is al vroeg in Overasselt aanbeland. En hij is ook even in de bus gestapt. Van waar wandelaars dan naar de start en finish vertrekken.
1: Ja, eigenlijk langs de route hier staat een bus van het buitencentrum. En in deze bus... In deze bus zitten dus allemaal mensen. Die moeten nog beginnen. Jullie hebben er lekker zin in, hoor ik.
2: Echt wel. Ja, echt wel. Zeker wel.
3: Zeker wel.
1: Niemand die hier zit met mijn spieren en mijn knieën.
2: We kunnen niet wachten.
4: We gaan niet aan denken.
5: Dat hebben we allemaal, maar...
1: Wat zei u?
5: Ik zeg, dat hebben we allemaal een beetje spierpijn, hè. Maar opgeven is geen optie.
1: Ja, zeker niet vandaag, hè.
5: Nee, zeker niet.
1: Dat kan niet.
5: Te doen, maar halen zal ik het.
1: Op de knieën?
5: Ja, op mijn knieën, ja.
1: Nou, het is hier wel gezellig. De bus zit nog niet helemaal vol. We hebben nog 10 minuten. En dan komen er komen hier inderdaad wat mensen binnen druppelen. Wat zei u?
4: Misschien is de rest al eerder gegaan. Die had er zo zin in, die is een bus eerder gegaan.
1: Ja, precies. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik ga toch eventjes hier nog even kijken. Hallo, jullie zijn daar ook, ja. Hoe is het ermee met u?
4: Heel goed.
1: Ja?
4: Geen blaren.
1: Geen blaren? Nee. Dat is even duidelijk.
4: Ja.
1: Ja, bent u trots op?
4: Zeker weten.
1: Ja, heeft u daar iets voor gedaan om te zorgen dat u geen blaren kreeg?
4: Normaal doorlopen.
1: Lekker doorlopen?
4: Ja.
1: Ja. Nou, dat is goed. Wat ik dus een beetje gek vind, is dat jullie zitten hier in die bus, maar hier lopen ze al. Hebben ze al 11 kilometer gelopen. Ja. En jullie moeten nog beginnen.
4: Dat geeft niet. We hebben tot 7 uur de tijd. Eigenlijk half 8, hè. Want voordat je wordt gescand, dan ben je ook wel een half uur verder.
1: Precies. Ik wens jullie allemaal, hallo, succes vandaag!
6: Goedemorgen!
1: Hoppakee.
7: Van de start tot de finish. De Vierdaagse op Radio Gelderland.

0: Oké, mevrouw, neem maar mee hoor, dat bedje. Ja, er komen hier petjes. die vliegen ons om de oren. We zijn vergeten om een petje mee te nemen voor de laatste van dat. Nou, die kun je hier komen halen hoor, bij de studio van Radio Gelderland. Even checken hoe het met Linda is gegaan gisteravond. Nou, die ligt nu lekker te slapen, want je ziet haar straks ook nog op tv. Maar zo was het bij de Vierdaagse feesten.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Oh, dat klinkt heel brak.
1: Ja, ik schrik ineens wakker. Ik denk, oh ja, ik moet jou natuurlijk nog even laten weten hoe het was.
0: Och jee.
1: We zijn gisteren iets eerder gestopt. Dat komt omdat ik altijd op de vrijdag op de Via Gladiola sta. Daar staan we natuurlijk alle wandelaars binnen te halen. Het is natuurlijk vandaag de laatste dag. Dus dan houden voor mij de feesten op. Maar we hebben uiteraard nog wel een uitzending. Vandaag hebben we Frank Boeien in de uitzending. Een icoon natuurlijk voor Nijmegen. Heel leuk en mooi om hem gesproken te hebben. Hij had een concert in de Stevenskerk. Totaal andere plek tijdens de Vierdaagse feesten. Weg uit de drukte. Wat dat voor hem betekent, dat zie je in de uitzending vanmiddag om 17:45. En dan kan je weer kijken naar de uitzending. Dat is niet waar trouwens, want dan staan wij natuurlijk nog op de wedren. Dus vandaag is de uitzending wat later dan normaal, om 19:45. En wel gewoon op YouTube om 16:00.
0: Oké.
1: Ik ben een beetje slaapdronken. Ja, vandaag is een prachtige dag. Dat is eigenlijk een beetje de kers op de taart als we op de Via Gladiola staan. Heel mooi om de lopers allemaal binnen te kunnen halen. Maar ook, dat doet vooral Harm. Ik sta op de Via Gladiola met de burgemeester, onder andere de marsleider. Maar ook de EHBO, de politie, om door te bespreken wat er deze week allemaal is gebeurd. Hoe druk zij het hebben gehad. We hebben een fantastische week gehad, maar er zijn ook wat dingen gebeurd. Daar gaan we het uiteraard ook nog even over hebben. Het vuurwerk is uiteindelijk doorgegaan. Dus dat was natuurlijk hartstikke mooi. Joost, ik wens jou een ongelooflijk mooie show. En ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de intocht vandaag op de Via Gladiola. Vanaf 1:00 gaan we live. En dat dan 17:00 lang. Dat is na een week feesten best pittig, maar natuurlijk superleuk. Want dat doen we alleen maar op adrenaline, Harm en ik. Omdat we al een geweldige week achter de rug hebben. Nou, veel liefs en tot later. Dag Joost.
0: Dankjewel Linda. Lekker brak. Queenie trouwens.

0: Er is niks aan de hand met uw toestel. Dit is gewoon Queen en It's a Beautiful Day. Het was ook heel beautiful.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En het wordt mooier en mooier. Het wordt een zonnige intocht volgens mij. Floris Lafebe van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Joost. Ja, momenteel is er wel veel bewolking aanwezig in het weerbeeld. En valt er her en der een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Het is nog vrij fris met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Dus voor de wandelaars is het wel goed om wat dikkere kleding aan te trekken. Maar in de loop van de ochtend zal de bewolking steeds vaker plaatsmaken voor zonnige perioden. En de intocht verloopt dan ook vrij zonnig met een mix van zonneschijn en enkele stapelwolken. En voor de rest is het vanmiddag ook vrij warm in Nijmegen met zo'n 24 of 25 graden.
0: Ongelooflijk. Nou, we komen erop terug, deze uitzending. Het weerbeeld voor de Vierdaagse en ook de Vierdaagse feesten natuurlijk. Nou, en als er één liedje is om die intocht mee te vieren, dan is het misschien wel Cheerio. Ging zomaar de hitlijst in en niemand was daar meer verbaasd over. Justin Wild zelf wel, want hij is de zanger van het liedje. Al op zijn 11e had hij een eerste nummer uit. Maar het geld moest jarenlang van andere baantjes komen. En op de Vierdaagse feesten kreeg hij het hele publiek al snel weer in beweging. Al blijft hij er zelf gewoon nog steeds erg rustig onder. Ja, en er wordt geapplaudisseerd voor Justin. Nou, die gaan we zo ook horen.
3: Mijn 11e kwam mijn eerste liedje uit. En niet wetende dat je 11 jaar later gewoon een nummer 1 te pakken hebt.

Ik kwam hier eigenlijk al heel lang geleden. En dan stond ik zo te zwaaien naar Jan Smit en naar Jannes en naar Django. En nou mag je dan met je grote hit mag je dan hier op het Faberplein staan. En ja, dus ja, dat is wel, wel een kippenvel momentje. Ik ben autopoetser geweest, knoflooksausbakjes geveild, ben schilder geweest. Ik heb heel veel gezongen op de barkruk, mijn eigen cd'tjes verkocht. Ja, ik heb mijn studie afgerond, ik was licht- en geluidtechnicus. Ze zeiden tegen mij van, ja Jus, zingen Nederlandstalig, doe je dat nou wel leuk? Vind je dat nou wel leuk? Moet je het doen? Nee, ik hoef het helemaal niet te doen. Het ligt in mijn hart. Hiervoor heb ik het gedaan. En we zijn op dit level en we gaan dit gewoon doen. En we gaan het rocken en ja, het liefste wil ik gewoon eigenlijk elk optreden dat het zo vol staat en zo erg hard meezingen, ja, dat wil je gewoon elk optreden hebben.

Het succes van Justin de Wild ook hier op Radio Gelderland. En het zou zomaar kunnen zijn dat Rutger van Barneveld ook nog even langskomt met zijn zwoele zomernachten. Qua zang dan, hè.

0: Even een kus voor al die Vierdaagse wandelaars. En voor jou als luisteraar. Rolls Royce.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
6: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
7: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
10: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
9: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
11: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
9: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Marnix, dankjewel. Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
13: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: Drie sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: De Vierdaagse.
27: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.

0: Straks op de wedren, het happy hour met een biertje in je hand als je het gehaald hebt. Of iets alcoholvrijs kan natuurlijk ook. De House Martins. De laatste wandeldag. Mevrouw Radio Gelderland, goedemorgen. U bent nog even een foto aan het maken.
1: Ja, want mijn zoon die staat hier ergens. Die, wou, die was een van die feestneuzen.
0: Oké.
1: Dus ik ben benieuwd of je nog even ziet voordat we starten vandaag.
0: En of hij nog goed bij kennis is.
1: Zogenaamd misschien wel, ja.
0: En u heeft hem nooit zo ver gekregen om ook eens mee te lopen?
1: Voor mij is het de eerste keer. Dus dat is heel speciaal. Misschien doet hij dat wel eens een keertje de volgende jaar.
0: Ja, daar komen de verhalen. En zit er een volgende keer in voor u?
1: Ik vond het wel een hartstikke mooie ervaring. Ja, je weet niet wat je overkomt als je dit allemaal meemaakt. Ja, de animo en het lopen door de dorpjes en de mensen. Iedereen staat er voor je.
0: En opeens zo'n verslaggever van Radio Gelderland voor je neus?
1: Dat ook nog.
0: Heel veel succes.
1: Ja, fijn. Dank je wel.
0: En aan het eind mocht ik gewoon toetrailleren. Rob van der Wart is in Overasselt. Hoe is het daar? Even checken. Goedemorgen.
2: Ja, ik ben ook aan het genieten. Ik heb dit nu. Ik doe nu voor de vierde dag. Ik was aan het begin, de eerste dag was ik nog een groentje. Ik had het nog nooit meegemaakt, die vierdaagse. En nu, op de laatste dag, ik zit nu al te denken: oh, ik ga dit mis. Ik ga die bonte stoet van mensen die. Maar elke keer weer langskomt met oude mensen, met jonge mensen, met mensen met een kleurig outfit. Er komt nu gewoon een man met een outfit met allemaal badeentjes erop. En gaat het maar door. Ik was net bij het terrasje, daar zitten dan allemaal mensen. De ene zit er nog fris bij en de ander die zit zijn voeten te masseren. En naast mij loopt Nick.
3: Hallo, ik ben Nick.
2: Nick komt uit Londen.
3: Klopt.
2: Londen, maar je praat Nederlands, hoe kan dat?
3: Ja, een beetje. Nou, ik woon hier al 6 jaar. En ik wilde me toch goed inburgeren. Dus ik was een plan om iets leuks te doen. Iets voor de gezelligheid en iets Nederlands. En daarom ben ik hier eigenlijk voor de vierde keer de vierdaagse lopen. Op naar de vierde.
2: Dus om in te burgeren ben jij de vierdaagse gaan lopen.
3: Precies. Ja. Nou, ik heb gezegd dat als je de vierdaagse hebt uitgelopen, dat je een Nederlandse paspoort zou moeten krijgen. Heb ik nog niet gekregen, maar ik voel me al toch een beetje Nederlands.
2: Ja, ik krijg geen paspoort, maar ik krijg wel een kruisje. Ik weet niet wat belangrijker is als je bij de douane staat. Maar in ieder geval. Krijg je wel een goede indruk van Nederland zo, hè?
3: Zeker weten. Ja, leuk om zoveel Nederlanders te zien. Eigenlijk de mensen uit de leger, wat dan ook. Maar ook de gewone mensen. De mensen die je aanjuicht aan de zijkanten. Heel leuk.
2: Is er iets wat er hierop lijkt dat in Engeland is? Of is het zo uniek, typisch Nederlands?
3: Heel typisch Nederlands. Het idee van. Ja, weerdagen op een rij lopen, bestaat er niet. Ja, de marathon, dat is.
2: Dat is iets heel anders.
3: Heel anders.
2: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met je? Want jij viel me wel een beetje op, want het gaat niet meer zo soepel, hè?
3: Nee, elke keer gaat het niet soepel. Op de vierde dag heb ik altijd een beetje pijn, een beetje moeizaamheid en wat dan ook. Maar elke keer. Ja, heb ik het toch uitgelopen. Hopelijk deze keer wel.
2: Nou oké, ik wens jullie heel veel succes. En naar die finishlijn, hè. See you later.
3: Doei.
2: Ja, daar gaat hij. Je kon het niet zien, maar hij strompelt meer dan dat hij loopt. Maar met een grote glimlach op zijn hoofd. Om in te burgen in Nederland is hij de vierdaagse gaan lopen. Ik vind het weer zo'n mooi verhaal.

0: Sonny and Cher en The Beat Goes On. En zo is dat ook bij Peter Fransen. Peter, goedemorgen, waar handel jij nu?
1: Goedemorgen, in de Uitwaarde tussen Overwassen en Nederasselt.
0: Ah, oké, okay. Een beetje in de buurt waar Rob van der Wart ook zit. En ja, hoe gaat het die laatste? Hoe ben je vertrokken, zeg maar?

0: een slechte nacht gehad. Heel pijn.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar we zijn weer onderweg en alles is weer een beetje soepel aan het worden.
1: Een beetje soepel aan het lopen. De boel is een beetje gesmeerd en zo. Wat extra rek- en strek oefeningen gedaan.
0: Ja.
1: Oké, okay. En je zoon natuurlijk ook mee en dan sleep je elkaar erdoor.
0: Ja, zeker. Gaat goed.
1: Oké, het is ook erg rustig bij jou. Het is natuurlijk een beetje een rustiger stuk, denk ik, van de route daar. Hè? Dus, maar straks barst het helemaal los op die Via Guardiola.
0: Ja, zeker. Ik kuik al dadelijk, denk ik. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Kuik.
1: Oké. Nou ja, geweldig toch? Wandel lekker verder en de verbinding is in ieder geval goed. En de beentjes die worden steeds beter, dus begrijp ik.
0: Ja, het gaat goed komen. We gaan het halen.
1: Oké. Nou, en alle liefde voor Nijmegen, hè, Peter?
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.
1: Gefeliciteerd alvast met de medaille. Kunnen we dat zeggen? Ja, ik denk het wel. Mij betreft zeggen we dat gewoon.

0: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert.

0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Half acht geworden op Radio Gelderland. De Vierdaagse is aan. En in Wilp is het 14,8 graden. En in Westervoort 16,2. Belangrijkste nieuws uit de provincie. Een man heeft vannacht in Nijmegen in de richting van agenten geschoten. En daarna schoot hij zichzelf neer, zegt een 112-verslaggever. Hulpverleners hebben de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde allemaal aan de Jacob van Kampenstraat. En in een appartement aan de Akkerwindestraat in Arnhem is vannacht een ontploffing geweest. Een bewoner raakte daarbij gewond. Het incident gebeurde even na middernacht. Meer nieuws over de Vierdaagse feesten, maar ook over andere dingen die spelen in de provincie. GLD.nl en de Omroep Gelderland app.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With the OG's.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
14: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Blooming op Radio Gelderland, The Good Morning Freedom. Die gaat er ook heel enthousiast van praten. Pauw, Good Morning Freedom. Hoi hoi, schrijft Dieneke in de app. Zij deed eerder deze week nog mee met De Langste Adem. Dit is mijn dinnetje Inge, schrijft ze. En er zit dan een filmpje bij, een FaceTime filmpje. 5 jaar geleden verhuisde ze naar Spanje. Nu kijkt ze alles de hele week, want haar schoondochter Lise, die loopt mee met een vriendin. En hoe leuk zou het zijn om dat gewoon even te laten horen? Nou, bij deze.
1: Nou, goedemorgen. Zoals jullie kunnen zien ben ik natuurlijk ook niet wakker. Maar goed, je moet hier wel vroeg je nest uit, want anders is het niet te harde. Gisteren was het op de teller 42 graden. Nu is het denk ik graadje of 30. Het is 6:15, dus op zich prima temperatuurtje. Gisteren had het gigantische onweer gehad. En regen. Rode regen wel te verstaan. Dus we kunnen weer aan de bak. Maar goed, ik loop er geen 40, maar 3,33. Samen met uiteraard mijn grote vriend. Heel veel succes, meiden.
0: Speciaal voor de familie in Spanje daar onder andere. Heel mooi. Dank je wel. En nu iets heel anders, want wandelen en feesten, ja, dat hoort natuurlijk allemaal bij de Vierdaagse. Over één plek op de feesten wordt deze week flink nagepraat. En dat is de Matrix. De organisatie en de gemeente willen de schuld daar niet neerleggen, maar vinden wel dat er scherper gekeken moet worden naar die plek en naar wat er te doen is. Want volgend jaar gaat dat dus echt iets veranderen. En dat dacht deze bezoeker eerder deze week al eigenlijk.
2: Gewoon een beetje een gespannen sfeer of zo?
3: Ja, hier zie je ook wel opstootjes. Als je een beetje de social media's in de gaten houdt, dan zie je zoveel filmpjes dat iedereen aan het knokken is. En dan denk ik, het slaat nergens op.
4: Heel veel laveloze, dronken tieners. En soms ook wel ruzie.
2: De chaos daar altijd. Toch heel veel jong publiek.
4: Ik heb altijd het idee dat er een beetje opgefokte mensen zijn. En dat zijn er natuurlijk maar een paar van. Er zijn ook wel mensen die gewoon lekker doen, maar het trekt me niet.
3: Sommige vrienden van mij zijn hier wel. Ik app ze dan wel eens van alles oké is en zo. En, daar houden we ze wel elkaar in de gaten. Vaak een grimmig sfeertje.
2: We zijn er afgelopen zondag wel geweest, maar eigenlijk ontwijken we het wel een beetje.
5: Als het zo ging als gisteren, gaan ze het volgend jaar niet meer organiseren.
6: We moeten wel kritisch kijken naar de locatie en de programmering op die plek. En ik denk dat dat wel wezenlijk gaat veranderen volgend jaar.
7: Ja, drukte en chaos. Tijdens het optreden van Lil Kleine bij Matrix at the Park van afgelopen zaterdag ging het dinsdag opnieuw mis op het terrein. De man werd neergestoken.
5: Ik hoorde het gebeuren, ik zag het gebeuren.
8: Wij stonden er zo goed als naast. En ja, je houdt gewoon iedereen weg, want ja, tuurlijk, je wilt er niet bij blijven.
7: De organisatie van de feesten kijkt nu of en wat er anders moet. Maar veel bezoekers komen toch naar het Hunnerpark.
9: Je bent wel voorzichtig, maar dit, ja, je wilt ook weer niet te veel opletten, zodat je avond eigenlijk verpest.
10: Nee, ik heb er niet over nagedacht.
8: Moeder heeft gezegd, zolang je lekker veilig bent en gewoon niet neervalt, vind ik het prima.
11: We moeten bij elkaar blijven en dan komt het wel goed. Het
12: valt mij al de afgelopen jaren op dat met name op bepaalde avonden, bepaalde artiesten komen er volk op af waarvan je echt moet zeggen, dat wil je eigenlijk gewoon niet hebben.
6: Wat mij betreft kan de Matrix, de organisator, er gewoon blijven. We moeten wel kritisch kijken naar de locatie en de programmering op die plek. En ik denk dat dat wel wezenlijk gaat veranderen volgend jaar. Urban is wel een heel erg containerbegrip, hè? Dus we moeten wel een beetje oppassen dat we niet alles over één kam scheren. Maar tegelijkertijd zien we wel dat een aantal incidenten wel echt gerelateerd zijn aan de urban, maar met name het publiek wat daarop afkomt.
9: Er zijn ook extra maatregelen genomen wat betreft beveiliging en zo. Wat vind je daarvan?
13: Ja, dat is nu wel beter. Ik zie ook veel meer politie volgens mij.
14: Ik hoop met alle veiligheidsmaatregelen dat we eigenlijk hier gewoon ja, verder kunnen gaan met feesten.

0: Shaboozy op Radio Gelderland.
1: Goedemorgen, Radio Gelderland.
0: Dat zei ik.
1: Hier worden nog even de laatste wandelroddels doorgenomen.
2: Even de tactiek bespreken, hoe, het, ja. Hoe we het snelste door die start heen komen.
1: Dat is toch elke ochtend wel een dingetje?
2: Iedere ochtend weer spannend. Gaan we die rij pakken of deze rij?
1: Maar dan uiteindelijk kan je los, hè?
2: Daarom, als je over de start gegaan bent, ben je het helemaal vergeten.
1: Ja. Ja. En u gaat het halen, tenminste. Ja. Zo ziet u eruit.
2: Zeker, die laatste 40 die doen we ook nog af op de sloffen.
1: Succes in ieder geval. En u ook, meneer, u gaat het ook halen.
3: Ja, hallo, en dat gaat helemaal goed komen.
1: Lekker een kopje koffie erbij.
3: Precies. Ik ga even op en dan gaan we het denken aan.
1: En dan over een uur al het eerste biertje? Of,
3: Nee, we reden wat avond.
1: Succes.

0: Smokey Sings hebben we Rob van Dwart al gehoord vanuit Overasselt. En Elsin die is in Kuik. Hoe gaat het daar met de voorbereidingen?
1: Ja, wij zijn vandaag in Kuik. Ik sta nu bij de pontonbrug tussen Kuik en Mook is dat. De brug die ligt inmiddels al een half uur op zijn plek. Maar van wandelaars daar is nog geen spoor van te bekennen. Het water van de Maas die stroomt rustig onder de pontons door. En het is eigenlijk best wel onvoorspelbaar dat hier straks duizenden wandelaars overheen gaan lopen. En deze pontonbrug, Joost, is echt een traditie van de Vierdaagse. En hij wordt ieder jaar speciaal gebouwd voor de laatste wandeldag door de militairen van de Koninklijke Landmacht. En de tijdelijke brug die verbindt dus, zoals ik zei, Kuik met Mook. En maakt het veilig voor wandelaars om over te steken. En na de vierde dag wordt de brug weer afgebroken. En hij ligt hier dus eigenlijk maar voor een dag.
0: Ja, maar die brug is dus nu nog aardig leeg bij jou?
1: Ja. Het is nu leeg. Het is nu vooral afwachten. De vrijwilligers die staan in ieder geval paraat. En iedereen kijkt dezelfde kant op. En iedereen is in de afwachting van de eerste wandelaars die elk moment kunnen verschijnen. En ik denk weer dat de safety car met diezelfde militair weer deze kant op komt.
0: Oké, nou spannend Elsin. En jij staat daar dus al op, hè, begrijp ik? Op een van die pontons?
1: Ja, ik wandel er als een van de eerste. Nou ja,
0: en voel je dan gelijk een beetje zeeziek, zeg maar? Voel je dat het in het water klotst, die onderdelen?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Hij staat heel stabiel. En ik vroeg net aan mijn collega Peter, die met mij mee is, van gaat hier zo ook de safety car overheen? En toen moest hij lachen, zei hij, nou, deze brug die kan alles hebben, hoor. En toen dacht ik, oh, wow, maar je voelt je helemaal niet schommelen of iets, hoor. Echt niet. Maar ik weet niet hoe dat gaat zijn straks met die 45.000 wandelaars die er dan één voor één overheen gaan.
0: Nou, ik kan je melden, ik ben er zelf drie keer, de Vierdaagse drie keer gedaan, dus ik had totaal geen angst hoor, eroverheen. Dus,
1: Nee. Schommelde het ook niet? Want soms het is een beetje, zo. Stopping natuurlijk.
0: Beetje zo lekker zo. Ja, wat gekraak en wat beweging of zo. Dat merk je wel, maar je bent met al die wandelaars ben je gewoon één grote ballast, hè? Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, dat is goed. Ik ga straks even met jou eroverheen wandelen, terwijl er wandelaars zijn. Ja. Dus dan ga ik het gelijk even melden voor de luisteraar.
0: Oké, geen paniek wat dat betreft. Elsin, dankjewel. Suzanne en Freek hier, die zijn halverwege.

0: Nou, de snelle rakkers, de snelle wandelaars die om 4 uur aan de start verschijnen, die zijn al bijna halverwege die laatste wandeldag van de Vierdaagse. Suzanne en Freek op Radio Gelderland en Floris Lafeber in de weerkamer van Weerplaatsen met het wandelweer voor vandaag. En het weer de komende dagen brandt los.
1: Ja, Joost, goedemorgen. Ja, momenteel is het bewolkt, een grijze lucht in de regio rondom Nijmegen. En in het noorden van de provincie komen ook een aantal lichte regenbuitjes voor. Stelt niet heel veel voor, maar je wordt er toch wel eventjes nat van, denk ik. En vanmiddag zullen we steeds meer zonneschijn terugzien in het weerbeeld. De finish van de Via Gladiola verloopt dan ook vrij zonnig met stapelwolken en zonneschijn. En verder wordt het ook vrij warm vanmiddag met temperaturen die stijgen naar 22 tot lokaal 25 graden. En verder staat er vandaag weinig wind, dus vandaag een prima zomerdag.
0: Oké, nou nog even de komende dagen als je wil, Floris.
1: Ja, morgen wordt een hele warme zaterdag. De temperatuur gaat flink omhoog naar 28 of 29 graden. De zon schijnt flink, er ontstaan wat stapelwolken. En er staat morgen iets meer wind dan vandaag uit het westen met kracht 4 of windkracht 5. Zondag en maandag is het tijdelijk wat wisselvalliger door een koufront wat overtrekt. Er trekken namelijk veel meer wolkenvelden over en er komen buien tot ontwikkeling. De temperatuur die levert een aantal graden in met hooguit 20 of 21 graden op de zondag en maandag. Maar vanaf dinsdag breekt er weer een zonnige periode aan waarin de temperatuur flink kan oplopen naar regionaal 30 graden of nog wat meer.
0: Floris Lafeber, dankjewel.

0: De Vierdaagse.
1: Zonder liefde geen wereld. Dus wat wil je nog meer?
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
10: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
9: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
11: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
12: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
11: Waar zitten de pijntjes?
12: Mijn enkel.
11: Oh.
12: En de blaren.
11: Hoeveel?
12: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is wel de hele onderkant.
11: Okay, nou.
9: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Marnix. En de finale van de Vierdaagse beleef je natuurlijk hier bij Radio Gelderland.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
17: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Nu, 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
22: eSIM. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.

0: allerlangste ademzingers in de app deze ochtend. Dankjewel. Het spel is gespeeld. Gisteren de finale. Meer dan 30 seconden. Diana Ross was dit en Upside Down. Zeker wel. En de mensen die hier vanochtend nog aan de start stonden, ja, er zitten ook heel veel tussen. Die hebben van die mooie vlaggen waarmee ze wapperen.
1: Zo, meneer, goedemorgen, Radio Gelderland. Dit is wel Vierdaagse promotie bij uitstek, hè?
2: Ja, is toch hartstikke leuk.
3: Ja.
2: Ja, ik vind het ook geweldig.
1: Hoort erbij, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Even kijken, de Vierdaagse vlag natuurlijk. En nog wat andere vlaggen zie ik hier.
2: Ja,
1: de hele wereld op uw rug.
2: Ja, zeker. Dat moet toch kunnen.
3: Ja,
2: ik voel me helemaal apetrots. Dat meen ik echt.
1: Heeft u elke dag zo gelopen?
2: Ja, elke dag. Ja, van de week bij de Waalkade is mijn andere vlag afgebroken.
1: Oh, jee zeg.
2: Ja. Deze kun je naar beneden halen. En die leef
1: ergens achter haken of zo?
2: Nee, maar hij brak af.
1: Oh, op die manier.
2: Maar kom wel goed. Kom goed. Gewoon kalm blijven.
1: Komt altijd goed, hè?
2: Ja, ik vind het zo jammer dat het nou afgelopen is. Meen ik echt.
1: Oké. Okay. Moeten we naar 8 dagen dan met de bidon?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En dan die afstanden meer verdelen?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, hey, hoe laat komt nou op de televisie?
1: Je komt niet op de televisie, maar op de radio. Is dat ook goed?
2: Dat is ook goed.
1: Straks, tussen 6 en 9.
2: 6 tot 9, oké. Okay.
1: 6 en 9, ergens tussendoor.
2: Oké, okay, dan komt goed.
1: Gewoon blijven luisteren en dan kom je vanzelf voorbij.
0: Ja. Nou, dat is nu
1: en
0: dus.
1: Dan hoor je jezelf en wat denk je dan?
2: Ja, blij.
1: Hey, geniet ervan, hè, vandaag.
2: Dankjewel.

0: niet helemaal, want elk jaar gebeuren er weer van die nieuwe opvallende dingen. En die hoor je dan hier op Radio Gelderland. Rob van der Wart, die is in de buurt van Overasselt aan het wandelen. Even checken wie die daar weer tegenkomt.
1: Ja, en dan loop je langs de route. En dan kom je zomaar een, mag ik zeggen, bekende Nederlander. Wie loopt er naast me?
2: Sander van Hoorn.
1: Sander van Hoorn, NOS... verslaggever, correspondent, ja. Midden-Oosten geweest.
2: En vandaag,
1: de hele wereld gezien.
2: Vandaag gewoon 50 kilometer lopen.
1: En dat vind je wel, dat doet je wel goed, hè?
2: Ja, ik heb het naar mijn zin. Ik bedoel, ik haat de muziek die langs de kant van de weg gedraaid wordt. Alsof heel Nijmegen alleen maar 20 slechte nummers kent. Maar ook dat vind ik leuk op een dag als deze.
1: Hoe gaat het? Voel je je nog fit?
2: Het is wel elke dag dat je opstaat en dat je denkt, ik kan niet eens staan, hoe moet ik dan nog 50 kilometer lopen? En op een of andere manier lukt dat dan toch weer ook vandaag. Dus, en daar word je dan ook wel weer blij van. Dus ja, het is alleen maar leuk.
1: Ik heb me wel afgevraagd, hè, waarom doen mensen dit? Waarom ga je hier aan meedoen? Wat is hier nou leuk aan? Zo lang lopen, 4 dagen lang met al die mensen om je heen.
2: Ja. Ja, dan wil je dat ik een antwoord op geef.
1: Ja, heb jij er vast over nagedacht?
2: Ik heb geen idee. Gisteren langs de kant van de weg stond er een vrouw met een bord. Therapie was ook een optie. Ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Ik heb geen idee. Maar het is ook, en dat kan ik me nog wel herinneren van de eerste keer. Het is 200 kilometer afzien en dan ben je klaar. En dan denk ik van ja, oké, nog maar een keer. En dat is het. Dat is die vierdaagse.
1: Therapie is ook een optie. Gewoon omdat jij denkt... Hier word ik vrolijk van, hier word ik opgebeurd. Al die ellende die ik zie in de wereld.
2: Nee, daar heeft het weinig mee te maken. En ik word ook wel aangesproken door mensen op een leuke manier, hoor. Maar van, die willen dan even praten over die ellende in de wereld. Maar het is gewoon best lekker. Je hebt maar één doel, 200 kilometer lopen. En voor de rest niks. En dat is ook wel eens gezond.
1: Nou, ik zou zeggen... geniet nog even lekker door. Ja. Ze staan hier weer heerlijke muziek te draaien.
2: Nog 38.
1: Zullen wij nog even een leuk plaatje? Welk plaatje moeten we voor Sander van Hoorn gaan draaien?
2: Stevige Amerikaanse rock.
1: Heerlijk. Stevige Amerikaanse rock. En zeker geen Cheerio of zo.

0: Linkin Park.
1: Linkin Park.
0: Doe mijn lol.
1: Oké.
0: Okay. Yo, zet hem op.
2: Oké, zullen we dat doen dan? Oké, nou, komt hij. In the End. De grootste hit van Linkin Park. Er is niks mis met uw radio. Dit is gewoon Radio Gelderland.

0: Nou, Rob van der Wart kwam Sander van Hoorn tegen van de NOS-verslag. En die loopt dus ook de Vierdaagse. En die vond dit wel een lekkere wandelplaat. Heeft hij op zijn oren. Wat heb jij eigenlijk op je oren, Rick Bronkhorst, qua muziek? Of heb je helemaal geen muziek bij?
1: Nou, ik heb nog helemaal niet naar muziek geluisterd vandaag. Want ik ben eigenlijk 15 kilometer aan de praat gehouden door Carolien.
0: Oh,
1: en, ja. Dat was eigenlijk heel erg leuk, ja. Ja. En
0: ja.
1: Dat helpt enorm. Zij praten heel veel en heel, heel prettig. En we hebben een heel erg leuk gesprek gehad over van alles en nog wat. Dus
0: okay.
1: Ja, dan loopt het toch heel erg makkelijk. Dat weet ik nu zelfs al op 22 kilometer zit.
0: Okay, maar
1: ik heb net Carolien achter me gelaten. Maar loop gewoon door.
0: En zij praten wel, zeg maar, je kwam er wel nog doorheen met je eigen verhaal? Want je zegt, ze praten veel.
1: Ja, hoor. Nee, dat was hoe moet je dat nou zeggen? Gebalanceerd gesprek, zeg maar.
0: Een gebalanceerd gesprek? Oké.
1: Ja.
0: En ben je vandaag ook gebalanceerd aan het lopen, Rick? Want dat klinkt allemaal wel fris en fruitig, moet ik zeggen.
1: Ja, dat valt mij ook erg mee. Want toen ik vanochtend wakker werd, toen dacht ik echt, ach, godverdamme, dat doe ik alleen maar niet meer. Maar toen dacht ik meteen, ja, nu opgeven, dat is ook zo'n... Ook zo zwak, dus dat kan eigenlijk ook niet. En de eerste meters waren zo ongelooflijk pijnlijk en taai. Want ik heb blaren en die zijn gisteravond wel even door het Rode Kruis behandeld. Dus dat is heel erg fijn.
0: Ja.
1: En alleen op het moment dat je dan aan een beetje de pas erin hebt en je loopt een beetje, dan denk je, dan gaat het eigenlijk wel. Nou, en dan word je ondertussen aan de praat gehouden en dan ben je dus zo een heel eind onderweg. Zit al bijna op de helft al dus. Dat is best wel fijn. En ook een prettig idee.
0: Ja, zeker. Nou ja, je gaat in ieder geval... Als je nou opgeeft, dat zou wel heel zuur zijn, hè?
1: Ja, dat ga ik ook niet meer doen. Dus gaan we gewoon uitlopen. En dan, ik moet zeggen dat ik het ook wel weer leuk vind. Dat daar me net door graven heen. Dat was één groot feest. Dus dat geeft ook weer de energie. En nu lopen we op een dijk richting, ik geloof, Gassel. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, eens kijken wat daar te beleven valt. En zo, eigenlijk dorpje voor dorpje. En hoop ik er uiteindelijk
0: en als je die Vierdaagse dan een beetje zou moeten samenvatten voor jou, dan is het zeg maar de Zevenheuvelenweg. Ups en downs.
1: Ja, dat denk ik wel. Inderdaad, met ups en downs, de twee gezichten. Want het ene moment vond ik dat ontzettend leuk en het andere moment helemaal niet. En nu zit ik op zich wel weer in de goede, in de goede vibe, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat blijft, want... ik moet zo ook even gaan stoppen, even rusten. Nou, en daarna weer op gang komen. Dat zal ik wel even pittig zijn. Maar het is een heel prettig idee dat ik gewoon tot 6 uur heb.
0: Oh
1: dus,
0: ja.
1: Dus ik denk dat als ik ga kruipen, dan lukt het misschien ook nog wel om te komen.
0: Dat is ook wel lastig. Dat is een lastig dingetje altijd inderdaad. Toen ik hem zelf liep met dat pauze houden. Je bent zo geneigd om eventjes echt die benen te strekken en lang te blijven zitten ergens zo in het gras. En dan dat opstaan weer. Doe jij je schoenen wel gewoon uit of laat je die aan?
1: Nee, die laat ik aan. Want als ik dat doe, dan ontploffen mijn voeten. Zeg maar, die worden dan heel erg groot. En ik heb nu wel, gisteren liep ik het laatste stuk. Ik zit in een appartement in Bergendal. Dan heb ik het laatste stuk daar langs dat appartement. Toen ben ik even naar binnen toe geweest. Even fijn naar de wc. Ik denk dat veel wandelaars wel zullen begrijpen dat dat heel erg prettig is.
0: Ja.
1: En toen heb ik het laatste stuk mijn hardloopschoenen aangehad. Nou, dat liep lekker.
0: Oh.
1: Dus ik heb voor nu bedacht, ik heb ze in mijn tas zitten. En onze collega's die staan in Kuik. Zometeen.
0: Ja.
1: Peter en Elsin zijn dat. En dat is heel vervelend voor Peter of Elsin, maar zij mogen mijn grote wandelschoenen meenemen. Het laatste stuk loop ik lekker op wolkjes op waardloopschoenen.
0: Dat is iets om naar uit te kijken. Ja, Elsin, die hebben we al gehoord. Dat gaan we straks nog. Hey, heel veel plezier en fijn om je nog even te contacten hier. En meld je straks nog eventjes bij Desiree, hè? Op het
1: dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Goedemorgen, zegt Simone in de app. Hebben jullie geen andere nummers dan Linkin Park om te draaien? Wel, natuurlijk hebben wij dat. Het zal niet meer gebeuren hoor, die gitaren.

0: wel fan voor Linkin Park. Henk Bos zegt, goedemorgen Joost, wat heeft die Sander van Hoorn een uitstekende muziek gemaakt. Linkin Park hadden we even gedraaid. En Rick Bronkhorst, die luistert dan helemaal geen muziek, maar die zoekt gewoon aanspraak onderweg. Beetje de samenvatting van het afgelopen half uur van de ochtend hier bij Radio Gelderland. George Stephenson, Lee James en George Black en Get on the Road. Ook de titelsong van het Vierdaagse Journaal TV trouwens.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL. Lena.

0: Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Het is 8:30 geweest en ik check heel even het nieuws uit de regio. En ook natuurlijk de temperaturen, want daar ben je uiteraard benieuwd naar. Nou, in Wilp is het 14,8 op dit moment. Even checken hoe het in een andere plaats is. In Bredeweg, dat is gemeente Bergendal, 16,6 graden. Check even het belangrijkste nieuws met je. En dat begint met een schermutseling dat in Nijmegen heeft plaatsgevonden. Want daar heeft iemand op agenten geschoten afgelopen nacht in de richting van agenten. En daarna schoot hij zichzelf neer. Hulpverleners brachten de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Agenten gingen af op een melding van een verdachte situatie bij een huis aan de Jacob van Kampenstraat. Daar heeft zich dat dus afgespeeld. En nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel in Alphen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen, want de beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel in Alphen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen, want de beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Meer nieuws, ook over de Vierdaagse en straks over de intocht, vind je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen.

0: Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

Voor iedereen die hem gaat uitlopen, voor iedereen die gaat kijken, voor iedereen die nou misschien nog half slaperig in de stad rondloopt en helemaal geen zin in heeft. Al die verschillende mensen bij elkaar. Mijn 93-jarige schoonvader Wim, schrijft Corine mij. Hij is de één na oudste loper van de Vierdaagse. Ze schelen een paar maanden. Loopt vandaag voor de 42e keer de Vierdaagse uit. Zou je voor hem en voor mij een plaatje willen draaien van Daniel Loos? En dan met name ook het liedje Laat mij maar lopen. Tuurlijk. Graag gedaan.

0: Daniel Loos, laat mij maar lopen. Joost hier op de radio. En de Vierdaagse is aan. En dinsdagochtend, al vroeg in de morgen, trof onze verslaggever Rob van der Wart al een groepje wandelaars die vrolijk aan de rosé, bier en Berenburg zaten. Een van hen was Linda. En nu kwam Rob haar weer tegen. Bij de medische post.
1: Naast me staat
2: Linda.
1: Linda, we hebben elkaar eerder deze Vierdaagse gezien. Op de eerste dag. En vroeg in de ochtend stond jij daar met een rozeetje in je hand. Helemaal vrolijk. Hoe is het nu?
2: Iets minder vrolijk. En de rozee zit nog in de tas. Dus dat is ook eigenlijk wel droevig nieuws.
1: Droevig nieuws, ja. Ja, je strompelt nu naar binnen in die medische post. We gaan even kijken wat ze met jou gaan doen. Ik loop even met je mee, hallo.
3: Hallo.
1: Ik ben van Omroep Gelderland. Ik loop even met Linda mee. Is dat goed? Nou, we strompelen nu naar een veldbedje. Daar gaat Linda nu zitten. En ze heeft een flinke blaar. Die is eigenlijk helemaal een soort wond geworden. En daar gaan we nu naar kijken.
4: Ja. Het is een open blaar. En dit is ook een open blaar. Wat ik doe is, we hebben second skin, zeg maar. Dus gewoon een huidachtige beschermlaag en daar plak ik erop.
2: Mijn vraag is ook eigenlijk, als ik dus vandaag wel nu door ga lopen hiermee, brengt dat dan iets van, weet ik veel, langdurige schade met zich mee? Of?
4: Als je hiermee doorloopt?
2: Ja, vandaag?
4: Het is alleen maar erger. Dit is beschadigde huid. Dus als je dit nu, zeg maar, behandelt, afdekt, dan is het beschermd en dan kun je weer gewoon doorlopen. Dus het kan zijn dat je wel nog een beetje wat druk voelt.
2: Ja.
4: Dus er geen beschadiging meer.
2: Jammer, dus ik kan er niet naar huis, begrijp ik. Ik zeg jammer, ik kan er niet naar huis, begrijp ik.
4: Als je wilt dat het doorgeknipt wordt, kan dat ook geregeld worden.
1: Linda. Ah. Ben je nou opgelucht of ben je nou aan het balen?
2: Ik weet het nog niet per se.
1: Je had in je hoofd al een beetje opgegeven.
2: Ja, ik zag mezelf wel helemaal op de bank zitten. Maar goed, moet nog even. Hoeveel moet ik nog? Ik weet niet, 35 of zo? Ik heb geen idee.
1: Misschien moet je toch dan even die rosé openmaken in je tas zometeen, als het allemaal gedaan is.
2: Ja, ik heb ook wat voor barre tijden meegenomen. Dus de Berenburg gaat denk ik ook opgemaakt worden zo. En dan om 10 uur weer even wat pijnstilling erin. Dan zijn we er weer klaar voor. Ja.
1: Dus zien we je nog bij de Via Gladiola?
2: Wie weet. In ieder geval rond 5 voor 6 als ik kom. Ja. Het zal niet eerder zijn in ieder geval.
1: Succes ermee uit.
2: Ja, super. De Vierdaagse, je bent erbij.
0: Radio Gelderland. Ja, het ging over drank een beetje. Hè. Bij de Bierkantus in Nijmegen staat de hele zaal arm in arm uit volle borst mee te zingen tijdens de Vierdaagse feesten. Jong en oud door elkaar. En de kannen gaan er ondertussen vlot doorheen. En daar stonden wij dan weer even tussen met een microfoon en ook met oordopjes in.
5: Noodgevaar! Wij zijn fucking ambulance! Fucking ambulance!
6: Ik moet zuipen! Het studentenleven in volle glorie deze week tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Hier achter mij de Bierkantus ad boemboem. Ik heb geen idee wat dat is, maar ik ga even kijken.
7: We zijn hier bier aan het drinken en aan het zingen. Dat is een hele mooie combinatie van zaken.
8: En hij was te veel.
9: Als het gezongen wordt, moet je gaan staan.
6: Ik ken dit niet. Kantus is het teken van verbroedering. Samen gezellig zingen. En als je niet gedraagt zoals hoort, dan word je gestraft.
10: Jij bent een lul!
6: Nee.
10: Jawel.
6: Nee, dat is toch niet mijn boekje?
11: Jouw codex.
6: Dat is niet mijn boekje.
11: Het
6: codex
11: is geen boekje.
6: Wij zijn ook allemaal wel bekend met Kantussen. We doen het ook veel in de introductieweek omdat studenten of studieverenigingen het veel organiseren.
7: Ik ken al deze mensen totaal niet, maar ik weet wel dat we met z'n allen een gezellig middag hebben.
6: Er zijn nu dus allemaal mensen die liederen aan willen vragen. Daarom staan ze met hun hand omhoog. Okay. En dan hebben ze een legendarisch verhaal en dan gaan we zien of dat ze mogen zingen of niet. Uw dochter staat nu op het podium.
12: Ja.
6: Wat gaat ze doen op het podium?
12: Weet ik niet. Ze heeft, ik denk heel veel Chinees gegeten, maar ze heeft erg dikke buik.
0: De Bierkantus. Nou, dan maar, ik zing erachteraan. Iets zuiverder klinkt dit op Radio Gelderland.

0: luistert. Zoe, Levi en Snelle samen op Radio Gelderland. 9:10 geweest, dus hoogste tijd om eventjes bij Floris Lafeber van Weerplaatsen te checken. Wat het toch gaat worden met dat wandelweer. Het wordt volgens mij wel een zonnige intocht, of niet, Floris?
1: Ja, dat wordt het zeker. Maar momenteel is het nog wel bewolkt in de provincie. Vallen er enkele lichte regenbuitjes. Maar op de meeste plaats wordt het in de loop van de ochtend droog. Krijgt de zon ook meer ruimte om te schijnen. Waardoor er vanmiddag een mix van zonnige perioden overblijft. Met enkele stapelwolken die ontstaan. En verder wordt het ook een warme middag. Met temperaturen tussen de 22 en lokaal 25 graden.
0: Nou, dat is kort en krachtig. Kun je nog iets zeggen over het weekend en begin volgende week, Floris?
1: Jazeker, we krijgen ook een hele warme zaterdag met temperaturen richting de 28 of 29 graden in de regio rondom Nijmegen. De zon schijnt met echt zijn volle uitbundigheid. Strak blauwe luchten morgen in de provincie. Er komen morgen ook weer wat stapelwolken voor. Maar het blijft gewoon overal droog en dus ook vrij warm voor de tijd van het jaar met 28 of 29 graden. Zondag krijgen we een dag waarin het wat bewolkter is, komen enkele buien voor en valt de temperatuur met 21 of 22 graden wel een beetje tegen. Maar vervolgens breekt er vanaf volgende week weer een periode met droog en vrij warm zomerweer aan, waarin de temperatuur later volgende week weer naar de tropische 30 graden kan klimmen.
0: Dankjewel, Floris. Het woord uitbundig is gevallen. En dat brengt mij naar Elsin. Ja, Elsin.
2: Nee, want wij zijn op andere
0: in Kuik, bij de pontonbrug. Lekker aan het kletsen.
3: Ja. Nou, kletsen en aan het rennen.
0: Of was dat iemand
3: want,
0: anders die ik hoorde?
3: Je gaat me weer horen. Je gaat me weer horen, Joost. Maar daar kan ik helaas niks aan doen.
0: Oh.
3: Ik heb hier een dame naast me. Die staat lopen. Ik aan het rennen. Maar is het nog wel leuk om op zo'n tempo te lopen?
2: Oh, ja. Ja hoor, ik vind het leuk. Het is veel uitdaging.
3: Maar doe je dit dan ook in je vrije tijd? Of is dit het tempo wat je aanhoudt terwijl je de vierdaagse loopt?
2: Normaal kan ik wel iets harder. Alleen je mag niet harder als 18, dus dan ga je iets langzamer.
3: Oh my god, wat doe jij? En heb je dit al de afgelopen 3 dagen ook gedaan? Of heb je vandaag even zo'n tempo aangehouden? Kijk, het wordt steeds erger buiten adem.
2: De laatste 3 dagen was ik eerst vrouw bij de wedren.
3: Eerste vrouw bij de wedren, oh my godness. En hoe voelt dat?
2: Ja, het geeft je wel een kick om eerst te worden natuurlijk.

0: En hoop je dat vandaag ook te bereiken?
1: Nee, vandaag hoeft dat niet per se, want ik vind het gewoon leuker om van de sfeer te genieten op de laatste dag.
0: Oh ja, ik vind het niet leuk om naast je te rennen in ieder geval. Dat kan ik je wel zeggen. Ik wens je heel veel succes en plezier. En ik laat je gaan. Doei!
1: Dankjewel.
0: Doei, doei. Joost, het gaat niet.
2: Nee.
0: Het gaat niet met mij.
2: Nou.
0: Ik moet even bijkomen. Ik hoop dat ik volgend jaar mee mag doen bij Omroep Gelderland. Want ja, dit is niet oké natuurlijk. Hoe erg ik buiten adem ben.
2: We horen vanzelf, Elsin, of je er straks na 9 uur nog bent. Kom even tot rust. Maar dat lukt ook weer niet met Rutger van Barneveld in de zwoele zomernacht. Het is vrijdag. Iets voor 9, dus dan weet je het.

0: lekker in je oor. En de zwoele zomernachten op de radio. Nog een geluidsontbijtje te goed. En er worden al gladiolen gerooid voor volgend jaar. Luister maar. Nou, die zullen jullie heel veel zien deze middag. Geniet ervan, de intocht. Je bent erbij, live op Radio Gelderland. En daar genieten we met z'n allen. Ciao, ciao.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Nieuwe leesbril nodig?
9: Mijnleesbril.nl.
8: Gratis verzenden en retourneren.
10: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: Canada will do whatever it takes to build our.
15: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
13: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
14: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
13: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
16: Nou, maar niks. Dankjewel.
17: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
18: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
19: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
25: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Met Rob Kleijs.

Hoor, met de laatste dag van de vierdaagse, de dag van Kuuk hier. Altijd lekker gewoon kuik, brug en lekker binnenlopen. De Via Gladiola is je beloning. Alleen misschien moet je nog wel een aantal kilometer, 30, 40. Ja, 50 zal niet meer lukken, denk ik.

0: Scratch op Vierdaagse Radio. Ja, dat is een vraag die vaak wordt gesteld. Why did you do it? Waarom heb je het toch ingeschreven? En waarom ben je toch gaan lopen? Nou ja, als je dan aan het lopen bent, dan is het vandaag wel de binnenkomstdag. En dat is een mooie dag. Dan ga je overrasseld in, dan ga je Kuik zien en dan ga je de Vida Gladiola zien. En je gaat Rob van der Wart misschien wel zien. Rob, jij hebt weer zo'n bijzondere loper aan de hand geslagen.
1: Nou ja, dit is niet een loper. Het is iemand die volgens mij wel een keer heeft gelopen. Maar hij staat hier al 17 jaar langs de kant. Ik moet even laten zien hoe hij eruit ziet. Het is hij heeft een heel mooi pak aan en een mooi hoedje op. Helemaal felgroen. Echt knalgroen.
2: Wil je opvallen, hè? Dan moet je de aandacht trekken. En wil je aandacht trekken, dan moet je opvallen. Ja, dit is het motto. Kijk, vandaag lopen ze allemaal in het oranje. Als ik in het oranje sta, dan denken ze, wat doet die man? En nou weten ze, oh ja, die staat er speciaal voor. Hè? Vandaag doen we oude pruimen.
1: Hè? Oh, hij deelt de hele tijd dingen uit en maakt foto's met mensen met zo'n fotolijstje. En nu staat hij met de pruimen. Ja, laten we even gaan uitdelen.
2: Hé, hey, oude pruim, ja, kom maar. Oude pruimen, oude pruimen. Hé, hey, heerlijk, oude pruimen.
3: Dank je wel. Ik pak er twee.
2: Ja,
3: hè?
2: Twee oude pruim.
1: Nou, en zo staat hij hier de hele dag, mensen op te vrolijken. En ja, dan kom je ook zomaar mensen tegen die je gisteren ook al...

0: jaar niet?
1: Volgend jaar dan wandel ik naar Santiago de Compostela. Ik ga 3000 kilometer wandelen voor de kinderen met loopbeperking op Bali. Wij doen al 10 jaar, volgend jaar 10 jaar, kinderen helpen om te kunnen gaan lopen. We laten geld bij elkaar brengen en zelfs dan laat ik mij doneren. Op dit moment heb ik al 4200 euro voor de kinderen op Bali voor naar Santiago te wandelen.
0: Maar dan zit je dus volgend jaar, als wij hier allemaal weer staan... Dan zit jij ergens in een bergdorpje in de Pyreneeën?
1: Ja, dan ben ik er bijna. Want 25 juli is de gedenkdag van de heilige Jacobus in Santiago. En dan behoor ik er te zijn. Ik heb 4 maanden uitgetrokken. Alleen ik weet niet hoe ik terug moet. Want ze zeggen, als je eenmaal als pelgrim daar geweest bent... dan weet je niet meer hoe je verandert in het leven.
0: En ik kom je misschien dan ook weer helemaal niet meer terug hier op de Vierdaagse?
1: Nou, ik heb mijn vrouw, 4 kinderen en 9 kleinkinderen hier. Dus ik denk dat er een reden is om terug te komen.
0: Je komt wel terug, maar als een ander mens.
1: Je komt helemaal terug als een ander mens. Alleen hoe, dat is de grote vraag. Want pelgrimeren, het is heel populair. Maar ik denk op mijn leven, volgend jaar word ik 70. En als ik 70 jaar ben, ik denk nou, die paar jaar dat ik hier nog rond mag wandelen op deze aardbol, dat moet toch wel een betekenis hebben. En die ga ik dan zoeken.
0: Nou, de betekenis zoeken bij het pruimen uitdelen, dat is niet zo moeilijk. Hè? Dat is gewoon mensen vrolijk maken.
1: Dat is meestal wel, maar het is echt pruimentijd. Want het is een heel goed jaar voor de pruimen. Okay. Ja, voor de pruimen is het helemaal goed.
2: Dankjewel.
1: Ja. Oh ja, die meneer wil allemaal pruimen. Ja, oude pruimen. Ja, heer opa.
3: Dankjewel.
0: Hey. Lekker pruimpje voor onderweg.
3: Ja, waarom niet, hè? Er zit vocht in.
4: Ja, hartstikke goed.
0: Dus. Succes. Ja, zo is het dus hier. Ja, dat is dus de Vierdaagse, zoals ik het hier heb leren kennen. Overal vrolijke mensen, overal blije mensen, overal mensen die iets bijzonders doen.
1: Ja, vlieg hier naar die
0: en ook Henk hier, Henk die staat gewoon lekker die pruimen uit te delen.
1: Oude pruimen, geniet er maar.
4: Ja,
1: dankjewel.
0: Heb je ook zin in een paar, Rob?
5: Ja, als ze lekker sappig zijn, goed. En rustig gaan beginnen en rustig eindigen. Ja, en wat je ook toch iedere keer weer hoort... een betekenis zoeken in het leven. En dat gebeurt ook op die route. Maar betekenis is af en toe ook gewoon de Johnny's even helemaal omarmen.

0: Neil Christian and That's Nice. Ja, het nieuwe logo vind je misschien ook wel heel erg nice. Ja, het is gepresenteerd gisteren. Vierdaagse heeft een nieuw logo. En niet dat meteen opvalt, maar de Nederlandse vlag is weg. Het is nu echt gewoon groen met oranje, vier met een D gestileerd. Dus ja, we kunnen er weer tegenaan, dachten ze bij de Vierdaagse de komende jaren.
1: De plaat bij de dag.
0: Hey Jan, die dacht ook, ik wil er ook eens even tegenaan kunnen. Ik loop al 4 dagen lang als ik deze plaat aanvraag. En ik heb geweldige feestmuziek in mijn oren. Vind ik ook mooi hoor. Maar ik wil ook op de laatste dag een beetje mezelf kietelen. Met wat mij betreft kwaliteitsmuziek. Nou, dat vind ik ook wel hoor. Gary Moore. En dit loopt ook even lekker. Even naar binnen kijken bij jezelf, Jan. Ja, dat schrijf je dat wil tijdens deze plaat. Maar we gaan je niet storen. Still got the blues.

Ach, hier doe je heel veel mensen plezier mee, Jan. En wij ook. We zien het op de app binnenkomen. Ah, eindelijk is kwaliteit op de radio. Nou, er is meer kwaliteit, maar deze is ook wel heel erg lekker, ja. Wil jij een plaat aanvragen voorbij de Vierdaagse, voorbij je lopen, om gewoon mensen te ondersteunen die aan het lopen zijn? Dan kan het op verschillende manieren. Je kunt hier langskomen, een viltje invullen, ouderwets. Je kunt natuurlijk ook mailen op het gld.nl, vierdaagse@gld.nl. Maar de app is het makkelijkst door 06-22-22-13-42. Jouw verzoekjes, van harte welkom.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Goedemorgen, een beautiful day hier op Radio Gelre. Ja, 9:56 geworden. Ja, je hebt snelle lopers en je hebt snelle binnenkomers. En soms zijn we gewoon echt heel verbaasd hoe snel het allemaal gaat. Ronald van Dort namelijk, die rolt de Vierdaagse. Dat gaat met een rol ongeveer 13 kilometer per uur. Ja, die was al binnen. Gelukkig hadden wij Marvin Hop toevallig daar op de route staan. Die komt hem tegen.
1: Hey, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Je bent weer binnen.
2: Ja, was het weer.
1: Goed gevoel.
2: Ja hoor, ja. Dat is weer een lekker rondje. Goed weer.
1: Ja, ja.
2: Ja, echt mooi weer. Echt lekker.
1: Kijk, ja. Nog leuke dingen gezien vandaag onderweg, dat je dacht, nou.
2: Ja, van alles. Je kan er eigenlijk niet allemaal op weg, van alles. Ik kijk ook naar de natuur kijken en de brug is mooi. Hij lag er gelukkig al in dit keer, dus dat scheelt ook weer.
1: Ja, dus je hoeft er dit jaar niet te wachten.
2: Nee. Dus, dat is ook wel mooi.
1: Kijk, ja. Nou, het zit er weer op. Nu nog even een paar uur relaxen hier en dan naar huis.
2: Ja. Wacht tot 12 uur.
1: Ja.
2: En dan naar huis.
1: Ja. Wat is het gevoel dat je het weer gehaald hebt?
2: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja. Ik vind het gewoon echt mooi om te doen. Dus ja, geeft natuurlijk is het een goed gevoel. Dat sowieso.
0: Nou, lekker. Ja. En je bent de eerste die binnenkomt. 12 tot 13 kilometer per uur rolt hij. Dus dat is altijd een gedoe met die safety car. Die rijdt 8 kilometer per uur. En dan moet hij achterblijven. Nou, Ronald, die was de eerste. Even wachten tot 12 uur, dan kun je afstempelen.

First Choice en Dr. Love. Ah, de liefde kan een dokter zijn, maar wandelen kan dat ook zijn, hè? Ja. Therapeut en heler. Terwijl je ondertussen toch 40 blaren oploopt. Ja, kan het toch helend zijn. Geweldig toch, zoiets, ja. En over die muziek gesproken. Prachtig verzoekje van Els. Hebben jullie toevallig Ben Kramer met de clown? Nou, niet toevallig hoor. Altijd in de achterzak.

0: Thing. Het is 11:50 om precies te zijn. Dat betekent dat wij eens gaan kijken wat het weer brengt vandaag. Nou, het is een ideale wandelweek geweest. En dat gaat vandaag niet veranderen, denk ik, Floris.
1: Inderdaad, Rob, goedemorgen. Het is vandaag een prachtige dag in Nijmegen. Met momenteel wel veel bewolking. En her en der zijn er ook enkele lichte buitjes actief in de provincie Gelderland. Maar dat gaat veranderen, want in de middag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Het wolkendek gaat steeds meer openbreken. En vanmiddag hebben we dan een mix van zonnige perioden, enkele stapelwolken. En de temperatuur die gaat vrij snel omhoog naar 24 of 25 graden aan het eind van de middag. En verder staat er ook weinig wind vandaag uit het westen. Dus kortom, ideale omstandigheden om lekker feest te vieren vanmiddag als je binnenkomt via de Via Gladiola. Zo.
0: En daarna? Weekendje?
1: Ja, morgen krijgen we veel ruimte voor de zon. Opnieuw zomerse temperaturen van 25 tot lokaal zelfs 28 graden. Morgen iets meer wind uit het westen met kracht 4 of windkracht 5. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Het wordt morgen een prachtige zomerdag in heel de provincie met dus ook hoge temperaturen. Zondag krijgen we waarschijnlijk te maken met een aantal buien. Een koufront trekt dan over Gelderland heen en het brengt meer bewolking en middere buien met zich mee. De temperatuur komt dan tijdelijk wat lager uit met 20 of 21 graden. Maar vervolgens breekt er vanaf maandag weer een zomerse periode aan, waarin er veel zonneschijn op ons te wachten staat en de temperatuur schiet omhoog. Maandag is het nog 23 graden, maar vanaf dinsdag wordt het een periode tropisch warm met 30 graden of nog wat meer.
0: Oh, daar gaan we weer. Nou, dankjewel voor het weer.
1: Fijne dag.
0: Hier is Alex Warren.

Alex Warren, Passenger. Nou, de hitte komt er weer aan. Hè. Oeh, waar wat mensen die teleurgesteld waren. Dat het toch weer een weekje 30 graden aankomt. Je luistert naar Radio Gelderland, Vierdaagse Radio Gelderland. Vanaf het Vierdaagse Plein in Nijmegen. De intocht van editie 108 van de Vierdaagse. Dag van Kuik en dag van de Via Gladiola. Eerst Freema, kom daar.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
10: Annette, dankjewel.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd.
10: Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
13: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè.
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: De Vierdaagse.
25: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleijs.

0: The Doobie Brothers, The Doobies, We Will, The Long Train Running. Ach ja, je kunt alles van toepassing maken op de Vierdaagse. Het is een hele lange trein aan lopers die gewoon de dag van kuk gaat beleven. Het is de Oranje Dag. Wij hebben diverse mensen op de route staan. Als je trouwens wil gaan zwaaien, onze camera staat nu in Overasselt. Dan kun je even via het telefoon zeggen tegen jouw lopers: zwaai even, want ik zit te kijken. GLD.nl, dat is de plek waar je daar naartoe kunt. Eltjen, die was daarnet nog een beetje buiten adem, maar inmiddels lekker tempo gevonden, Eltjen. Hoe is het daar? Want jij staat in de kuur.
1: Ja, ik ben hier aan het wandelen met een meneer die een shirt aan heeft van Parkinson Nederland. En ik ben wel benieuwd, meneer, wat is uw verhaal?
2: Nou, ik heb ongeveer 15 jaar geleden heb ik een redelijk heftige burn-out gehad. En ja, mijn gezondheid die er altijd was, die was er in één keer niet meer. En het heeft een grote indruk op mij gemaakt. Dus toen dat weer terug was, toen ben ik me gaan inzetten voor dingen op het gebied van gezondheid. Dus bij de Vierdaagse bijvoorbeeld, hè, lopen voor goede doelen. Ik heb voor redelijk wat goede doelen heb ik gelopen. En nou, dit jaar dus voor, en het laatste jaar ook voor Parkinson. En dat heeft ermee te maken dat twee goede vrienden van mij, ene vader en andere moeder, daar de ouders van overleden zijn aan de gevolgen van Parkinson.
1: Dat lijkt me, dat lijkt me heel heftig om mee te maken. En toen besloot u zich in te zetten dus voor Parkinson Nederland.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik heb daar het afgelopen jaar ook voor het eerst voor gelopen. En daarom voor mij was het een vanzelfsprekendheid om dit jaar ook weer voor Parkinson NL of Nederland te lopen.
1: En die burn-out van u, hoe bent u daar bovenuit gekomen?
2: Vooral denk ik door actief bezig te zijn.
1: Ja. Zoals wandelen?
2: Ja, nou zeker, wandelen, absoluut. Ja, dat kan ik voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten absoluut aanbevelen. Dus gewoon lekker actief wandelen. En uiteindelijk komt het goed.
1: En waar denkt u dan vooral over na tijdens het wandelen?
2: Ja, heel veel dingen. Dingen uit het verleden.
1: Komen er soms ook dingen naar boven die u misschien niet goed heeft kunnen verwerken?
2: Ja, ook. Ja, dat kan. Inderdaad, dus het is heel helend, vind ik zelf. Ja, inderdaad. Ja,
1: mooi gezegd. Ja, wandelen is zeker heel helend. En er zijn zoveel mooie verhalen hier op de Vierdaagse. En het is geweldig om die allemaal te horen. En ik hoop dat al deze mensen op hun eigen manier gaan helen. En een mooie dag ervan gaan maken.
0: Ja. Maar dat gaat zeker lukken. Want binnenkomen is al een mooie dag hebben natuurlijk. Je hebt het gehaald, je had jezelf uitgedaagd. En helemaal gelukt. Hier is Paul McCartney.

0: Johnny Swims. Mr. Nodal. Ja. Nou, dat is tijdens Vierdaags niet. Dan vraag je gewoon lekker hoe gaat het met jou. En heb jij misschien nog een tip over welke schoenen het beste zijn om te lopen? Of wat ik in mijn schoenen moet doen om geen blaren te krijgen? Het is elkaar echt die route doorhelpen. Dat is ook wel echt verbroederend of verzusterend, zo je wil. Dat fenomeen, dat proeft Rob van der Wart al de hele ochtend in Overrasselt. Want daar lopen de mensen echt de laatste dag in, met toch nog wel een behoorlijk stuk voor te kiezen.
1: Ja, je zit hier op zo'n 11 kilometer. En je had het net over verbroedering of verzustering. Ik loop hier en twee dames die kijken me aan. En die lopen nu helemaal omarmd met elkaar. Wat zijn jullie van elkaar?
2: Wij zijn vriendinnen van elkaar.
1: Vriendinnen, Jolande en José. Want dat staat op jullie haarband. Ja. Dat is lekker makkelijk.
2: Ja, lekker makkelijk. Iedereen herkent ons. Ja.
1: Hey, waarom lopen jullie en waarom zijn jullie zulke goede vriendinnen dat jullie dit samen doen?
3: Wij delen lief en leed met elkaar. Ja.
1: Lief en leed. Ja. Is dat ook iets waar jullie het dan op zo'n dag als vandaag over hebben? Over het lief en het leed?
3: Overal over. Als er onderweg mensen zijn, wij zitten in de zorg. En als we dan iemand zien die het zwaar heeft, dan zeggen we kom even een woordje. Wij zijn een smiley club, heten wij.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik zie een smile op jullie achterkant staan, op jullie t-shirt. En je wijst naar een armbandje die je om hebt. Wat is dat voor een armbandje?
3: Die delen we uit als mensen vandaag het zwaar hebben en die het even niet meer zien zitten. Delen we zo'n ding uit. En we hebben ook stickers.
1: Ja, die zijn zelf benoemd ook op smiley? Of zijn er nog meer smiley mensen?
3: Bij twee.
1: Oké, nou loopt Jolande, die plakt er eventjes eentje bij een meneer hier achterop op zijn tas. Had u dat door, meneer? U heeft een smiley op uw tas gekregen van die dames achter u.
4: Dankjewel, hè.
5: Ja, dit is
3: hartstikke. Dan kunt u de dag weer door.
5: Ik wel.
3: Ja, en dan als iemand anders uw smiley ziet, dan denkt hij zo. Dan kan ik even zwaaien naar de camera.
1: Nou, dit is de camera van Omroep Gelderland, waar we even in zwaaien. Ja, daar komen we nu net allemaal langs gelopen.
3: Maar het is, wij fleuren de groep een beetje op en hele leuke positieve reacties. Ja, hier, kijk, die meneer zegt het. En vandaag delen we deze ook nog uit.
1: Nou, dat is toch mooi.
3: We hebben een hele taak, maar we zijn heel blij en we zijn heel trots.
1: Ik denk dat jullie ze nog wel wat nodig gaan hebben, want ik zie toch wel wat mensen.
3: Kijk, hup,
1: daar gaat er weer eentje bij. Ze hebben het niet eens door.
3: Als je een smiley ziet, dan word je gewoon stellig vrolijk en dan gaat het gewoon wat makkelijker.
1: Dat is wel waar, want nu ik met jullie meeloop, word ik ook weer helemaal vrolijk en blij. Ik krijg ook meteen de arm om me heen. Ja, doe jij ook de arm? Ik wil ook een smiley. Ja, hier, graag op mijn borst. Ja, op mijn hart.
3: Jo en Jo, kijk.
1: Hartstikke idee. Nou, hij wordt opgeplakt. Ik kan er weer helemaal mee door. José en Jolanda, dank jullie wel. Hartstikke fijn. Ik maak een hartjes met mijn handen. Doei!
0: En zo gaat dat, hè?
1: Je ziet elkaar
0: je vrolijk van. Ja, daar word je zeker vrolijk van, hè?
1: Ja.
0: Heb jij ook al eigenlijk een winnaar, als we het hebben over het liedje dat bij de Vierdaagse past? Voor 2026? Eentje toch wel, met kop en schouders.
1: Is natuurlijk.
0: Cheerio, hè? Ja.
1: Ik liep natuurlijk net met Sander van Hoorn mee. En die zei,
0: die zei
1: ik wil graag wat stevigers.
0: Ja.
1: Maar voor mij is... Ja, dat... dat, dat, dat

0: Dat deed veel mensen goed in mijn omgeving in ieder geval, waar ik op dat moment me bevond. Maar voor mij is het, het is heel erg, maar voor mij is Cheerio is toch wel het liedje van deze zomer.
1: Was gisteren
0: dus
1: even een rondje lopen.
0: Deze vierdaagse.
1: Overal. Het is de grote winnaar van de zomer. Justin de Wild.
0: Overal, echt waar. Ja.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

For Dancing. Ja, jij kunt je platen gewoon aanvragen via de app. Geen probleem. Via het bierveeltje hier. Dat is lekker ouderwets. En via de app komt deze binnen. Van Willemijn. Icehouse graag. Om het wat cooler te krijgen. Oh.

Vijf over half elf, dag vier van de Rijmeester Vierdaagse 108. En liefde in alle harten van die lopers. Maar ook een hoop pijn. En een hoop doorzettingsvermogen.

0: mee, rent mee, vliegt mee. Ja. En dan ga je jezelf leren kennen. En ook de mensen die daar lekker bezig zijn. Om te lopen, maar ook om te zoeken en mee te doen.
1: Ik was net aan het wandelen, maar inmiddels ben ik weer aan het rennen. Want ik rende achter een meneer aan die heel haastig aan het lopen was. Dus ik zei, meneer, waarvan die haast? Toen zei hij, mijn maatje die gaat te snel. Gaat het wel nog met u, meneer?
2: Oh, perfect. Nee, ik moest even bijhalen.
1: Is hij verder wel aardig voor u?
2: Altijd, altijd. Jawel. Nee, we lopen al vanaf eind jaren 90 met elkaar, dus...
1: Hoe vaak hebben jullie samen de Vierdaagse gelopen?
2: Dat is al zeker 25, 26, 27 keer, ja.
1: En wat doet dat met uw vriendschap dan?
2: Ja, die is echt, ja. Het is hoofdzakelijk één keer in het jaar, soms wat vaker. Maar ja, het klinkt gewoon, het is uniek eigenlijk. Je verbroedert ook gewoon met de Vierdaagse. Je loopt hetzelfde tempo met elkaar.
1: En ik denk niet dat dat het enige is wat jullie gemeen hebben. Wat maakt het... Waarom is jullie vriendschap zo bijzonder?
2: Nou ja, eigenlijk het tempo, daar begint het mee.
1: Ja, maar die kunt u niet bijhouden van hem.
2: Jawel, tuurlijk wel. Jawel? Nu wel weer.
1: Nu wel, we moesten even rennen om een maatje even in te halen, maar...
2: Ja, nee, maar de snelle jaren zijn van hem zijn een beetje voorbij. Toen moest ik echt rennen om hem bij te houden.
1: Oh, maar... Ja, maar hij gaat weer. Meneer!
3: Stel hem niet aan, man. Gek. hij gaat elke ochtend zijn spier vandoor. Dus ik kan hem niet bijhouden.
1: Ja, maar
3: op het vroeg.
1: Maar wat ik hier zie is dat wij u niet kunnen bijhouden.
3: Nou, dat valt reuze mee, hoor. Het tempo is na 3 dagen toch omlaag. Dus dat is niet zo van, nou, ik ga ervoor.
1: Dit is een laag tempo. Oké, mooi.
3: Ja.
1: Maar ik hoor net dat u hem al 44 keer heeft gelopen.
3: Klopt, het is inderdaad 44. Ja, officieel. Officieel 44 keer.
1: Maar waarom doet u uw voeten dit aan?
3: Ja, het is, pijn is fijn, zou ik zeggen.
1: Pijn is fijn. Hoor je het? Pijn is fijn. Nou, ik weet niet hoor, maar volgens mij geniet u toch wel, ondanks de pijn.
3: Nee, het is heerlijk om toch elk jaar dat mee te maken. Echt waar. Het is hartstikke fijn, ook de mensen om je heen. Het plezier dat je ziet mensen te hebben. Nee, echt.
1: Ik ben ontzettend trots op u. U loopt voor de 44ste keer en u loopt...
2: Voor de 40ste keer.
1: Voor de 40ste keer. Wat een mooie vriendschap hebben jullie toch. Nou, heerlijk om dit te zien.
0: Nou, en pijn is fijn. Ja, ieder zijn ding, hè, tijdens de Vierdaagse. Gewoon, ja, pijn kan fijn zijn. Dua Lipa. Dit doet het liever dansen. Dance tonight.

0: Ashford and Simpson, solid, solid, solid. Het is bijna 11:15 geworden hier op het plein waar het allemaal gebeurt. Het Vierdaagse plein. Radio Gelderland is daar met onze uitzendingen. Maar ook met onze feest-dj. Vanaf een uur of 1:30 gaat hij echt helemaal los. Nu nog rustig. Eerste mensen druppelen binnen. Die hebben natuurlijk dan overrasseld gehad, kuik gehad. En de Via Gladiola. En die heet niet voor niets Via Gladiola. Daar komt Marieke ook achter, hè?
1: En bij de vrijdag van de Vierdaagse horen natuurlijk gladiolen. Door de stad verschillende stands waar je bloemen kan kopen. Zo ook hier. Hoe gaat het met de verkoop?
2: Het gaat goed. We zijn lekker begonnen aan het begin aan een beetje te draaien en te lopen. Dus we zijn blij.
1: Want jullie waren hier vroeg, hè?
2: Wij waren hier vroeg. Je moet er altijd vroeg zijn, want anders kom je er niet meer. En voor de eerste is het altijd leuk om ook een beetje vroeg te zijn.
1: Hoe laat werd die eerste gladiool verkocht?
2: De eerste gladiool die was al voor 8:00.
1: Voor 8:00 en hoeveel zijn er in totaal?
2: Ja, het zijn er veel. Het zijn een paar 100 bossen. Dus we hebben nog wat te doen vandaag.
1: En als we ze dan tellen?
2: En als we ze dan tellen helemaal precies, dan zijn het er veel. Je moet niet alles vertellen. Dat is het geheim van de bloemenman, hè?
1: Gaat alles weg hier?
2: Alles gaat weg vandaag, daar ben ik wel van overtuigd. We hebben goed weer, ook voor de bloemen, ook voor de wandelaars. Dus daar gaat een beetje gelijk op. Goed weer voor de wandelaars is goed weer voor de bloemen.
1: Ja, en het loopt lekker door nu, hè?
2: Het begint goed te lopen, ja.
1: Ik zie gladiolen, ik zie ook zonnebloemen en rozen. Waarom ook die twee?
2: Ja, sommige mensen die vinden gladiolen die mooi. Ze zijn iets minder zwaar. En we zijn er een beetje uniek mee. De rest verkoopt alleen gladiolen. En wij vinden het ook leuk om er een paar rozen en een paar zonnebloemen bij te hebben.
1: Hoe laten ze alles weg hier?
2: Ik hoop 2:30, 3:00. En als het iets tegen zit, dan wordt het tussen 4 en 5.
1: En daarna? Lekker feesten zo?
2: Daarna gaan we een biertje drinken.
1: Ja, want je staat nu hier de hele dag. Vind je dat niet hartstikke jammer? Want dit is de dag, hè? Voor elke Nijmegenaar.
2: Dit is de dag, maar we hebben al 6 dagen gefeest. En vanavond gaan we ook nog even. Dus,
1: jij bent elke dag hard aan het feesten?
2: We proberen iedere dag even de stad op te gaan, ja.
1: Wat is het absolute hoogtepunt van deze week? Los van de verkoop en de opbrengsten?
2: Oh, het hoogtepunt. Er zijn heel veel hoogtepunten, hè? Iedere dag nieuwe rondes in de stad met nieuwe mensen en nieuwe gezelligheid. Dus het is 1,5 gezelligheid. Ik kan geen hoogtepunt opnoemen.
1: Volgens mij moet jij weer verder, want anders dan gaat het mis.
2: Ik ga aan de slag. Ben ik ze niet kwijt allemaal straks.
1: Succes.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Ja, het is goede handel, hoor. Ja, gladiolen. Ik vind het eigenlijk een hele mooie bloem. Maar houd het zeker nog een week thuis. En je hebt een goede prijs, laat ik het zo zeggen. Voor en de handelaar en degene die ze koopt. Ja, allebei niet zeuren, denk ik. Ja. De Via Gladiola dus, dat is de straat vandaag waar het allemaal gebeurt. Op de Nijmeegse Vierdaagse, nummer 108. We hebben de Oranje Dag, de dag van Kuuk.

0: By Me.
1: Zijn van die mooie platen waarop je lekker binnenloopt. Rustig. In het lichaam, tussen de oren. Maar je hebt ook wat pittige muziek. En pittige muziek die wordt aangevraagd door Marianne. Die zegt, ja, het is vandaag vrijdag. En dat betekent intocht. En dat betekent dat alle militairen zich helemaal op het mooist aankleden. En ik vind dat geweldig. Misschien meegekregen van mijn moeder. Maar een man in uniform, daar mag ik graag naar kijken. Kun jij Zizi Top draaien voor mij? Met die ene? Ik dacht het zeker, Marianne. Sharp dressed man. Voor al die militairen die gaan omkleden, zo rond Malden. Het gala wandeluniform aantrekken. En dan de Via Guardiola oplopen.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De prijs van

0: pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De S zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Annette, dank je wel. Dan de verkeersinformatie. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel bij elkaar 12 kilometer langzaam rijden stilstaan en een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 11 kilometer en 20 minuten vertraging.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleijs.

The Jam en het Town Called Malice hier vanaf de wet in het Omroepplein. Hier gebeurt het hoor vanmiddag. Je wil niet weten wat er gaat gebeuren als onze feest-dj losgaat. Oh. Mensen herkennen zichzelf niet. Vragen een plaatje aan, staan ineens op een tafel te dansen. Met iemand die ze tot gisteren niet kende. Beter dan B&B vol liefde.

0: Ach, je krijgt geen tijd op de adem. Een lekkere plaat maakt, die zegt Bruno Mars. En we gaan eens kijken hoe het is bij Marieke. Want ja, ze komen binnen, Marieke.
1: Voor de tweede dag op rij de snelste. Ja, en bij de vrouwen is dat al de hele week Sophie Goffin uit Nijmegen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: En je straalt, dat was gisteren wel anders.
2: Ja, gisteren heb ik echt een beetje met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Het was echt heel lastig. Heel zwaar gehad. Wel leuk samengewandeld met anderen. Dus we halen elkaar er wel een beetje doorheen. Maar vandaag was het een stuk beter.
1: Maar je zegt met de ziel onder de arm. Toch was je ook toen de allereerste vrouw.
2: Ja, dat klopt. Maar dat voelt dan wel heel, heel zwaar of zo. En dan staan er allemaal mensen langs de kant en die zeggen, gaat goed, ziet er goed uit. En dan denk je bij jezelf, het voelt helemaal niet goed.
1: Toch gaat het dan heel veel beter dan bij al die anderen.
2: Ja, blijkbaar wel. Ik denk dat ondanks de pijn dat je toch er wel doorheen pusht. En het lukt dan ook wel, maar het gevoel is gewoon heel anders wat je erbij hebt.
1: En hoe kan dat dan, dat je gisteren een... Ja, ik vind het heel raar om te zeggen, maar voor jouw gevoel mindere dag gehad?
2: Ik had echt wel heel veel last van blaren dit jaar. Ja, dus dat is vanaf dag 1 had ik al blaren. Dus daar heb ik al vanaf dag 1 mee geworsteld. En dat heeft wel effect gehad, ja, op hoe het ging.
1: Ik heb begrepen dat ze goed worden verzorgd.
2: Zeker. Mijn moeder heeft ze heel fijn geplakt gisteravond. En daardoor voelde het vandaag ook stukken beter.
1: Ja, vandaag kon je lekker lopen dus.
2: Ja, echt gezellig gehad. Ook met mensen op de route en langs de route. En ja, het voelde wel soepel. Wel een beetje langer. In het midden dacht ik wel op een gegeven moment van oké, ik wil er nu wel zijn. En als Kuik er dan is, dan gaat het wel weer gewoon op vleugeltjes.
1: Beschrijf die sfeer in Kuik eens.
2: Ja, heel gezellig. Het is gewoon altijd leuk daar. Mensen zitten klaar. En zelfs voor de vroege lopers zijn mensen gewoon extra vroeg opgestaan. Dus dat is echt superleuk.
1: En ik zie een speciaal biertje. Je hebt smaak.
2: Zeker. Liever geen gewone merken, maar deze is beter. Ja.
1: En voorlopig ben jij er nog, hè? Want jij bent toch niet klaar wel met lopen, maar...
2: Ja, mijn broertje moet nog binnenkomen. Dus die gaan we nog even binnenhalen. En mijn schoonbroer ook. Dus die zijn nog aan het wandelen. Ik kreeg net een foto doorgeappt dat hij ergens bij een rust zat. Even aan het chillen. Dus toen maakte ik een foto van de wedren en zei...

0: eigenlijk de Via Gladiola 2 keer gelopen. Dit jaar ga ik dat niet doen.
1: Je komt uit Nijmegen. Je zei, ik heb jou op dag 1 ook gesproken. Toen zei je, vroeger was ik eigenlijk vooral van het feesten. Gaat er vandaag nog een beetje gefeest worden?
0: Misschien eventjes. Maar ik moet morgen ook gewoon weer vroeg opstaan en andere dingen doen. Dus het leven gaat weer gewoon door.
1: Je hebt nu al een speciaal biertje.
0: Precies, dus het feesten begint nu al om 11 uur 's ochtends, of wat is het? Ja.
1: Ik hoop dat je een mooie dag hebt en lekker ook je broer en schoonbroer weer inhalen.
0: Dankjewel.
2: Ja, en zo zie je het, je doet het alleen, dat lopen, maar je kunt het eigenlijk niet alleen. Iets van de dijk, wilde Willem. Nou ja. Via de app, hè, deed hij dat, 06-22-22-13-42. Dit is hem geworden, Willem.

0: Huey Lewis and the News stuck with you. Het is 11:45 op de vierde dag. De oranje dag van editie 108 van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat betekent Overrassel, dat betekent Kuk. En dat betekent ook de Via Gladiola. En in Overrasselt, ja, dan heb je toch nog redelijk wat kilometers voor de boeg. Maar dat is ook wel een van de laatste plekken waar je je kunt laten masseren of verzorgen. Hoe dan ook. Rob van der Wart, jij bent er eens gaan kijken.
1: Nou, ik ben weer terug bij de medische post over Asselt. Dit is de laatste plek waar mensen langs kunnen komen als ze last hebben van blaren. Die kunnen ze hier laten behandelen. Als ze hier voorbij lopen, dan is het ja, tot aan de finish en dan is het klaar. Maar er komen hier ook andere mensen binnen. Er kwam net bijvoorbeeld iemand die kwam vertellen dat hij zijn hartmedicijnen was vergeten. En of dat hij een bloedverdunnertje kon krijgen of zo. En er komen hier ook mensen die hebben last van hun spieren en hun gewrichten. En dan help jij ze, hè, Suzanne?
2: Nou, dan helpt een NGS-masseur ze.
1: Je kan je hier laten masseren.
2: Je kunt je laten masseren als je hier onderweg bij ons komt en je hebt klachten waardoor je bang bent dat je wellicht de finish niet haalt. Dan gaan we kijken met je samen hoe we dat probleem kunnen oplossen. En

0: Vaak is dat een massage. Heel af en toe is dat een tape. Heel vaak is dat koel.
1: Ja, toch ging er iets fout met de verbinding. Je hoort wel dat zo'n massage lekker valt, hè? Wat het ook is. En alle delen van het lichaam kunnen gemasseerd worden. Voor alle lopers, zegt Rob, wil ik graag een muziekie van Casey and the Sunshine Band. Shake your booty. Nou dan, als je nog kunt, die laatste kilometers, schud hem maar.

0: Van Casey and the Sunshine Band. Zo'n lekkere plaat. Als je topfit bent, dan ga je van allerlei bewegingen doen. Of als je dacht dat je ze niet in je lichaam had zitten. Maar dan toch. Maar ja, voor zo'n lopen die al de vierde dag ook 35 kilometer achter de rug heeft, wordt het toch wat moeilijker om daar aan te voldoen. Rick Bronkhorst, onze loper, we volgen hem al de hele vierdaagse. Ook deze dag. Rick, waar ben je op dit moment?
1: Ja, ik ben op dit moment in Kuik.
0: Oh.
1: Dus 35 kilometer in de benen en nog 15 te gaan. Dus dat is een heel fijn idee.
0: En heb je echt...
1: Het is bijna afgelopen.
0: Ja, daarom. Heb je dat gevoel ook dat je het gewoon al volbracht hebt en dat het gewoon nog even uitlopen is?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Het is zeker niet uitlopen. Want die laatste 15 worden niet geweldig leuk, verwacht ik. Maar het is wel dat ik wel met zekerheid kan zeggen dat ik hem wel ga uitlopen in ieder geval.
0: Ja.
1: Dat is wel iets waar ik gewoon heel blij mee ben.
0: Ja, proef ik toch een lichtelijke verbazing. Zo van, ik ga hem uitlopen. Had ik toch niet helemaal verwacht.
1: Nou ja, aan het begin van de week was ik een beetje... Dus dan zat ik echt in zo'n neerwaartse spiraal. Een beetje depressief misschien ook wel. Want toen dacht ik, nou, ik weet niet of het goed komt met die vierdaagse. En ik heb toch doorgestampt. En ik ben vanochtend mezelf toch weer uit bed gekregen om hem naar de wedren verplaatsen. En toen ben ik maar gewoon weer begonnen. En die eerste kilometers, die waren zo verschrikkelijk taai. Maar dan raak je weer eens aan de praat met mensen. En dan loop je weer een heel stuk samen. En voor je het weet, dan zit je in Kuik. En dan heb je 35 kilometer erop zitten.
0: Dus
1: ja, zo werkt dat dan toch.
0: Nou ja.
1: Ja, is, nou ja, jij zegt maar 15, maar...
0: Nee. In vergelijking met 4x50. Kijk, als ik 15 kilometer moet gaan lopen, dan denk ik,
1: waar.
0: Ik begin er niet aan. Ik pak de bus. De vraag die ook gesteld wordt altijd aan lopers. Heb je jezelf leren kennen tijdens dat lopen?
1: Nou, daar zat ik net over na te denken. En ik had gedacht dat ik heel erg... Diep over het leven zou nagaan denken deze week. Dus, waar sta ik nou? Wat vind ik nou? Wat wil ik nou? Maar daar heb ik er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. En weet je, jezelf leren kennen is... ik heb me wel op momenten zeer ongelukkig gevoeld.
0: Ja.
1: Maar als je dan weer daarna met iemand aan de praat raakt, dan is dat gevoel ook heel snel weer weg. Dus ja, het is heel wonderlijk, zeg maar, wat die vierdaagse dan eigenlijk met je doet. En wat er in zo'n proces gebeurt van 50 kilometer lang en dat 4 keer.
0: Ik vind het
1: lastig die vraag te beantwoorden.
0: Nou, dat is misschien wel het antwoord. Dat je zegt, het leven gaat gewoon zoals het gaat. En misschien is dat 4x50 gewoon af. Haken, afdraaien van alles wat je wel bezighoudt. En dat misschien wel de oplossing is. Wandelen.
1: Ja. Nou ja, ik denk het wel. Daar heb ik vanochtend ook nog met iemand over gehad. Ik heb echt geen idee wat er de afgelopen week in de rest van de wereld is gebeurd. Terwijl je in principe natuurlijk tijd zat zou hebben om dingen te lezen en erbij te houden en zo. Maar helemaal niet mee bezig, gewoon aan het wandelen. Dus in dat opzicht wel een soort van mindfulness. Maar zonder dat je ergens echt heel mindful over nadenkt in mijn geval dan...
0: Painfulness of zo, weet je. Als je het combineert, dan krijg je...
1: Dat is beter inderdaad.
0: Ja, door de pijn ga je toch het leven anders zien. Rick, tot straks, hè.
1: Exact.
0: Want dit ga je halen,
1: exact.
0: Toch. Louis Fonsi draaien voor jou. Ik weet dat je dat mooie muziek vindt. Ja.
1: Oh, doe maar.
0: Ja.
1: Altijd leuk.
0: Dat dacht ik. Sterkte.
1: Heel gezellig.

0: Ken, Simon, Nick en Simon en Roseanne. Het is 11:50 geworden. We zijn bezig met de Vierdaagse. En we hadden al een tijdje geleden dat verzoek van Marianne, omdat ze zo, ja, aangetrokken wordt door uniformen. En dat is onze Indie is even gaan onderzoeken.
1: Wij horen dat hier bij de Vierdaagse de militairen goed in de smaak vallen. En dat gaan we even testen.
2: Ja, dat klopt. Ja? Dat klopt. We hebben deze twee dames hebben ook al gepikt vandaag.
1: Denk je dat het dan door het uniform komt?
2: Bij mij komt het vooral door de mat, denk ik.
1: Ah, juist, hè?
2: Lekker.
3: Mooi. Verhaal heb ik wel gehoord.
4: Ze moeten iets van 15 kilo op hun nek dragen. Dus je weet gewoon dat ze wil sporten.
5: Ja, ja, het werkt wel.
6: Hé, hey, ja, dit is mijn moeder. Mijn moeder is teruggesteld.
1: Opa, je moeder.
7: Het is leuk om met z'n mee te lopen.
1: En om naar te kijken?
7: Ja, prima. Zeker.
4: Vooral Franse militairen. Die zijn gewoon nog extra knap.
2: Dit pak.
1: Ja?
2: En een rode beret. Anders word je niet bij, hoor. Vind je het niet mooi? Kijk, jij draagt hem ook, hè? Jij bent een wannabe.
8: Heb je daarom zo'n jasje aangetrokken?
1: Nee. Vind je dat militairen dan ook meer aanspraak krijgen?
9: Het ligt ook weer net aan de militairen, denk ik. Ja.
1: Werkt dit pak?
10: Verlaag de drempel om een praatje aan te gaan. Dat zeker. Of het nou echt een soort omgekeerde babe-magnet dat is, dat durf ik niet te zeggen.
9: Het ligt er wel echt een beetje aan welk uniform.
1: En welk uniform vind jij nou heel mooi?
9: Ja. Toch eigenlijk geen uniform.
11: Maar... Hele hordes mensen achter ons aan vandaag.
1: Omdat je in een politiepak rondloopt?
11: Ja.
1: Krijg jij dan ook veel aanspraak van de dames bij de Vierdaagse?
2: Nou, dat leg ik allemaal naast me neer. Ik focus me op het lopen.
0: Ja, ja. Nou, de waarheid weer even boven tafel gaat door in die Radio Gelderland. Daar hoor je het, maar je kunt ook onze kanalen bekijken. Onze sociale kanalen, Facebook, TikTok en Instagram. Allerlei verhalen dus. Met name over dat uniform. Doet het goed, hè? En het gaat alle kanten op. Man, vrouw. Iedereen in een uniform wordt gewoon. Ja, aantrekkelijker lijkt het wel. En de Franse uniformen? Die zijn het mooist gesneden. Ja, het blijft een modeland, hè? Toch. Het zou toch aan de mensen liggen. En dat

0: Ach, ze maakten het lang, lang geleden, dit nummer, de Pointer Sisters, over de slow hand. Maar nu weer helemaal terug op het menu. Slow, slow alles, slow food, slow dating, slow walking misschien wel. We zijn toen een beetje rust, want we hebben zo'n hectisch leven. We krijgen zoveel op ons afgevuurd. En dat betekent ook gewoon die vierdaagse lopen en afschakelen. Elsje, heb jij dat een beetje ook kunnen smissen, dat mensen daar ook vooral willen afschakelen van al het nieuws wat ze tegenkomen door het jaar heen?
1: Ja, afschakelen inderdaad wel. Maar vooral ook heel veel verwerken wat ze de afgelopen dagen hebben gezien, meegemaakt. Het is vooral heel veel genieten. Ik zie stralende gezichten. En Rob, ik loop hier met een meneer Rob. En die was ook heel erg aan het glimlachen terwijl die over de brug liep. En hoe gaat het ermee?
2: Ja, gaat heel goed. En het is natuurlijk elke keer weer een feestje. Ik loop nu voor de 12e keer mee. En elke keer is het toch weer anders. Dus het is nooit hetzelfde. Dus elke keer maakt je andere dingen mee. Ja, de samenhorigheid, dat is toch wel het Nijmegen gevoel.
1: Is dat het woord van de week?
2: Ja, helemaal. Ja? Dus de samenhorigheid. Met z'n allen hetzelfde bezig zijn. En met één doel, richting de finish. Maar met z'n allen samen zijn. En ja. Dat is maar ook die verbintenis. Dat voel ik dan ook altijd maar weer. Weet je wel. Dat is natuurlijk altijd fantastisch. Als je over de snelweg heen gaat, A73. En dan al die vrachtwagens die dan staan te toeteren en zo met de luchthorens. En om de wandelaars te begroeten. Ook natuurlijk automobilisten. En alles wat maar aan kan verlichten en zo. Dat wordt dan ook, natuurlijk ook gedaan natuurlijk.
1: Nou, u voelt het wel heel erg. Dan heb ik presentator Rob, vindt mijn dilemma's altijd heel leuk. Ja. Dan stel ik vragen zoals dit of dat. En ik heb ook wat vragen aan u, wandelaar Rob. Heeft u liever dat u lekker tempo maakt of heeft u liever dat u geniet van de omgeving in alle rust?
2: Nou kijk, Nijmegen weet je één ding, dat je nooit op tempo kan lopen. ik ben inderdaad zelf wel een tempo loper. Liefst loop ik al zo'n 6,5 of 7 per uur. Maar dat kan in Nijmegen gewoon absoluut niet. En dat weet ik gewoon van tevoren. Dus ik kom eigenlijk wel veel meer voor de gezelligheid, gewoon voor de sfeer. En daar draait Nijmegen om.
1: Ja. En gaat u straks op het eind wel proberen tempo te maken of boeit dat gewoon helemaal niet? Is het gewoon even lekker genieten?
2: Het is echt genieten. Ja, en het tempo staan is van minder van belang. Dus het is gewoon genieten van al het publiek dat langs de kant staat. Zit en ja, goed, die allemaal toejuichen. Daar gaat het in ieder geval om. Dus dat is voor mij het belangrijkst.
1: Ja, zeker. Dat kan ik wel aanvoelen. En het loopt hier lekker druk. En ik loop er even tussendoor. En presentator Rob, ik geef het weer terug aan jou. Want
0: ja,
1: ik loop even mee met deze meneer.
0: Ja, gaan wij even lekker onthaasten. Want dat is ook wel eens mooi. Want dat is een drukke dag.
1: Belangrijk.
0: Nou, en belangrijk. Lou Reed. Perfect day.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: even de rust gepakt met Lou Reed en The Perfect Day. En dan kan het zijn, hè, als je die Vierdaagse uitloopt en je komt die Via Gladiola op en iedereen juicht voor jou. Eventjes heb je gewoon je half hour of fame. En ze komen binnen. Ja, Marieke staat de hele week al gewoon de mensen die binnenkomen op te vangen. Gewoon gezellig.
1: Het is nog voor 12, maar steeds meer lopers druppelen binnen onder een luid applaus van de toeschouwers. Nou, er wordt toegejuicht, meneer.
2: Ja, dat altijd. Even per jaar krijgen we alle toejuichingen voor al het wandelen wat het hele jaar doen.
1: En het gaat hard, want ik ren een beetje zo half achter u aan.
2: Ik wandel wel vaker. En dat is gewoon heerlijk om hier gewoon te lopen. Een beetje in je eentje, iedereen die je toejuicht. Het is één keer per jaar feest.
1: Hoe is het gegaan deze week?
2: Prima. Het was natuurlijk heerlijk wandelweer. Niet te warm, niet te koud. Geen regen eigenlijk. Dus wat kun je nog meer hebben?
1: Gewoon... Hoe gaat de rest van de dag eruit zien? Want u bent vroeg.
2: Ja? Nou, vanmiddag ga ik lekker bier drinken. Dan komt mijn vrouw hier ook naar Nijmegen toe en dan zitten we gewoon aan een paar biertjes.
1: En dan lekker kijken naar al die mensen die het nog moeten halen.
2: We zitten gewoon eerst bij een podium naar mijn muziek te luisteren. En dan kijken we om 5 uur nog even wat er nog binnenkomt. Mensen die het echt moeilijk hebben.
1: Heel veel plezier en lekker doorlopen.
2: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Ja, en kom kijken, hè, want de Vierdaagse, je beleeft hem bij ons. Maar je kunt ook live hier naartoe komen.
3: De intocht op de Via Gladiola. Je bent erbij met Radio Gelderland.
0: Juist, en we gaan door tot de laatste binnen is. En trouwens, we gaan ook live op televisie. Hè, dus je kunt het allemaal vanuit de luie stoel thuis en de koele koelkast thuis meebeleven. Maar je kunt ook hier naartoe komen, hoor. Vierdaagseplein. Voor Hotel The Rebel. Wij zijn er met de radio en met onze feest Jock. Erik zometeen. En we zwaaien naar de ochtend met The Weeknd. Blinding Lights. Goed weekend.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Annette. ga ik meteen maar eens eventjes kijken naar de situatie op de weg. Files op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 25 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens, 40 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort, knooppunt Rijkenvoort en Malden, klein kwartiertje. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik, 36 minuten. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, momenteel 33 minuten. Er zijn nog tal van andere files, maar die zijn van minder lange lengte. Zometeen lekker door. We zijn op weg naar de intocht. Zometeen komt de grote Bubs binnen, maar het druppelt wel aardig binnen hoor. De snelste lopers die zijn inmiddels over de finish gekomen en hebben hun kruisje opgehaald.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
24: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Erik van den Berg.

0: The Whispers, It's a Love Thing. Vanaf het Vierdaagse Plein, het Omroep Gelderlandplein. Naast de wedren, daar waar alle lopers naartoe gaan vandaag natuurlijk. Uiteindelijk kom je daar terecht. Over de Via Gladiola. En dan zit het erop. De Vierdaagse van Nijmegen. 30, 40, 50 kilometer. Gerlinde van der Zee die stuurt een berichtje. Die zegt, ik zou alle wandelaars graag heel veel succes willen wensen. Mag dat? Nou, bij deze Gerlinde iedereen heel veel succes gewenst. Hansen wenst ook iedereen succes. Vraagt nog een mooi plaatje bij aan. Dat ga ik zo meteen voor je opzoeken, Hans. En er is ook nog een vraag gesteld over wat is nou het beste schoeisel om te gebruiken als loper op de Vierdaagse. Ja, daar verschillen de meningen enorm over. We hebben natuurlijk iemand die op klompen loopt. Gisteren nog even met Rick Bronkhorst gesproken. Die loopt op wandelschoenen. Maar die wisselde op een gegeven moment naar zijn hardloopschoenen. Dus ja, daarover verschillen de meningen. Maar er is van alles mogelijk. Radio Gelderland. We gaan eens even kijken. Bij verslaggever Rob, die komt ook mensen tegen met allerhande schoeisel. Of misschien ook wel soms, Rob, zonder schoeisel. Naast wie loop je? Waar ben je?
1: Ik loop eigenlijk denk ik met de laatste mensen mee hier van de 30 kilometer. Ja. Naast wie loop ik nu?
2: Wat zegt u?
1: Naast wie loop ik?
2: Mijn naam?
1: Ja.
2: Ik heet Jackie.
1: Jackie?
2: Van der Zwil.
1: Jackie van der Zwil. En ja. Jij viel me een beetje op.
2: Ja?
1: Je viel een beetje op. Want ik heb veel gezien al deze Vierdaagse. Maar nog niet iemand die op de blote voeten liep.
2: Nee, dat klopt. Maar dat is 4 jaar geleden als een kolder in mijn kop gekomen. Het is niet verstandig, maar toen dacht ik bij mezelf, ik ga de Vierdaagse blootvoets lopen.
1: En waarom dacht u dat? Wat was het idee? Qua kolder in de kop?
2: Gewoon, maar stommigheid zou je kunnen zeggen. Maar ik had dat in mijn hoofd en dat heb ik gedaan.
1: En hoe gaat dat? Want u zegt het is stom en niet verstandig. Doet het pijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik liep de Vierdaagse uit, de eerste keer. En toen dacht ik, ja, dan doe ik het tweede jaar weer. En daar heb ik ook afgerond. En de derde jaar weer. En nu is het vierde jaar. Maar volgend jaar is de laatste keer. Vijfde jaar.
1: Dan heeft u er 5 op zitten.
2: Ja, ben ik ook 83. En dan is het goed om gewoon de streep onder te trekken.
1: Kan ik me wel in vinden. Ja, 83, 5 keer, 4 dagen op blote voeten lopen. Dan is het wel een keertje genoeg geweest.
2: Ja, dat klopt. Want je moet een keer een streep trekken.
1: Maar wilde er iets mee bewijzen met uw blote voeten? Wilde er iets mee zeggen? Wilde er iets mee bewijzen?
2: Nee. Het is zomaar spontaan in mijn hoofd opgekomen. Ja. Want ik zei dus, een kolder in mijn kop.
1: Loopt hij wel vaker met die blote voeten?
2: Nee, anders niet. Alleen de Vierdaagse. Ik heb wel getraind op blootvoet. Dat wel.
1: Dat wel.
2: Ja, maar kleine stukjes.
1: En heeft u er dan geen last van? Heeft u geen splinters, geen dingen?
2: Nee. Zolang het wegdek is zoals het nu is, dan loopt het goed.
1: Lekker glad, lekker. Maar niet van die paadjes en steentjes en kasseien en zo.
2: Ik heb wel een wegdek en daar. Dat splitwegen dat erop opgelegd is. Nou, dat is een martelweg. Echt waar. Dus elke stap die je doet is enorm pijnlijk. Maar ja, ik denk straks is het tegen 5 en dan ben ik binnen en is het alles achter de rug. Kijk, dit is al grover dan die vorige.
1: Ja, dit is al iets meer opener. Dit asfalt is niet meer zo nieuw meer. Ja. Dit doet al wat meer pijn.
2: Ja. Maar ik kan het wel hebben hier. Maar soms is het nog erger. 3 jaar geleden liep ik op een weg. Een teerweg. En dat pakte alle teer aan mijn voeten. Gewoon een dikke laag teer. Ja.
1: Ik heb heel veel respect voor u. Dat u het op deze manier doet. Dat vind ik het petje af. Absoluut. Ja.
2: En, we leven wel zijn volgend jaar de laatste keer.
1: Spreken we dan nog een keer af?
2: Ik zeg, we leven en wel zijn volgend jaar de laatste keer.
1: Spreken we dan volgend jaar weer af?
2: Ja, als ik u ontmoet. Oké? Okay?
1: Gaan we doen.
2: Prima.
1: Afgesproken.
2: Goed, bedankt. Tot ziens.
1: Dag.
0: Wat zeg je? Zijn die clownen die acrobaat?

Ach, heerlijk, hè? Wat een leuke meezingers hebben we deze zomer. Cheerio, Justin de Wild. En natuurlijk Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Ja, die heeft Justin weer afgelost aan de top van de hitparades. En ook die komt in de loop van de middag zeker nog even voorbij hier op Radio Gelderland. En zeker hier ook op het Vierdaagse Plein, want de feest-dj gaat zometeen natuurlijk ook weer beginnen. De dweilorkesten komen langs. Nou, die spelen die deuntjes allemaal ook. Even iets anders waar ik de aandacht graag even op wil richten. Dat is de thuismedaille. De hele week hebben we geweldige verhalen en suggesties gekregen van mensen die zeggen, ja, ik weet wel iemand die de thuismedaille verdient. Iemand die graag had gelopen, maar niet kon lopen. Iemand die misschien op afstand heeft meegeleefd met een loper. Iemand die op een andere manier een loper heeft meegeholpen om deze week een droom waar te maken om de prestatie te leveren. Nou, wie verdient die thuismedaille? Laat het eventjes weten via de Omroep Gelderland WhatsApp, via de e-mail. Mag ook, maar de WhatsApp, dat is wel de makkelijkste weg natuurlijk, hè? Wie verdient de thuismedaille? Caramels. Hier op Radio Gelderland. Back it up.

0: Ah, lekker. Caramels, back it up. Eens even kijken of we contact hebben met Eltjen. Eltjen, hallo.
1: Hallo, Erik.
0: Ik heb een berichtje voor je binnengekregen.
1: Ja, ik sta... Oh, wat dan?
0: Ja, Hans van der Leden...
1: Dat ik het heel goed doe?
0: Ja, nou, hoe raad je het? Alsof je het ook... Nee, Hans van der Leden stuurt een berichtje uit de Serenhof Apeldoorn en zegt... Ik heb genoten van de uitzending en hartstikke mooie reportages. Hartelijk dank daarvoor. Ik denk, nou, moet ik nog even doorgeven.
1: Dat vind ik heel lief. Nou, heel goed dat je deze boodschap even doorgeeft.
0: Daarom, en ga er nog eventjes mee door. Met wie sta je en waar sta je natuurlijk?
1: Ja, ik sta in Kuik en ik heb hier een vriendengroep die ik toevallig op dag 1 ook heb gesproken. En ik heb wat stellingen voorbereid, want ja, er wordt natuurlijk het een en ander gezegd over het wandelen. En ik ben benieuwd of deze stellingen kloppen, want ja, wie hem volgend jaar wil lopen, die moet wel even wat informatie krijgen. Nou, ik ga gelijk beginnen, Erik. Klopt het dat de eerste kilometers altijd het makkelijkste zijn?
2: Op dag 1 wel, op dag 4 niet.
1: Nee, dan is het juist het zwaarst.
2: Ja, de eerste kilometers op dag 4 zijn echt wel stram, stroef en wat minder soepeltjes.
1: En zijn de laatste 5 kilometers, voelen die dan het langst?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: En wat is jullie geheime snack? Wat is iets wat het altijd goed doet?
3: Broodje hamburger. Broodje hamburger, dat doet altijd goed, ja.
1: Hoeveel hamburgers heb jij al gehad?
3: Deze week elke dag wel 1. Sowieso.
1: Oké, die gaat er wel lekker in. En klopt het dat je wandelmaatjes beter leert kennen tijdens de vierdaagse?
4: Ja, en soms is dat echt heel fijn en leuk en warm. Maar soms is het ook best wel ingewikkeld.
1: Oké. En wanneer heb je de mooiste momenten? Is dat juist als het zwaarste is?
5: Ja, eigenlijk wel. Vooral met de Roy. Die slurpen er anderhalf zo even doorheen.
1: Ja, jij irriteerde je een beetje aan hem. Gaat dat inmiddels wat beter?
3: Ja, dat is wel weg, ja. Ja. Dan doet 185 kilometer toch wel wonderen.
1: Oké, en klopt het, Rianne loopt weg, klopt het dat de vierdaagse verslavend is?
6: Ja, als je het virus eenmaal te pakken hebt, dan ga je maar door.
1: Ja, want Rianne maakt altijd een mapje aan met haar gore voeten naar de vierdaagse. En dan zegt ze tegen mij, je moet me even dat mapje laten zien als ik hem weer wil lopen. En dan heeft ze zich al ingeschreven en dan zeg ik, ja, en je voeten dan? Zegt ze, ja.
6: Ja, dat vergeet je toch weer als je gefinished bent.
1: Ja, Erik, de vierdaagse is in ieder geval heel verslavend. Voor wie hem volgend jaar wil lopen, alvast gewaarschuwd.
0: Zo meteen gaan we even kijken bij de andere verslaggever. Die staat een stuk dichter bij de radiostudio hier op het Vierdaagseplein. Dat is Marieke. En die ziet natuurlijk de lopers langzaam maar zeker binnendruppelen. Het grote peloton, dat is er nog niet. Maar de echte snelle jongens en meiden, die komen al binnen hoor. En hebben al de eerste bossen met gladiatoren.

0: Dans in Apeldoorn voor alle lopers. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Sinds 1983 heet de Sint Anna tijdens de Vierdaagse de Via Gladiola. En als je daar nu overheen komt, en er staan bekende of soms ook onbekende met bloemen en gladiolen, dan kom je met handen vol als je een beetje geluk hebt over de finish. Marieke, jij ziet lopers en dus ook veel gladiolen, neem ik aan.
1: Dat klopt. Ik sta nu nog niet op de Via Gladiola, wel op de wedren. En ja, het is hier echt rijen dik inmiddels. Heel veel gladiolen en ook iemand met een heel mooi bordje. Opa Johan doet het weer.
2: Ja, klopt. Opa Johan.
1: En voor de hoeveelste keer?
2: 34ste keer.
1: En je staat hem hier nu op te wachten. Hoe trots ben je op hem?
2: Ja, heel trots. Als hij hem voor de zoveelste keer uitloopt, dan is dit het minste wat we kunnen doen.
1: Nu sta jij hier. Moet je niet gewoon lekker met hem meelopen?
2: Ja, ik weet het niet. Ieder jaar zeg ik van misschien moet ik eraan geloven. Maar nee, tot nu toe is het er nog niet van gekomen.
1: Die vrijdag is natuurlijk heel bijzonder. Maar jullie komen uit Bemmel. Ik denk dat jullie de allermooiste dag al gehad hebben.
2: Ja, dinsdag kwam hij door Bemmel. En dat is natuurlijk een thuiswedstrijd. Iedereen staat langs de kant. Hij komt allemaal bekenden tegen. Dus dan geniet hij helemaal van zo'n dag.
1: Wat gebeurt er als je hem zo ziet?
2: Ja, ik voel gewoon dat ik heel trots op hem ben. Hij wordt dit jaar 83, dus dat hij nog zo fit is voor zijn leeftijd zonder enkele kwaaltjes, dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Een voorbeeld voor heel veel mensen van zijn leeftijd, denk ik ook.
2: Ja, zeker. Allemaal lekker blijven wandelen en dan blijft iedereen lekker fit.
1: Je hebt een mooi groot blauw bord mee en geen bloemen.
2: Geen bloemen, nee. Hij krijgt altijd heel veel gladiolen op de Via Gladiola, maar die geeft hij altijd weg aan andere mensen die die hij daar dan blij mee maakt.
1: Dus jij denkt, nou, dat ga ik niet doen, want die bloemen die heeft hij maar een minuutje in zijn handen.
2: Ja, die geeft hij toch weg, dus ik denk dat is ook zonde.
1: Ja, dit meisje heeft geen bloemen. Het meisje hiernaast wel. Voor wie zijn deze gladiolen?
3: Voor mijn moeder.
1: Want?
3: Ja, ze loopt voor de eerste keer mee. En ze heeft een klein ongeluk gehad voor ze ging beginnen. Dus de kans was klein dat ze nog kon meedoen. Maar toch loopt ze het voor de eerste keer. Dus ben ik heel erg trots op haar dat ze het toch doet.
1: Want een ongeluk, ze heeft slecht kunnen trainen dus?
3: Ja, ze had een scheur in haar staartbordje. En ook nog gevallen tijdens het oefenen, waardoor ze gekneusde ribben had. En ja, alsnog staat ze hier en doet ze het gewoon. En loopt ze gewoon snel en is ze straks binnen. Dus ik ben super trots op haar.
1: Ga je er in de gaten houden? Je hebt een app, hè, denk ik?
3: Ja, ze is bijna binnen. Dus ik kan niet meer wachten om haar te zien.
1: Weet ze waar jij staat ook?
3: Nee, ze weet niet dat ik hier ben. Dus ik ben hier als verrassing. Ze denken dat ik wat anders heb, maar ja.
1: Gaan er tranen vloeien?
3: Misschien wel.
1: En volgend jaar, dan is zij beter getraind. Jij hebt ook nog volop tijd om te trainen, hè?
3: Ja, misschien leuk om samen met haar wel lopen, maar dat moeten we nog zien.
1: Want als je dit zo ziet, al die mensen die binnenkomen.
3: Ja, dat geeft toch wel een beetje motivatie om toch te gaan lopen. Ja.
1: Volgens mij, Erik, hebben we er een nieuwe deelnemer bij voor volgend jaar.
0: Jij hebt ook nog genoeg tijd om te trainen, hoor.
1: Oei, ja, ik moet even nadenken. Misschien heb ik iets anders te doen. Iets met interviewen of zo.
0: Precies. Marieke, zij staat bij de wedren. Gaat zo meteen op de Via Gladiola kijken natuurlijk. En we halen al die lopers binnen vandaag. Al die lopers die de Nijmeegse Vierdaagse weten te volbrengen.

0: Het Dodo en I'm Walking. We gaan eens eventjes naar Elsin, standplaats Kuik vandaag. En daar komen ze natuurlijk in grote getalen. Voor mij heb je een leuke dag tot nu toe, Elsin.
1: Ja, het is hier geweldig. We staan bij een podium. Net voor de brug. Mooi uitzicht over het water. En het is bommetje vol hier. En ik loop hier met...
2: Je loopt hier met Sanne.
1: Sanne, waarom doe jij in hemelsgodsnaam hier aan mee?
2: Ja, ik moest het gewoon een keertje voor mezelf doen. En dit jaar was het jaar om mee te doen. Dus
1: eerste keer?
2: Eerste keer.
1: En wat voel je hier als je hier loopt?
2: Ja, Kuik is echt super vet. Dus ik ben helemaal energiek.
1: Ja, want hoe bedenk je dit dan om hier aan mee te doen? Heb je veel vrienden die meedoen? Of dacht je, ik ga mezelf uitdagen?
2: Ja, ik loop hier samen met een goede vriendin van mij. En wij dachten gewoon, we hebben even die uitdaging nodig. Dus we gaan er helemaal voor.
1: Ja, want waar voelde je dat je die uitdaging nodig had dan?
2: Ja, soms is het gewoon leuk om even iets fysiek uitdagends te doen. Dus dit was het moment.
1: En ben je nog verrast deze week?
2: Ja, absoluut. Gewoon de energie aan de kant van alle mensen. Geweldig. Je krijgt ijsjes, je krijgt biertjes, je krijgt poffertjes. Het is echt geweldig. Maar iedereen leeft ontzettend mee.
1: En is dit één keer en dan nooit meer? Of?
2: Ja, tweede keer gaat er wel komen hoor.
1: Ja, zie je wel. Erik, het is echt een verslaving die vierdaagse. Dus we gaan lekker even verder wandelen. En het zit hier aardig leuk.
0: En steeds meer wandelaars bereiken natuurlijk de finish. Zo juist binnengekomen vaste luisteraar Jan van Brakel. Jan is ook binnen. Grote bos met gladiolen in zijn handen. Het kruisje binnen. Mooi hoor. Gefeliciteerd Jan. Zo direct eens even kijken naar het weer. Marius UB40. Hier op Radio Gelderland. Maybe

0: UB40. En het is alweer 10 minuten voor 1 geworden. Hoogste tijd om te gaan kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen natuurlijk. En dat doen we met Floris. Floris, hoe staan we ervoor en wat gaan we krijgen?
1: Ja, het is momenteel aangenaam weer in Gelderland met veel bewolking. Af en toe wat zonneschijn tussendoor en het is op de meeste plaatsen gewoon droog. En de komende uren maakt de bewolking steeds vaker plaats voor zonnige perioden en stijgt de temperatuur verder naar zo'n 24 of 25 graden. En op de meeste plaatsen verloopt de avond nog vrij zonnig in Nijmegen.
0: Kijk eens, en hoe gaat het de rest van het weekend eruit zien?
1: In het weekend krijgen we tijdelijk te maken met wat warmere lucht vanuit het zuiden. Op zaterdag wordt het 28 of 29 graden in de provincie op grote schaal. En daarbij schijnt de zon flink, ontstaan er enkele stapelwolken en trekken er wat hoge wolkenvelden over. En het blijft gewoon droog. Maar droog blijft het niet op de zondag, want dan trekt er namelijk een storing van west naar oost over de provincie heen met meerdere buien. En dan ligt de temperatuur duidelijk lager met 20 of 21 graden.
0: Helemaal goed, dankjewel Floris. Radio Gelderland, de Vierdaagse van Nijmegen. Het spektakel gaat natuurlijk zometeen helemaal losbarsten als die hele grote groep, dat grote peloton van lopers, Nijmegen gaat bereiken. Ook te zien en te volgen natuurlijk de hele middag via de camera's van TV Gelderland.

The Mavericks, Here Comes My Baby. Aardig berichtje binnengekomen van Roelevien. Die schrijft, ik zou graag een mooi plaatje willen horen. En geef aan alle lopers. Nou, dat gaan we zo meteen eventjes doen. De zware jongens gaan zo meteen even zingen voor de Vierdaagse lopers. Maar, zegt ze, ik wil ook graag een compliment aandelen aan alle verzorgingsposten. De EHBO-mensen, de handhavers, de polities. En natuurlijk niet te vergeten voor deze gezellige mooie uitzendingen. Alle mensen van Radio en TV Gelderland. Dat zijn mooie woorden, Roelevien. Dank je wel daarvoor. En voor die EHBO'ers zou ik eigenlijk, denk ik, misschien zometeen even EHBO is mijn lust en mijn leven moeten laten horen. Van Herman Vinkers ga ik eens even voor je opzoeken. Maar eerst voor al die lopers. Op weg naar de Via Gladiola, op weg naar de wedren, op weg naar het kruisje.

0: Radio Gelderland is erbij. De Vierdaagse.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
11: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Annette. Even kijken naar de files. Ik noem ze met een kwartier en meer aan vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Momenteel 35 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens bijna een half uur. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar momenteel een kleine 25 minuten.
15: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
16: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
17: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
19: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we er al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

R.E.M. Losing My Religion. Er zijn weer heel wat suggesties geappt. Dank daarvoor voor mensen die de thuismedaille verdienen. En zometeen ga ik iemand daar blij mee maken. Ga ik even bellen. Bijzonder verhaal. Dit keer van een loper die niet in Nijmegen kon lopen. Maar wel gelopen heeft. Hoe zit dat dan?

0: jaren tijd dat je als wandelaar de foto's van de Vierdaagse op een rolletje van 12, 26, oh nee, 24 of 36 maakte. De Kodachroom. En dan naar de ontwikkelcentrale bracht. Die ligt al ver achter ons natuurlijk. Vandaag gaat het allemaal per digitale media natuurlijk. En iedereen loopt hier de hele dag te fotograferen hoor. Dat is hartstikke leuk. We gaan de thuismedaille uitreiken. En dat is dit keer wederom een bijzonder verhaal. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Marco, jij komt uit Kerkrade, Zuid-Limburg. En jij hebt al een aantal keer de Vierdaagse gelopen. Op hoeveel staat de teller tot nu toe?
1: Elf keer. En dat zou de 12e keer worden. Ik had me ingeschreven in januari. Ik ben de eerste groep, wat altijd kan. Maar ik vond geen overnachting. En toen was 4 juni, toen was ik bij mijn schoonzus. En zei van, ja, als je nu nog een lange wacht, dan krijg je ook geen geld meer terug. Dus leven in dat ding.
0: Dus dan heb je gewoon je startkaart weer...
1: Je maar weer ingeleverd, ja. Dan krijg je nog een beeld van je geld terug. Dus maar, ja, dat jammer, maar helaas.
0: Maar dat heb je gedaan omdat je geen slaapplaats wist te vinden?
1: Nee, slaapplaats wist ik niet.
0: Maar is dat altijd zo'n probleem? Of heb je vaste adressen waar je overnacht?
1: Nou, ik heb nooit geen vaste adressen. Dus ieder jaar een ander adres. Maar ja, dit jaar lukt het gewoon niet. Ja, en nou, op een gegeven moment ga je dan dergelijke neerleggen met een brok in je keel natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, toen kwam mijn schoonzus op een gegeven moment, toen was ik bij haar op visite. Als we nou 4 dagen is zo'n rondjes van 40 kilometer bedenken. Noord-Almere, Oost, West en Zuid-Almere.
0: Want jouw zus alweer schoonzus die woont in Almere.
1: Mijn schoonzus woont in Almere, ja.
0: Ja, maar dat is wel een groot contrast. Of je nou in je eentje rond Almere gaat lopen of hier tussen de duizenden medelopers.
1: Ja, dat is een heel verschil. Maar je hebt een heel verschil.
0: Maar je hebt het wel gedaan. Je bent gewoon begonnen met een vierdaagse rond Almere.
1: In en rond Almere, ja. En gewoon 4 dagen rond. En ook op dezelfde tijd als jullie starten. Maandag iets door het treinverkeer iets later moeten starten. Afgelopen maandag. En dan gewoon die rondes gewoon gelopen. En eigenlijk aan de reglementen die woensdag, donderdag, vrijdag voor jullie ook. 5 uur binnen zijn. Vandaag 6 uur binnen zijn. Gewoon ook om 6:30 starten. Gewoon de reglementen eigenlijk een beetje opgevolgd zoals eigenlijk officieel. Ach. En de Vierdaagse moet. Ik heb dan één nadeel. Ik moet eigenlijk op de GPS letten. En dat houdt wel eens op. Want je zoekt je wel eens een keer een ronde van ja, waar moet ik naartoe?
0: en geen publieke, geen dweilorkesten langs de route. Dus alleen je schoonzus aan de finish, denk ik, met een bakkie koffie.
1: Ja, mijn schoonzus is gewoon thuis te wachten. Terwijl ik weer de woonkamer binnenkom lopen. Ja, dat is alles.
0: Geweldig.
1: Maar alleen, wat ik wel persoonlijk leuk vind, dat op een gegeven moment, ik heb een petje van Omroep Gelderland opgedaan. Ook voor mezelf, voor het idee van. En daar heb ik links en rechts van Ian Merren wel eens opmerking over gehad. Of ik niet op het verkeerde terrein liep, ben je wel op de goede plek aan het lopen.
0: En dan moet jij weer uitleggen hoe het zat.
1: Ja, dan leg ik gewoon een beetje uit hoe het in elkaar zit. Ja. Ja, maar het is omdat mensen die zien gewoon wel een centen zien overal lopen. Ja, en dat valt op natuurlijk.
0: Ja, en heb je Radio Gelderland nog aangehouden tijdens de Vierdaagse?
1: Ja, iedere dag. Ik heb heel veel van de wandelaars gehoord, ook heel veel van de interviews.
0: Ja.
1: Bijna de route die ik loop, heb ik allemaal op Gelderland aanstaan.
0: Ach, nou, jij verdient met recht onze medaille. Ben je voor vandaag al binnen dan in Almere?
1: Nee.
0: Hoeveel moet je nog?
1: Ik ben nu een kleine, 12,6 kilometer.
0: Ah, kijk,
1: en
0: nou,
1: ben ik binnen.
0: Aan de finish wacht onze thuismedaille.
1: Nu heb ik in ieder geval dicht van 6 uur ben ik binnen.
0: Ah, fantastisch. Geweldig. Leuk opgelost. En heb je toch niet voor niets getraind natuurlijk. Maar volgend jaar hopen we je wel hier gewoon weer op de wedren tegen te komen, Marco.
1: Ja, dat hoop ik ook. Volgend jaar wel. Want dit wil ik natuurlijk niet ieder jaar. Want 4 dagen is natuurlijk veel leuker, veel gezelliger. En je mist wel in de stenen al die sfeer eromheen. Je hebt niks. Maar ja, dat is nou een keer de andere kant van het verhaal natuurlijk.
0: Nou mochten de mensen luisteren en zeggen, nou, ik ga Marco nu al een slaapplaats aanbieden voor de volgende Vierdaagse. Geef even een gil, want je moet erbij zijn volgend jaar, Marco.
1: Daarom, ik wil volgend jaar wel de 12e keer officieel weer hebben natuurlijk.
0: Daarom, precies.
1: Want ik ben nu 56 en ik heb altijd gezegd, ik wil proberen 20 tot 25 keer te halen.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk mijn doel altijd geweest.
0: Ja, nou, je bent mooi op weg, goed getraind en vandaag een officieuze Vierdaagse voor jou in Almere. Gefeliciteerd toch met die prestatie, Marco, en tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.
0: Hoi.

0: Wat zien we daar voorbij razen? Is het een bird? Nee. Is het een plane? Nee. Is het verslaggever Marieke? Jazeker. In razende snelheid is zij op weg naar lopers. Allemaal met hun eigen verhaal. Allemaal met hun eigen belevenissen, Marieke.
1: Dat klopt inderdaad. En er komen steeds meer lopers. Ja, mevrouw, hoeveel bloemen heeft u wel niet in de hand?
2: Een heleboel. Ik denk, ik draag ze tot het einde.
1: En wie zijn er voor u komen kijken vandaag?
2: Nou, ze zijn aan het wachten op de camping. En daar halen ze me binnen, zeg maar.
1: Maar die bloemen dan?
2: Ja, die neem ik allemaal mee.
1: Maar gewoon van mensen onderweg die we helemaal niet kennen?
2: Helemaal niet kennen. Ja, je krijgt gewoon overal bloemen.
1: Ja. Hoe is het gegaan?
2: Het is fantastisch gegaan, ja. En vorig jaar ben ik uitgevallen en ik wil heel graag mijn elfde halen. Dus ik denk, ik ga vandaag mijn elfde halen.
1: Is dit dan het absolute hoogtepunt deze dag?
2: Ja, ja, dit is wel mijn absolute hoogtepunt, ja.
1: Lekker doorlopen die laatste 100 meter en dan bent u er.
2: Dank u wel. En dan ben ik er. Tot ziens.
1: Ik ga nog heel even kijken, iets verder. Nou, lekker biertje in de hand al. High five.
3: High five.
1: Hoe is het gegaan, man?
3: Ja, goed. Ik ben op tijd. Dus,
1: je bent ruim op tijd.
3: Ja, lekker hè.
1: Is het toch ergens spannend geweest deze week?
3: Nee, spannend niet. Zwaar wel.
1: Wat was het zwaarst?
3: De lus. Gewoon de 50 kilometer. Gewoon niemand aan de kant. Dat is best wel zwaar.
1: Maar je wel een beetje goed getraind dan?
3: Eén keer.
1: Eén keer de 50 aangetikt?
3: Nee. Eén keer 25 eigenlijk.
1: Dus eigenlijk is het zwaar onverantwoord wat we hier nu aan het doen zijn?
3: Nee, ik ben fit. En ik ben op tijd, dus het gaat goed. Ja.
1: En vanavond lekker feesten?
3: Ik denk dat ik nog heel even een paar biertjes pak, nog even ga eten. En ik moet nog 2 uur naar huis. Dus dan we moeten de caravan nog halen en nog 1/2 uur fietsen. En ik denk dat het allemaal goed is.
1: En waar is huis?
3: Huis is Berg op Zoom. Waar Brabant Zeeland kust.
1: Ja, en volgend jaar weer of heb je zoiets van, ik vind het wel mooi geweest nu? Is dat je vriendin trouwens, die ons op de
3: vriendin?
1: Foto zet?
3: Ik liep eigenlijk van haar mee. Maar zij is helaas moeten stoppen op dag 1.
1: Oh, wacht, dan moet ik heel even naar... Jij lacht zo erg, maar je bent uitgevallen.
4: Ja, dat klopt. Ja, lichamelijk ging het wel, maar de drukte, dat is, vind ik heel moeilijk. Ja,
1: dus 47.000 lopers, dat is nogal wat, hè?
4: Ja, en dan de muziek langs de kant en alles. Dus. Maar ik ben vorig jaar gefinished, de 50, dus ik vind het goed geweest.
1: Je weet wat er nu gaat gebeuren, hè? Je gaat richting een blaasorkest.
4: Ja, I know. Maar 1 dag kan wel. Maar als je dan er al 50 kilometer op hebt zitten, is het gewoon net iets te veel.
1: Veel sterkte.
4: Dankjewel.
1: Nou, deze lopers hebben... Nou, 1 van de 2 heeft het gehaald. Maar degene die het niet heeft gehaald... Ja, die bijna gehaald inderdaad. Nou ja, er gaat niks meer mis die laatste
3: meters. Hoeveel is het nog? 20 meter? 30?
1: 15, denk ik. Dit ga je redden.
3: Ik ga het redden. Ik ga het halen.
1: Nou, goed. Degene die het niet gehaald heeft, die is uitgevallen, die lag het breedst. Maar ja, die heeft ook het minst gelopen natuurlijk.
4: En die is gewoon mega, super, super trots op de vriendje.
1: Vooral dat, Erik. Vooral dat.
0: En dat mag ze zeker zijn. Geweldig. Marieke bij de finish. De Vierdaagse. Daar hoort heel wat muziek bij. Dweilorkesten, maar ook bijvoorbeeld Paul de Graaf. Met zijn stappenlied. MUZIEK

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Coldplay, We Pray, hier op Radio Gelderland. Op de dag van de Via Gladiola bij de Nijmeegse Vierdaagse van dit jaar. De thuismedaille gaat vandaag naar Marco. Die komt het Kerkraden, maar loopt in Almere in zijn eentje de Vierdaagse. Hij moest nog een kilometertje of 12 en dan heeft hij keurig alle dagen volbracht. Luistert ondertussen ook naar Radio Gelderland. Hoe leuk is dat, Marco, dat we toch een soort van bij elkaar zijn met elkaar. Die medaille die komt naar Kerkraden toe voor jou. En hij stuurt net een foto. Hij loopt inderdaad met een Omroep Gelderland pet op. Hartstikke leuk. Gaan we nog even in de live blog zetten op gld.nl. Faya vraagt zich af, is nog een thuismedaille over? Nee, helaas niet, want daar hebben we inderdaad maar een aantal van gemaakt voor elke dag één, om precies te zijn. Ze zegt, ik heb een beperking, ik kan niet naar Nijmegen toekomen om het festijn te volgen. Maar ze is heel erg blij dat wij als Omroep Gelderland zo verslag doen van de intocht en alles wat met de Vierdaagse te maken hebben. En Rob die zegt, zou jij voor de echte diehards tijdens de Vierdaagse jump van Van Helen willen draaien? Ja, dat wil ik, Rob. Dat wil ik wel meteen. Nu, Van Helen.

0: Jam van Van Halen. De thuisblije ging dus naar Marco. Toos die zegt, ik had een veel droeviger verhaal. Ja, maar het is natuurlijk geen wedstrijdje wie het meest droevige verhaal heeft. We kijken ook gewoon een beetje naar alles wat er binnenkomt. En in dit geval was het Marco die ermee aan de haal ging. Esther had ook nog een mooi verhaal. Zij zegt, mijn lieve oma Nolly Scheffer, ook zij verdient zo'n thuisblijflintje, omdat ze door een ernstige wervelinzakking gepaard gaat met heel veel pijn, niet bij het inhalen van haar dochter kan zijn. Dat is inderdaad een heel groot gemis op zondag als vandaag. Haar dochter, dat is dan weer mijn moeder, Dikkie Roelofs, 64 jaar, loopt de 30 kilometer. En we zijn allemaal heel trots op haar. Trots dat ze deze prestatie heeft kunnen volbrengen. We gaan ervan uit dat ze vanmiddag gaat binnenkomen. Daar gaan wij ook vanuit. In ieder geval applaus voor Dikkie. En dankjewel voor je verhaal.
1: Nederland is erbij. De intocht op de Via Gladiola.

0: Ja, Kiss You All Over Exile. Daarover gesproken, we gaan het hebben over een belangrijk aspect van de Vierdaagse. Namelijk de romantiek. Dan moet ik alleen even kijken of Evelien ook... ik zie geen lampje branden bij de microfoon van Evelien. Evelien, roep eens even hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ik hoor je wel. Het lampje brandt alleen niet. Nou, dat is mooi. Evelien, jij stond zo net klaar bij de finish. Op wie stond jij te wachten?
1: Ja, op mijn man Marco.
0: En het wachten werd beloond.
2: Zeg dat.
0: Ja, wat heb je allemaal aan? Wat heb je gelopen deze week?
2: 4x50.
0: Oké. Okay.
2: Dus 200.
0: En soepeltjes?
2: Heel soepel, ja. En dankzij de hulp van deze dame, elke dag perfecte verzorging.
0: Oké, okay, Evelien, je had toch een bijzonder shirt aangetrokken met een hele tekst erop.
1: Ja.
0: Wat staat erop?
1: Vandaag jij naar de finish. En morgen vieren we 25 jaar getrouwd. En ik zeg nog steeds hetzelfde. Ja, ik wil.
0: Ah, kijk eens. Morgen 25 jaar geleden.
2: Ja. Ook een bloedhete dag.
0: Geweldig, ja, fantastisch. Dat is jullie dag. Nou staan jullie erbij in een vol trouwornaat, zullen we maar zeggen.
2: Compleet jacket.
0: Trouwjurk, slingers en bloemen. Nou, alles erop en eraan natuurlijk. Er gebeurde iets heel bijzonders, Marco. Vertel eens even hoe jij kwam binnen en toen.
2: Net voor de VIP-tribune met een grote bos rode rozen. 25 stuks en één witte voor de belofte. Compleet verraste Evelien. En vervolgens op de knieën de bekende ring, of doosje, het kleine doosje, uit de binnenzak. Met de vraag, het was 25 jaar geweldig, wil je nog bijtekenen voor 25 jaar?
0: Oké, en waarom voelde jij de aandrang om dit schitterende gebaar te maken? Wat bedoel, dit heb je al een keer gedaan natuurlijk, 25 jaar, of meer dan 25 jaar geleden?
2: Ja, een soort van. Nee, er zat nog een klein beetje schaamte op. 25 jaar, 27 jaar geleden waren we verloofd en daarna zaten we samen lekker aan een bak koffie. Schaaltje heerlijke chocolade, koffiebonen erbij. En we keken elkaar aan en zeiden, wie heeft nou eigenlijk wie ten huwelijk gebracht? Dus ik pakte daar mijn kans. Ik pakte een kassabonnetje, schreef achterop, wil je met me trouwen? Schoof dat haar kant op en was het antwoord ja.
0: Ja, nou,
2: ja,
0: klaar.
2: Dat is niet zo spectaculair. Nu wel, maar...
0: Maar is dat in de afgelopen 25 jaar nog vaak ter sprake gekomen of zo? Of is dat een beetje blijven hangen tussen jullie in? Of,
2: Nou, vooral bij de familie.
1: Niet als een enorm ding, maar ik heb er wel eens grapjes over gemaakt. Maar ja, dit vind ik wel echt fantastisch. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Nu heeft hij met terugwerkende kracht opnieuw gedaan. En ga je bijtekenen voor nog eens 25 jaar?
1: Zonder enige twijfel.
2: Yes.
0: Geweldig. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Op weg naar een mooie toekomst met nog veel meer Vierdaagse natuurlijk.
2: Zeker. Dankjewel.

Bob Sinclair. En de Love Generation. Even kijken naar de binnengekomen posten. Komen de hele dag een stroom aan berichten op de WhatsApp binnen. Van allerhande planage, diverse onderwerpen worden aangesneden. Zo vroeg iemand, is het Omroep Gelderland petje ook te koop? Nee, dat petje is niet te koop. Is alleen te krijgen. Maar goed, dan wel bij evenementen. Zoals bij de Vierdaagse natuurlijk. Hoewel we volgens mij net door het laatste petje zijn heen gegaan. Die is volgens mij net vergeven. Maar bij volgende evenementen hebben we weer petjes bij ons natuurlijk. Corné Verwoerd die zegt, ik wil graag jullie oud-collega Corine van Dijk eventjes succes wensen met haar wandelbroer. Die zijn ook op weg naar de medaille. Ja, die Corine die zet heel wat stappen. Marie Rutte die zegt speciale groetjes aan Henk en Henny Thijssen. Nou, bij deze ook gedaan. En Jan, was het Jan, die zegt van waarom moet ik toch op de meekijkradio kijken naar de DJ? Ja, maar is alleen maar af en toe tussendoor, hè. Voor de rest zie je vooral wandelaars. En nog eens wandelaars en nog meer wandelaars. En dat gaat de hele middag zo door. De intocht van de Nijmeegse Vierdaagse draait tenslotte om de wandelaars.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Heel

0: juwelier.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Annette. Even kijken naar de files. Ik neem ze van een kwartier en meer aan vertraging, want er zijn er best wat. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 35 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de grens, een half uur. A50 Arnhem-Os, een file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier. A325 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, momenteel 20 minuten.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Erik van den Berg.
3: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Cool and the Gang en Straight Ahead. Bij het punt waar de lopers bijna aan het einde van hun vierdaagse zijn. Daar is Marieke. En daar is ook uiteraard muziek. Want die lopers worden natuurlijk feestelijk binnengehaald, Marieke.
1: En bij de intocht hoort natuurlijk ook muziek. En die muziek die verzorgen jullie, hè?
2: Ja, we zijn helemaal uit Den Haag vandaag gekomen om hier lekker bij de Nijmeegse Vierdaagse muziek te maken.
1: Foutje bedankt, zie ik staan.
2: Foutje bedankt.
1: Zo heten jullie?
2: Dat is onze naam. En we spelen natuurlijk niet zo heel veel foutjes, maar af en toe wel eentje.
1: Daarom hoe is het om hier bij die Vierdaagse te staan?
2: Ja, het is een heel mooi optreden. Heel veel mensen natuurlijk die langslopen, allemaal enthousiast zijn, zijn net gefinished. Nou, is het toch mooi dat wij dan voor hun kunnen optreden.
1: Jaar in, jaar uit, hè, dit?
2: Dit is de 7e keer al, dus we doen het al heel lang.
1: En de meeste mensen lopen voorbij. Zijn er ook mensen die nog even stilstaan en een praatje maken?
2: Zeker weten. En als we ze een beetje aanmoedigen, dan gaan ze nog wat harder lopen. Dan zijn ze net even voor dat laatste stukje, kunnen ze daar ook nog even tegenaan.
1: Kunnen ze ook verzoeknummers aanvragen?
2: Zeker. Maar die hebben we meestal niet, dus spelen we gewoon wat anders.
1: Wat voor muziek spelen jullie zo wel?
2: We spelen allemaal lekkere meedijners. En voor mij gaan we nu een stukje laten horen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Laat me wat horen, mensen.

0: foutje, bedankt. Niet omdat ze een foutje speelden, maar zo heette de Dweilorkest. Bij de finish spelen zij voor al die lopers die binnenkomen. Nienke van der Kooi die stuurt een berichtje. Ze zegt, groetjes vanuit Noord-Nederland. Ik zit al de hele week te luisteren en te genieten van de Vierdaagse op Radio Gelderland. Zou ik een verzoekje mogen doen? Want Benny Solo mag natuurlijk niet ontbreken. Nee, natuurlijk
1: niet. Hey, Benny Solo, ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex, geweldig!

Steve Hardy en Cocky Rebel. Make me smile. Come up and see me. Het mooie is, de Vierdaagse inspireert vele mensen om sportief bezig te zijn, om van het doel te gaan halen. Cynthia die stuurt een berichtje. Ze zegt, ik ga proberen volgend jaar de 50 kilometer te lopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ik heb een long covid, dus dat wordt een behoorlijke uitdaging.

0: heerlijke Die Die, Shakira en Burna Boy. Het leuke is van zo'n vierdaagse, en dat geldt voor de lopers, maar dat geldt zeker ook voor ons. Je maakt doorlopend vrienden en je komt mensen een dag later of een paar dagen later weer tegen. En dan praat je gewoon weer verder. Hoe is het gegaan? Zo ook Raoul, die kwam wel een paar jaar tegen hier in de vierdaagse. Behoort al tot de goede lopers, Raoul, mag ik dat zeggen?
1: Ja, mag je zeggen. Je
0: kunt lekker lopen, lekker tempo lopen.
1: Ja, behalve op vrijdag, want dan is het meestal zwaar. Maar de eerste drie dagen, dan probeer ik wel even door te zetten, klopt.
0: Oké, maar ja, behoor jij echt tot de lopers die denken van nou, ik wil echt zo snel mogelijk binnen zijn de eerste dagen? Of?
1: Ja, altijd. Er is een beetje een groepje van ongeveer 10 mensen. En die proberen elkaar altijd een beetje eruit te lopen. En ze zijn allemaal heel erg gezellig, maar ook heel erg competitief.
0: Ja, precies. Maar goed, dit jaar heb je niet gewonnen. Maar dat kan natuurlijk ook niet, want het is geen wedstrijd. Maar...
1: Nee, ja, klopt. Ze willen het natuurlijk ook niet uitdragen als een wedstrijd. Nee. En dat snap ik. Maar één iemand moet de eerste zijn natuurlijk.
0: Daarom.
1: Dus dat vinden we leuk om te doen.
0: Maar had je niet zo'n goede benen dit jaar? Of,
1: mensen waren gewoon heel snel. Waren sneller dan ik had verwacht. En ik denk, ik ga niet meelopen. Want anders dan is dit vrijdag echt heel erg zwaar. Maar deze vrijdag was het sowieso heel erg zwaar.
0: Ja, volgend jaar gewoon lekker weer er tegenaan.
1: Ja,
0: dan gaan we het meemaken natuurlijk. Je bent boven de finish gekomen, je hebt je gladiolen binnen. Wie stond er op je te wachten?
1: Mijn vriendin en mijn moeder en vrienden van mijn vriendin. Dus op het moment dat ze daar staan, dan je hebt het zo zwaar, dan ga je gelijk halen.
0: Echt waar?
1: Dus,
0: jij breekt dan...
1: Ja.
0: Ondanks jouw ervaring, ondanks dat

0: Je weet wat er zoal gebeurt, toch?
1: Ja, ja zeker. Het is heel erg leuk als mensen waar je om geeft eigenlijk bij je staan. En dat ze op je staan te wachten. En dan, je hebt zoveel kilometers gemaakt. Ik ben nou echt een jankbal. Iemand hoeft mij een compliment te geven en ik barst een traan uit.
0: Maar je bent zo'n stoere kerel, man.
1: Ja, dat valt ook wel mee, hoor. Ik ben redelijk gevoelig, maar het is... Lopen is voor mij een hele leuke sport en ik maak er geen competitie van. Maar als mensen erbij staan die jou kennen, die om jou geven, dan breek ik.
0: Ja, precies. Ja, mooi toch? En met z'n allen beleef je dat. En dan is absoluut, er een medaille absoluut. En dan zijn er de bloemen natuurlijk.
1: Ja.
0: Heel veel lopers die lopen eigenlijk of alleen maar de vierdaags, of die hebben zich helemaal op de vierdaags gefocust. Heb jij nog meer wandelevenementen waar je op richt?
1: Zeker.
0: Wat is de volgende?
1: Kennedy Mars. In Waalwijk, die is 80 kilometer en die probeer ik binnen 10 uur te lopen.
0: Oké. En wanneer is dat? Dat is al binnenkort al?
1: Die is in september, ongeveer de tweede week van september, denk ik.
0: Nou, dan kunnen de beentjes eerst nog even rust hebben.
1: Ja,
0: en dan weer rustig daar naartoe trainen natuurlijk.
1: Ik kan nog heel even herstellen van deze vierdaagse, want die was zeker zwaar.
0: Leuk man, geniet lekker na. Dankjewel.
1: Super, dankjewel.

0: I'm coming, Sam en Dave. Ja, het is een komen van, ik zou zeggen komen en gaan, maar het is wel het komen van lopers nu op dit moment natuurlijk. De een of ander haalt zijn kruisje op, die krijgt een gladiolen in de handen gedrukt. En heel veel mensen die krijgen ook iets speciaals omgehangen. Ben, wat heb jij gekregen?
1: Ik heb een medaille gekregen van mijn kleindochter, die maakt die medaille. 41 staat erop, dus... Hartstikke leuk. Het is mooier dan de kruis, joh.
0: Ik had het Raoul, een hele stoere Limburger. Die brak meteen in huil uit toen hij zijn familie zag. heb jij dit met droge ogen in ontvangst genomen?
1: Ja, het bleef droog. Maar het is wel heel leuk. Ik bedoel, het is hartstikke leuk als je zoiets krijgt van je kleindochter.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, dat is goed. Het is hartstikke leuk.
0: Als je een beetje kijkt qua zwaarte, in wat voor categorie valt deze vierdaagse voor jou? Heb je het heel makkelijk gelopen dit jaar?
1: Gewoon. De categorie, zoals ik hem altijd loop.
0: Zoals andere mensen naar de supermarkt lopen voor een pondje gehakt.
1: Ja. Ja, als je maar genoeg traint, hè, dan gaat het wel goed. Dus,
0: ja. Wat, hoeveel kilometers heb jij in de benen als jij de vierdaagse begint? Ongeveer?
1: 1200. Ja. Ik probeer elke week zo'n 30 kilometer te lopen. En tegen de vierdaagse komt, dan ga ik 35, 40 kilometer lopen. Dus wat dat betreft, ik ben goed te trainen. Daar leg ik niet aan.
0: Maar zijn er wel eens jaren geweest dat het minder was? Dat je bijvoorbeeld minder hebt kunnen trainen? Of dat je wellicht ongemak hebt gehad? Dat je zegt, dat viel het tegen.
1: Ja, jaren geleden had ik een keer achterin in mijn hiel, in mijn pezen. Die deed het niet meer goed. Dus die heb ik 2 dagen met pijn. Maar goed, die gaat ook weer voorbij, hè?
0: Ja, maar dit jaar, een jaar als alle anderen.
1: Ja, het ging weer fantastisch vandaag. Dus en gisteren, de eerste dag.
0: En gewoon de hele ambiance en het ontmoeten van mensen. Ik bedoel, dat went in die zin natuurlijk niet. Het is elk jaar weer nieuw. Nieuwe belevenissen, nieuwe mensen. Of ben je geen man die onderweg contacten maakt en met mensen gaat praten?
1: Jawel,
0: loop jij gewoon...
1: ook ligt eraan waar je zit. Ik bedoel, als je in die dorpen zit en lekkere muziek erbij overal. Gezellig overal. En dan zeg je af en toe, zoals vandaag ook bij een heel stuk, die dijk die je over moet. Ja, dat is weer, dat is niks te beleven. Dus dat is meest huppatee, zo snel mogelijk doorlopen. Ja, en dan kom je wel mensen tegen van onderweg van hoe gaat het. En af en toe komt er iemand tegen van vandaag ook. Kwam een politieagent achterop. Ja. Die liep ook niet meer zo best. Dus, goed, die moest weer aansluiten bij zijn groep. En die had een blaar op zijn voet. Ik zei even goed stampen, dan knapt hij wel en dan kunnen we doorlopen.
0: Oh, je gaat meteen mensen even van adviezen voorzien.
1: Ja,
0: even goed stampen,
1: dan
0: is die blaar kapot. Ja, even op de tanden bijten en gewoon door.
1: Ja, dan voel ik hem even, denk je, dat doet pijn. Maar 5 minuten later voel je hem weer, dan loop je gewoon verder.
0: Kijk, iedereen die het nu moeilijk heeft en nog blaar heeft, doorstampen en doorgaan.
1: Doorlopen.
0: Gefeliciteerd, geniet lekker daar.
1: Ja, dank je. Zak doen hoor.

0: auto ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Harmsen, You Got It, hier op Radio Gelderland. Live vanaf de wedren, het Vierdaagseplein in Nijmegen. Daar waar de Nijmeegse Vierdaagse eindigt vandaag natuurlijk. Al die lopers komen binnen. Veel lopers zijn al binnen en zitten inmiddels op het Vierdaagseplein voor de mobiele radiostudio hier van Radio Gelderland. Lekker in het zonnetje, drankje erbij. De gladiolen liggen op tafel en de voetjes omhoog. Maar heel veel lopers leggen nu de laatste meters af. En zometeen gaan we bij onze verslaggevers Elchin en Marieke kijken. Naar de Rolling Stones. I can't get no satisfaction.

0: I can't get no satisfaction. De Rolling Stones uiteraard, maar die had je herkend. Het is 12 minuten over 2:30. We gaan eens even kijken in Kuuk, in Kuik, bij Eltje.
1: Nee, want inmiddels ben ik verplaatst.
0: Oh, echt waar?
1: Ik ben van Kuik naar de Via Gladiola gerold.
0: Oh, echt waar?
1: Snel kan het allemaal gaan, hè?
0: Ongelooflijk. Ik denk, die is hier pas over een uur, maar je bent er al.
1: Nee, zo snel ben ik. Ja, zo snel gingen deze 4 dagen ook, Erik. Tenminste, ja, voor mij wel. En ik denk voor deze 45.000 wandelaars ook wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ik heb hier een dame. Ik sta bij de tribune, Erik, en zij heeft een bordje, houdt zo hoog. En daar staat in 2027 weer. En dan heeft ze 2 handjes, ja of nooit meer. En ik hoorde al dat heel veel mensen ja hebben aangestoken.
2: Ja, absoluut. Heel veel mensen, ook al zijn ze heel moe en hebben ze heel veel dagen natuurlijk gelopen. We lopen ze bijna op hun tandvlees, zeggen ze toch ja.
1: Ja. En voor u dan?
2: Ja, ik vind gewoon de sfeer leuk om iedereen in te halen. Ik ga het nooit lopen, maar dit vind ik echt wel heel erg leuk om te doen.
1: En uw man heeft hem gelopen. Oh, daar bent u. Ik zat al naar u te kijken. U heeft hem gelopen deze editie. Hoe vond u het?
3: Een feestje. Het was weer een feestje. Het is de tweede keer dat ik hem uitloop. En het is echt weer geweldig om te doen. Het is hartverwarmend langs de kanten. Heel erg mooi.
1: Ja, nou ja, uw vrouw heeft in ieder geval vol enthousiasme staat ze aan de kant. En is het voor u ja in 2027 weer of nooit meer?
3: Ik moet er nog heel even over nadenken.
1: Even verwerken deze dagen.
3: Ja, inderdaad. Even helemaal mijn lichaam weer tot rust laten komen. En dan ga ik eens even nadenken volgend jaar. Maar het gaat vast wel weer kriebelen.
1: Ja, volgens mij is het een verslaving. Maar wat gaat u zo meteen als eerste doen?
3: Oh, straks lekker douchen.
1: En wat gaat u als eerste eten?
3: Oh, ik heb al een paar biertjes op en die smaken zo lekker.
1: Bier is ook eten, hè? Tijdens deze 4 dagen, ja. Nou ja, Erik, in ieder geval, deze meneer heeft hem uitgelopen. Er komen nog honderden mensen binnen via de Via Gladiola. En ik ben eigenlijk benieuwd. Marieke, hoe gaat het bij jou bij de finishlijn?
4: Ja, op de wedren inderdaad. En dit is wel een prachtig gezicht, hoor. Duizenden mensen die stromen nu binnen. Ik zie veel vreugdetranen, mensen die het gehaald hebben vliegen elkaar in de armen, want ja, 4 dagen lang een enorme afstand lopen, dat is een prestatie, hè?
5: Wat zegt u?
4: Dat is toch een enorme prestatie. U bent er gewoon, de wedrenner, ja. U heeft het gehaald.
5: Ja, ik heb het gehaald. Samen met mijn zusje, we hebben elkaar door de streep heen getrokken. Dus,
4: jullie hebben samen gelopen de hele tijd?
5: We hebben samen gelopen, ja.
4: En hebben jullie ontzettend veel bloemen in de handen. Ja. Van wie komen die?
5: Van mijn partner, mijn dochter en van mijn zus.
4: Ja, jullie geven elkaar gewoon bloemen.
5: Ja, van mijn kinderen en van mensen onderweg die een bloemetje gaven. Gewoon zo leuk.
4: Iedereen is zo vriendelijk naar elkaar. Ja, hè? Ja, eten, drinken, als je het moeilijk hebt, je wordt ondersteund.
5: Ja. Ja,
4: heel erg, ja. Als jullie nu 1 ding moeten uitkiezen, wat is het allermooist van deze 4 dagen?
5: De mensen. Die echt langs de kant staan.
4: En voor jou?
6: Ja, voor mij precies hetzelfde. Ja.
4: Nog een paar honderd meter.
6: Een groot feest.
4: Ja. Dus, nog een paar honderd meter en dan? Handen omhoog.
6: Dan gaat de handen omhoog.
4: Lekker doorlopen en heel erg veel genieten.
5: Dankjewel. Komt
4: helemaal nog goed. Ik loop nog heel even verder. Gaat het nog?
7: Nog net.
4: Ja, je kijkt niet heel vrolijk.
7: Nou, we zijn iemand aan het zoeken voor haar, dus ik ben heel geconcentreerd.
4: Maar je hebt het gehaald.
7: Ik heb het wel gehaald, ja.
4: Overwinning op jezelf?
7: Zeker, zeker, ja.
4: En vandaag, wat ga je verder nog doen? Heb je nog energie? Want je loopt een beetje moeilijk.
7: Nou, ik denk lekker het bad in en het bed in daarna.
4: Lekker slapen en over een paar dagen voel je je wel weer goed, hoor.
7: Ja, dat denk ik ook wel. Dankjewel.
4: Tot slot, nog even. Ik zie een Nijntje-t-shirt, een wijntje.
8: Ja, zeker.
4: Hoeveel wijntjes hebben jullie al gedronken?
8: Ja, nog niks natuurlijk. Hè.
4: We moeten... Echt nul. Eerlijk.
8: Ja,
4: dat is goed.
8: We moesten eerst lopen natuurlijk.
4: Ja, ik heb gisteren mensen met 15 bieren in hun midden gezien.
8: Wij niet. Dan gaan we
4: straks, wat gaan we nu aan toe?
8: Gaan we een beetje binnen.
4: Lekker een fles open trekken.
8: Ja,
4: de duurste die je kan vinden.
8: Ja.
4: En genieten.
8: En genieten, ja. Zeker weten.
4: Okay. Nou, de lopers hier op de wedren, ze hebben het gehaald en ze zijn dolblij.
0: En ze hebben het verdiend. Dat wijntje, dat colaatje, dat water.

0: Bestel maar. Nou, dat is niet tegen dovermans oren gezegd. Als ik kijk naar de bierkranen aan de overkant van het plein, daar wordt flink getapt. We hebben al Zico gesproken, 83 jaar, die liep op blote voeten. Nu Sam uit Oosterhout, 12 jaar. Sam, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: En voorzien van het kruisje, je hebt het gehaald.
1: Ja.
0: Wat heb je gelopen deze week?
1: 30 kilometer.
0: En heb je alleen gelopen of met familie?
1: Met vrienden en oma.
0: Oké, en heeft iedereen het gehaald?
1: Ja.
0: Kijk, dat scheelt wel. Welke vrienden waren het?
1: Pepijn en voetbalteam en mijn oma van familie.
0: Oké, uit jouw voetbalteam in Oosterhout? Of waar voetbal je?
1: Ja.
0: Oosterhout
1: bij OC.
0: Oké, jullie hadden het idee van, nou, de vierdaagse, dat kunnen wij ook wel doen.
1: Ja, ik kwam toevallig tegen.
0: Oké.
1: Toen zijn we daarmee gelopen.
0: Oké, het is je eerste keer. Denk je dat je in je leven nog heel vaak de vierdaagse gaat lopen? Of ga je nu de rest van je leven zeggen, heb ik al gedaan? Ik hoef het niet nog een keer te doen?
1: Ja, zeker. Ik wil zo vaak mogelijk gaan lopen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, er is iemand, volgens mij heeft hij al 60 keer gelopen. Dus aan jou natuurlijk de uitdaging om dat record te gaan breken. Hè?
1: Ja.
0: Gewoon tot je 90ste of 100ste gewoon blijven lopen.
1: Ja.
0: En volgens mij ben jij NEC-fan.
1: Ja.
0: Want je hebt een mooie NEC-shirt aan. Wat gaat het worden met NEC dit jaar? Ze moeten Europees gaan voetballen natuurlijk.
1: Ja, eerlijk denk ik dat ze wel een beetje ver, maar niet zo heel ver.
0: Oké. Ga je nog kijken bij de Europa Cup? Of op tv?
1: Ik denk tv.
0: Sorry. Ja, het zou toch mooi zijn, hè?
1: Ja.
0: Champions League en de grote teams loten en zo. Dat zou allemaal geweldig zijn. Fantastisch. We gaan meemaken. Gefeliciteerd, man. Geniet van je kruisje. En wie weet tot volgend jaar.
1: Ja.
0: Groetjes. Dag, Sam.
1: Doei.
0: Sam van Oosterhout, 12 jaar. En hij heeft ook zijn eerste kruisje binnen. Maar zeker niet het laatste.

0: Hollow Notes, Man Eater. Sam uit Oosterhout is hartstikke trots, want hij heeft zijn eerste kruisje binnen 12 jaar. En dat er maar veel kruisjes mogen volgen. Ja, ooit loop je hem voor de allereerste keer. Dat geldt ook voor Connie Rijmakers uit Houten. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ook u liep een keer voor de allereerste keer. Hoe oud was u toen?
1: Toen was het 16.
0: 16. En waarom bent u toen gaan lopen? Werd u uitgenodigd door vrienden of uitgedaagd?
1: Oh nee,
0: of,
1: nou zoiets. Wij woonden als gezin in Nijmegen. En we zeiden met elkaar, ja, dat kunnen wij toch ook wel. Dus dat zijn we gaan doen.
0: En toen was de eerste keer. En nu bent u weer over de finish. 50 kilometer.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Hoeveelste kruisje is dit?
1: Ja, dit is de 60ste.
0: 60 keer. Geweldig. En dan zou ik zeggen, dan is het wel een keer mooi geweest.
1: Dat weet ik nou nog niet. Dat weet ik volgend jaar pas.
0: Ja, dat beslist u ook pas vlak voor de vierdaagse zo van.
1: Nee, je moet natuurlijk al veel eerder inschrijven. In januari neem je in feite een principebeslissing.
0: Ja.
1: En schrijf je al in. En ja, als je dat doet, dan ga je natuurlijk meestal wel lopen.
0: Ja.
1: Maar daar denk ik nou echt nog niet over na.
0: Maar waar laat u het dan van afhangen? Zo van de fysieke gesteldheid of hoeveel er getraind kan worden? Of wat zijn dan de factoren die...
1: Wel belangrijk is de fysieke gesteldheid. Als je 79 bent, dan ben je niet meer zo op een top als dat je 16 bent.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja, om het zo te noemen.
0: Ja, maar van de andere kant hoor je lopers ook altijd zeggen, de ervaring is ook heel belangrijk. Je weet wat er gaat komen, je weet hoe je het moet opbouwen, je weet hoe je moet voorbereiden natuurlijk.
1: Jawel, dat is ook zo, maar er kan ook iets onverwachts gebeuren. Het ging mij deze keer ook niet zo goed en dat had ik helemaal niet verwacht.
0: Oké, wat was de tegenslag?
1: Ja, ik ben heel erg scheef gaan lopen. Oh. En dat vind ik sowieso niet chic eruit zien. En je krijgt er ook last van.
0: Oké.
1: Okay. En je wordt een beetje instabiel, dus dat is best wel link.
0: Maar dat viel niet meer te corrigeren. Dat was het, dat ontstond.
1: Dat ontstaat en men denkt dat het een zoutgebrek is. Dus ik heb best wel veel pittige dingen gegeten, maar nou, dat hielp er niet meer aan. En dat kun je dus bij het lopen niet corrigeren. Dat doe je dus voortdurend, want dat voel je wel. Maar dat helpt niet zoveel.
0: Maar u heeft het gehaald.
1: Ja.
0: En we rekenen ook volgend jaar op u, hoor.
1: Nou, dat mag. En als ik er niet ben, dan zijn er genoeg lopers over.
0: Dat zou ik zeggen. Dat gaat heel veel. Ga lekker nagenieten. Bedankt dat u even langskwam.
1: Ja.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nog het verkeer in onze provincie. Je krijgt de files langer dan een kwartier van me. Je krijgt eerst A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer. Heb je 29 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 5 kilometer. Heb je 15 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. En dan nog de N348 Deventer richting Zutphen. Tussen Eefde en Epse is een ongeluk gebeurd en die is daar dicht.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
12: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.

0: met Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Rooyen Boch. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote Dahlia-wagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: De Vierdaagse. Radio Gelderland is erbij. De Intel.

0: Ja, en wat willen we vandaag? Dat lijkt me wel duidelijk. Iedereen wil vandaag dat Vierdaagse kruisje binnenhalen. En dat moet toch ook gewoon lukken? De Vierdaagse, je bent erbij. Ja, je kan het overal volgen op televisie Gelderland. Zie je live de intocht. Je kan het natuurlijk ook volgen via Radio Gelderland. We zijn tot 6:30 bij je, want je mag tot 6:00 binnenkomen vandaag. Op deze finale dag. En ik krijg allemaal herinneringen van 2 jaar geleden toen ik het zelf deed. Weet je wat het is? Je bent kapot, je hebt te weinig geslapen, je hebt misschien wel 10 blaren, alles doet pijn. En op een gegeven moment die laatste dag, je loopt er maar gewoon en dan ineens zie je het daar. Dat bord van die Via Gladiola. Wat ze er niet bij zeggen is dat je dan toch nog wel ruim 7 kilometer moet. Dus dat is toch echt nog best wel een eindje lopen, moet ik je zeggen. Maar dan, die laatste paar 100 meter en dan zie je die finish, zie je daar zo voor je zo. En dan denk je, ja, dan gaat er zoveel door je heen. Ik weet nog, ik kon wel bijna huilen gewoon. Van emotie, van alles wat er dan door je heen gaat. En wij gaan die wandelaars hier natuurlijk opvangen. Maar wie vandaag nog op de Via Gladiola staat, dat is Elgin. Elgin, hoe is het daar bij jou?
1: Ja, het gaat hier heel goed. Nou, je hebt het echt heel mooi beschreven, DCD. En wat ik nu vooral zie, is opgeluchte gezichten, ze stralen. Maar ook wel wat geëmotioneerde, beetje traanoogjes. Want dit zijn inderdaad die laatste kilometers nog best wel zwaar. Want ze hebben nog wel heel even. Maar je weet toch dat dit hierna helemaal voorbij is. En ik heb hier een mevrouw bij me. En die loopt samen met haar 2 zoons. Mevrouw, waarom is deze editie zo belangrijk voor u?
2: Omdat ik hier samen loop met mijn zoon. Dus dat is echt heel erg fijn. En het is zijn vriend. En hij doet het voor de eerste keer en hij voor de tweede keer. Nou, daar ben ik apetrots op.
1: En waarom heeft u ooit besloten om de Vierdaagse te lopen?
2: Mijn dochter liep de Vierdaagse en ik was ziek geweest. Dus ik ging met haar trainen. En dat vond ik zo leuk dat ik daarna dacht van, nou, dat gaan we ook doen.
1: Ja, want hoe was dat voor u in die periode dat u ziek was?
2: Nou, op zich natuurlijk niet fijn, maar ik had een virus waardoor ik niet zo goed kon wandelen. En daarna ging het steeds opbouwend en toen kon ik het uiteindelijk.
1: Ja, wel heel inspirerend voor anderen die misschien ook in eenzelfde situatie zitten. Hoe heeft u zich daar mentaal telkens op voorbereid?
2: Oh, dat gaat gewoon. Gewoon wandelen, dat is prima.
1: Ja, en nu heeft u zoveel kilometers achter de rug. Hoe voelt dat voor u?
2: Ik heb nergens last van.
1: Nou, dat is toch onmogelijk. Ook geen blaren?
2: Nee.
1: Nou ja, mevrouw staat er heel relaxed bij. In ieder geval is zij heel tevreden en heel gelukkig. Ik loop even nog een stukje mee richting de wedren.
0: Kijk eens aan. Ja, dat zijn de mooie verhalen. En die hoor je hier constant bij de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een evenement van verbroedering en van een enorme prestatie. En die wordt hier vandaag geleverd. Wij houden je op de hoogte hier bij Radio Gelderland. En dit is Alex Warren.

0: André Hazes, bloed, zweet en tranen worden hier op Radio Gelderland. En inmiddels bij ons aangeschoven is onze eigen medewerker Rick, die solo de 50 kilometer loopt. Je ziet hem natuurlijk ook in het Vierdaagse Journaal voorbij komen. Rick, was het inderdaad ook met bloed, zweet en tranen?
1: Ja, dat vat het wel goed samen, denk ik. Ja, het was. Het is een wandelprestatietocht. En zo voelt het ook echt. Als wandelprestatietocht. Want het is mooi dat het is afgelopen. En gemakkelijk ging het zeker niet vandaag.
0: En hoe voelde dat moment? Kan je mij even omschrijven? Wat gebeurde er in jouw hoofd toen jij over die finish ging?
1: Ja, nou toen dacht ik echt, oh yes, het is voorbij. Het is mooi, ja.
0: Dit de was ellende het dan. Is
1: het is
0: over.
1: Klaar. Ja, inderdaad. Ja, hier heb ik al weken zat ik naar dit moment uit te kijken. Ik heb er een post tegenaan zitten hikken, die Vierdaagse. Nou, dan begint het op een gegeven moment. Nou, dan een beetje zo er doorheen geschokt. En dan dacht ik altijd, nou, op vrijdagmiddag is het allemaal afgelopen. Nou, dat is nu. Dus dat is heel erg fijn.
0: En ik hoor jou toch wel vaker, ja, god, het is ellende, het is hels. Ja. Ja, alle mensen die nu zitten te luisteren en toch naar die beelden zien te kijken van, nou, die intocht, dat ziet er cool uit. Weet je, misschien ga ik me volgend jaar opgeven voor de allereerste keer. Wat zeg jij tegen die mensen?
1: Nou ja, het liefst zou ik zeggen, doe het niet. Dat is een verschrikkelijk onverstandig idee. Je wordt er doodongelukkig van bij vlagen. Maar het heeft ook wel weer iets moois. Want als je dan daar op die Via Gladiola loopt en vooral dat laatste stukje had ik dat enorm, dan denk ik, potverdorie, het is toch maar gelukt. 4 keer 50 kilometer lopen. Ik denk, wie kan dat nou? Ja, er zijn heel veel mensen die dat hier natuurlijk kunnen. Maar ik kan het nu ook. Dus dat is wel heel erg leuk. Op toch ook wel weer. Dus ja, het is een heel ingewikkeld proces, die Vierdaagse.
0: Het is eentje van ups en downs.
1: Ja, behoorlijk. Ja. En ook dan denk ik, zou ik het nog een keer doen? Dan denk ik, nou ja, nee. Maar misschien ook weer wel. Het is,
0: moet ook even zakken waarschijnlijk.
1: Ja, dat moet gewoon even landen.
0: Nu denk je, nee, doe ik nooit meer. Nee. Maar laat het een paar weken verder. En dan kijk je weer zo naar die foto's. Denk je, oh, ik heb toch ook ergens wel weer leuk gehad.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, dus ik weet het niet zo goed. Ik heb daar met best wel wat mensen vandaag ook over gehad. En die zeiden, toen vroegen ze ook, ja, ga je het nog een keer doen? En zei ik, nou, als je het nu vraagt, absoluut niet. Dat het was gewoon meestal niet leuk. En soms was het wel leuk, maar meestal niet.
0: En wat maakte dat dan? Dat die momenten waarvan je dacht, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk.
1: Nou, dan vond ik het gewoon heel erg saai. Dan voelde ik me weer eens. Ik heb me best wel vaak ook een beetje alleen gevoeld. En dan,
0: ja, want
1: dan,
0: je liep natuurlijk solo dit jaar.
1: Ja, want ik was natuurlijk vorig jaar, ging het eigenlijk gewoon te goed, denk ik. Toen had ik geen blaren, toen had ik leuke aanspraak met die groep. Als ik geen zin had in aanspraak, dan ging ik er gewoon achterlopen. Het was eigenlijk geweldige omstandigheden waren dat. Nou, nu moest ik dat allemaal een beetje zelf zoeken en zelf de boel bedenken. En dan merk je toch dat ik daar misschien helemaal niet zo goed in ben of zo. Of dat dan moet leren. En ik heb het vorig jaar zo leuk gehad dat het vandaag gewoon, of van deze week gewoon ook zo tegenviel door.
0: Het is dus echt anders om alleen te lopen dan als je met een maatje, of in jouw geval vorig jaar met een heel detachement.
1: Ja, ja.

0: Dat heb ik wel zo ervaren. Ik kwam ze tegen vandaag, die militairen. En dat was vlak voordat we gingen splitsen. En ik zei, hey, hallo. En ze zei, hey, Rick, hallo. Ja, wij gaan hier afslaan. Dus doeg. Nou, dus ik denk, oh, nou ja, ik wilde wel een praatje maken of even terugblikken op hoe het nou allemaal was. Maar blijkbaar heb ik op hun veel minder indruk gemaakt dan zij op mij. Dus, ach.
1: En nu, Rick, hoe gaat jouw rest van de avond en dit weekend eruit zien?
0: Nou, ik ga zo in ieder geval even lekker wat drinken, want dat heb ik de hele week niet gedaan. Daar ben ik wel aan toe. En dan ga ik lekker met de beentjes omhoog straks. Hier lopen hier wat mensen rond die ik graag nog even wil spreken. En dan is het mooi geweest. En ik weet niet wat ik morgen ga doen. In ieder geval lekker uitslapen, als het lukt. En lekker met de beentjes omhoog.
1: En een mooi plekje zoeken we natuurlijk voor het Vierdaagsehuis.
0: Ja, die krijgt een heel mooi plekje.
1: Nou, wij zijn ontzettend trots op jou, want het is nogal een hele prestatie. En het is nu eindelijk voorbij. De hel is over,
0: nou,
1: de ellende
0: dat.
1: Is geweest. En je kijkt volgend jaar wel weer of je het doet. Misschien wel, misschien niet. Je gaat het allemaal gewoon zien.
0: Zo is dat.
1: Rick, dankjewel. En dankjewel voor jouw updates hier bij Radio Gelderland. En natuurlijk ook bij de televisie bij het Vierdaagse Journaal. En ga lekker genieten van deze prestatie die jij hebt neergezet.
0: Ga ik zeker doen.
1: Ja, je gaat nog veel meer van dit soort verhalen horen. Want we blijven hier nog wel even tot 6:30 vanavond. Laten we je weten hoe het hier gaat bij de Vierdaagse intocht van Nijmegen. En dit is Donna Summer met I Feel Love op Radio Gelderland.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
9: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsproces, wilt u goed worden geadviseerd? Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Het is 4:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Kom er maar gewoon bij staan, Rick. Kan mij het schelen, joh. Ja, we doen heel even een foto hoor voor de headlines. Want dit is de allerbelangrijkste headline. Dat Rick onze collega heeft gehaald.
12: Yes!
11: Ja, je hebt hem gehaald. Ondertussen vertel ik nog heel even het weer in Gelderland. De zon die krijgt steeds meer ruimte om te schijnen met een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het is vrij warm met temperaturen tussen 22 en 25 graden en weinig wind. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Doetinchem raakte een fietser gewond na een botsing met een lijnbus op de Raadhuisstraat. De politie sloot het kruispunt tijdelijk af en leidde het verkeer om, terwijl de fietser voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog het verkeer in onze provincie van de ANWB. Je krijgt de files van langer dan een kwartier van mij. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 15 kilometer. Heb je 29 minuten vertraging. Dan nog de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Leerdam staat 7 kilometer, 25 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht. En dan nog de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer, heb je 16 minuten vertraging. En de N348 Zutphen richting Deventer tussen Zutphen Centrum en de brug over het Twentekanaal, daar is een ongeluk gebeurd en die is dicht.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
14: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
13: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
15: Iris NMO Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
16: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Desiree

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: van de 3 Degrees wordt hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En terwijl ik mij ga verplaatsen naar de finish, naar de wedrennen, gaan wij heel even naar Marieke en Elgin, want die staan bij de Via Gladiola.
1: Ja, en het is hier super gezellig, rijendik en heel veel mensen met spandoeken. Zo ook deze dame, Willy en Sanne, zet hem op. Wie zijn dat?
2: Willy en Sanne zijn twee vriendinnen en ze lopen vandaag de Vierdaagse uit, hopelijk.
1: Ja, nu sta jij langs de kant, maar eigenlijk...
2: Ja, ik zou eigenlijk met ze meelopen, maar dat zat er helaas niet meer in.
1: En met welk gevoel sta je hier dan? Want er is iets met je schouder, hè? Daarom kan je niet lopen.
2: Ja, ik had inderdaad mijn schouder gebroken, dus ik ben nu een toeschouwer. Maar ik hoop dat ze het zo leuk vinden dat ze volgend jaar nog een keertje met mij willen lopen.
1: Ja, want jij wil hem volgend jaar sowieso lopen.
2: Ja, nou, ik vind wel, ik kom uit Nijmegen, dus ik vind dat je het wel een keertje moet hebben gedaan. Dus ik hoop dat zij nog een keer denken, we gaan ervoor.
1: Ja, en anders kan jij dan misschien op sleeptouw nemen, toch?
3: Ja, want jij staat hier. Ja, ik sta nu inderdaad hier. Het feest is erg leuk. Vorig jaar heb ik gelopen, maar ik zit eraan te denken om volgend jaar toch ook weer te gaan.
1: Ja, je zegt het feest is erg leuk, jouw stem.
3: Ja.
1: Je hebt al een paar dagen feest gehad volgens mij inderdaad.
3: Ja, het is 7 dagen feesten en 4 dagen lopen. Dus je kan zo invullen hoe lang ik al bezig ben.
1: Ja, maar jij hebt niet gelopen dit keer.
3: Ik heb niet gelopen dit keer. Maar ik moet zeggen dat toen ik dinsdag de eerste lopers zag, dat het wel weer ging kriebelen. En daar had iedereen me al voor gewaarschuwd. Dus volgend jaar dan sta ik niet meer aan de kant. Maar dan sta ik wel hier op de Via Gladiola te lopen.
1: Ja, en jullie zijn een grote vriendinnengroep, hè?
4: Ja, klopt. Ja, we hebben een grote vriendinnengroep. En we hebben eigenlijk de afspraak, zij voor het eerst gelopen vorig jaar. En sindsdien hebben we de afspraak gemaakt. In 2030 gaan we met z'n allen lopen.
1: 2030?
4: Ja, want dan, kijk, een van onze vriendinnen wordt altijd is jarig tijdens de Vierdaagse. En we zijn tijdens haar 30ste verjaardag willen we nog één keer heel groot uitpakken en heel groot vieren. En daarna kunnen we gaan lopen.
1: En 2030, dat duurt nog lang.
4: Ja, daarom. Maar dan gaat zij alvast volgend jaar weer een keer oefenen. En kan ze ons op sleeptouw nemen weer daarna. Dat lijkt ons beter.
1: Ja, dat klinkt hartstikke goed. En wanneer komen Willy en Sam binnen?
2: Dat is een beetje de vraag. De app is niet helemaal accuraat.
3: Nee, de app is echt heel kut.
1: Oké, de app die moet volgend jaar beter, mensen. Ja, iedereen die het hoort en die er iets mee kan.
2: Hij loopt een beetje achter, dus ik heb gezegd waar ik sta. En ik hoop dat ze naar mij toe komen.
1: Ik hoop het ook, want anders is er iets mis, hè? Jullie hebben geen ruzie gehad.
2: Nee, we hebben geen ruzie gehad. Dus het komt vast helemaal goed.
1: Oké, kunnen we vast even juichen als ze op ze aankomen?
3: Ja, natuurlijk.
1: In 3, 2, 1. Nou, Elgin, we gaan even naar jou, want jij staat bij lopers.
5: Ja, ik sta bij lopers en mensen hebben mooie cadeautjes in handen. En je ziet de opluchting in de gezichten. En sommige mensen, die lopen ook wat moeilijker. Ja, sommige huppelen er natuurlijk langs. En ik heb hier Doriano, die loopt op de slippers. En ik dacht, oh, wat gebeurt hier allemaal? Want Doriano, waar zijn jouw wandelschoenen?
6: Die hangen achter op mijn tas.
5: Waarom loop je op je schoen? Wat heb je gedaan? Hoeveel bladen heb je? Wat is hier misgegaan?
6: Ja, wat er mis is gegaan, dat is mij ook een mysterie. Maar ik denk dat ik in totaal op allebei de voeten iets van 10 blaren heb. Is wel eens erger geweest, maar het is alsnog aardig wat.
5: En wat is je grootste fout geweest, zodat mensen volgend jaar diezelfde fouten niet maken?
6: Ja, om het maar kort te zeggen, mijn training voor deze Vierdaagse was de Vierdaagse van vorig jaar.
5: Oeh, dat is niet goed. Hoe komt dat? Is het je ontgaan? Druk leven? Waarom heb je niet goed getraind?
6: Ja, de eerste paar edities dat ik liep, toen zat ik altijd onder de blaren, had ik heel veel pijn. Toen besloot ik een jaar niet te trainen. Toen had ik eigenlijk helemaal niks. En vanuit daar dacht ik, ja, waarom zou ik dan in godsnaam nog trainen? En ik heb ook heel veel vrienden die hebben vanaf februari elke week lopen trainen. En die zijn op dag 2 uitgevallen. En ik heb niet getraind, lopen er heel erg beroerd bij. Maar toch bijna bij de finish.
5: Maar toch ingeschreven, want waarom wil je dit dan überhaupt lopen?
6: Nou, ik heb ongeveer 12 jaar geleden, toen liep mijn oma al. Die had hem 2 keer gelopen, de medaille lag bij mijn oma. En ik als jochie van 13 zei, dat doe ik ook wel. En toen heeft hij me uitgedaagd, toen bij de 100ste editie meegedaan. Gezegd dat ik het nooit meer ga doen toen ik binnen was. En ja, en op een gegeven moment dan word je toch elke keer opnieuw uitgedaagd. En nou sta ik hier voor de 9e keer.
5: En ga je dit dan volgend jaar weer doen?
6: Ik heb als doel om hem sowieso 11 keer te lopen.
5: En dan... Want 11 is jouw geluksgetal?
6: Nee, 11 krijg je een gouden medaille met een kroontje. En vanaf daar is het tot 25 dat je alleen maar speltjes krijgt. Ja, en dan ik doe het zeg maar wel voor de medailles.
5: Oké, nou ik ga je loslaten. Jij gaat lekker je medaille ophalen. Heel veel plezier en sterkte. En ik hoop dat de slippers in ieder geval wat meer verlichting aangeven.
6: Dat gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Ja, ik snap deze jongen wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Die speltjes, als je zo'n eind hebt gelopen.

0: Weer.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designen uit het Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig. En daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dank, net dan wat files in de provincie Gelderland. Ik haal er 3 bij. Op de A12 richting de Duitse grens sta je inmiddels 16 minuten stil. Dan weet je maar vast. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar vind je een file die jou 26 minuten laat wachten. En de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en de afrit Leerdam. Daar staat 7 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar het kost je nog 35 minuten extra reistijd. En weet ook even dat op de N300 48 de brug over Twentekanaal dicht zit vanwege een ongeluk. Daar word je dus omgeleid.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
12: dus kom langs.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Ik zie kleurrijke streken.
18: Ik zie mensen van alle tijden.
19: Ik zie deze stijl wel zitten.
20: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
22: Laat meer zien.
23: De Vierdaagse.
24: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Desiree van der Heijden.

0: Jazz met The Only Way is op Radio Gelderland. En inmiddels sta ik op de wedren bij de finish. En wij volgen natuurlijk een paar lopers bij Radio Gelderland die onze startbewijs hebben gewonnen. En dat zijn vader en zoon Peter en Kevin. En Kevin die zei van de week nog in de studio, dit doe ik nooit meer. Is dat nog steeds het gevoel, Kevin?
1: Ja, nog steeds hetzelfde verhaal.
0: En wat is dan toch heel even dat gevoel dat je dan nu over die finish gaat? Wat gaat er dan nu even door jou heen? Wat voel jij?
1: Nou, heerlijk dat het klaar is. Ik heb zin in de feesten volgend jaar.
0: Ik begreep zelfs dat jij vanavond nog even gaat feesten, ondanks dat je 4x50 kilometer hebt gelopen.
1: Ja, het is zoveel meters. Blij dat het voorbij is.
0: Blij dat het voorbij is. En hoe is dat voor jou, vader Peter? Ben jij ook blij dat het voorbij is?
2: Ja, dat wel. Ja. Het was wel een machtig mooie ervaring weer. Ja.
0: Wat is dan toch die ervaring voor de mensen die hem nog nooit hebben gelopen? Kan je dat eens even omschrijven, dat vierdaagse gevoel?
2: Ja, dan moet je hem echt een keer lopen. Wil je dat meemaken? Dat is gewoon niet te beschrijven.
0: En dan nu, die finish. Wie staat er op jullie te wachten zometeen? Wie zijn er naast jullie zelf het meest trots?
2: Sorry?
0: Wie zijn er naast jullie zelf het meest trots op jullie?
2: Ja, mijn vrouw, Kim. En dan mijn dochter, Britt. Ja, die zijn super trots.
0: En dan ga ik het aan jou wel vragen. Ga jij het volgend jaar weer doen?
2: Sorry?
0: Ga jij het volgend jaar weer doen?
2: Ja, ik ben bang van wel.
0: Ik ben bang van wel. Ja, dat is toch een beetje het gevoel van de Vierdaagse. Ik ben bang van wel. Ondanks dat het pijn doet, gaan ze toch gewoon nog een keertje. Zometeen wordt dat Vierdaagse kruisje opgespeld. Wat ga je ermee doen, Kevin?
1: Ja, het speltje gaat eerst onder de badge hier. Onder de borst. En dan waarschijnlijk in de trofeekast.
0: In de trofeekast. Nou, daar mag die zeker komen. En zo gaan heel veel lopers gaan allemaal naar die trofeekast. Naar dat Vierdaagse kruisje. En dat hebben ze dan ook dik verdiend. Peter en Kevin, die hebben voor ons de 50 kilometer gelopen. Wij zijn ontzettend trots op jullie.
1: Dankjewel.
0: En dan wordt het nu nog even een feestje. Vader en zoon gaan gewoon nog heel even dat feestje doen. Kan jullie het schelen?
2: Zeker een feestje.
0: Geen blaren, toch? Dus het kan.
2: Geen blaren, ja. We kunnen gewoon de stad weer in.
0: Nou, dat bedoel ik. Je kan gewoon de stad weer in naar 4x50 kilometer.

0: En Europe met de final countdown hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En terwijl ik bij de finish sta en de ene er strompelend overheen komt, de ander er overheen rent van blijdschap, staat verslaggever Marieke, die staat een paar honderd meter ietsjes daarvoor op de Via Gladiola. Marieke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dat klopt inderdaad. Oei, ik word weer helemaal nat gespoten met een waterpistool. Dit is de vierde keer al sinds ik op de Via Gladiola staat. Nou, stralende gezichten. En dat is natuurlijk heel logisch. Want als je eenmaal deze straat hebt bereikt, dan weet je nog een paar kilometer te gaan. Ik ga het halen. Dus ik ga ook heel even kijken. Ja, mevrouw, u bent er bijna.
2: Ja, klopt.
1: U straalt van oor tot oor.
2: Ja, ik ben blij dat ik er ben.
1: Ja, u bent er eigenlijk helemaal klaar mee?
2: Nee, het is hartstikke leuk.
1: En u heeft bloemen?
2: Ja.
1: Van wie zijn die?
2: Geen idee.

0: Ja, ik heb hem vorig jaar ook al een keer gelopen, dus ik weet wat me te wachten staat. Maar het gaat helemaal goed.
1: Ja, ik zou denken, op een gegeven moment heb je zoveel gedronken. Oh, we moeten even wachten, we worden opgehouden door de brandweer.
0: Oh, ja, dat klopt.
1: Zoveel gedronken dat je gewoon helemaal niet meer kan.
0: Ja, maar bier is de nieuwe paracetamol. Vooral de laatste 5 kilometer.
1: Ik vind dat een goede slogan. Ik denk dat ze jou moeten inhuren bij een of ander biermerk.
0: Ja, dankjewel.
1: Wie staat er voor jou zo bij de finish?
0: Ja, iedereen heeft een paar kilometer geleden mij allemaal die biertjes gegeven. Dus ik sta straks met mijn vriendin bij de finish.
1: En dan ben jij helemaal dronken. Is zij er nog nuchter?
0: Nuchterder dan ik.
1: Zij moet gewoon een paar shotjes doen en is ze weer helemaal bij.
0: Ja, dan loopt ze bij. Ja, ja, klopt.
1: Geniet ervan samen.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou, stralende gezichten hier op de Via Gladiola. Elsin, hoe is dat bij jou op de tribune?
2: Dat doet hij al sinds de 12e.
3: Ja, op de tribune. Dat, zoals je hoort, nog weinig geklapt. Maar ik heb hier een mevrouw die heel erg motiverend aan het klappen is naar iedereen. Want naar wie klapt u op dit moment?
4: Naar niemand. Nee. Eigenlijk naar iedereen. Ja? Wij komen uit de buurt van Rotterdam en wij vinden het hier geweldig. En wij vinden dat de mensen die hier lopen het verdienen. Dus wij komen ieder jaar hier klappen.
3: En ik hou u al een tijdje in de gaten. Ik zie u af en toe klappen naar mensen die het echt nodig hebben. Want ja,
4: ja, die mensen die moeten nog een beetje gemotiveerd worden. Dus daarvan denk ik, die hebben een extra hart onder de riem nodig. En mijn man. En die geven we een extra setje in de rug, zeg maar, met ons geklap. Dat hopen we in ieder geval.
3: En voor u uit Rotterdam volgend jaar in Nijmegen wandelen met de Vierdaagse?
4: Nou, nee, ik vind 10 al veel.
3: Nou, ik ga u even verder laten klappen, want deze mensen, ook al is het nog maar een paar meter, sommige mensen hebben het echt wel zwaar en dat zie je. Sommige mensen wankelen, sommige mensen lopen op blote voeten, de slippers komen eruit. Dus ja, ondanks die laatste meters, kijk mevrouw, pakt het weer heel goed op. Die hebben ook dat stukje motivatie nodig.
5: Oh.

0: grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer in Gelderland. De zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen met een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het is vrij warm met temperaturen van 22 tot lokaal 25 graden en weinig wind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Doetinchem is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus op de Raadhuisstraat. De fietser werd over het hoofd gezien door de buschauffeur en is met schouderpijn naar het ziekenhuis gebracht. In een woning aan de Rode Lanswijk in Doornspijk zijn opnieuw goederen gevonden die verband houden met de productie van synthetische drugs. De bewoner moet nu een dwangsom van €5.000 betalen, aldus burgemeester Harm-Jan van Schaik. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog heel even het verkeer in onze provincie van de ANWB. Je krijgt de langste files van me. En dat valt op zich op dit moment best wel mee. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 10 kilometer. Heb je 17 minuten vertraging. En dan nog de N348 Zutphen richting Deventer tussen Zutphen Centrum en de brug over het Twentekanaal. Die is dicht en dat komt door een ongeluk.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
18: Hè? Nu alweer?
17: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
18: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
17: Ook dan moet je aangifte doen.
18: Nou, goed dat je het zegt.
17: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.

0: Iron Horse, Sweet Louise, worden hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En bij mij in de studio is de 8-jarige Hugo. Hugo, wat heeft mama gedaan?
1: De Vierdaagse gelopen.
0: En voor de eerste keer volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Hoe trots ben je?
1: Heel trots.
0: Ja? Vind je het leuk om mama zo te zien lopen?
1: Ja.
0: En wat denk jij dan als je mama ziet lopen? Denk je dan, dat wil ik later ook een keertje gaan doen?
1: Ja.
0: Dus als jij 11 bent, ga je dan samen met mama de Vierdaagse lopen?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je nog niet. Eerst nog even nadenken natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. En wie heeft hem nog meer gelopen naast mama?
1: Mijn oma en mijn oom.
0: Kijk eens aan. En je oma heeft hij hem al vaker gelopen?
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En dan is daar ook natuurlijk nog mama Dimfie. Want die heeft hem gelopen voor de allereerste keer. Hoe is dat voor jou geweest?
2: Nou, ik heb hem met mijn moeder gelopen. Die heeft hem al 6 keer gelopen. En samen met mijn broertje, die moest de 50 kilometer lopen. Fysiek ging hij prima. Nee, ik vond het wel erg druk, maar wel leuk. Wel leuk om een keer mee te maken.
0: Een keer hoor ik. Ja. Dus dit was hem ook. Volgend jaar niet meer.
2: Nee.
0: Jou niet meer bellen.
2: Alleen als de jongens.
0: Oma gaat maar lekker zelf. Als de jongens die 7e keer. Ja. Het is goed.
2: Als de jongens nog een keer willen lopen, de kinderen, dan loop ik mee.
0: En hoe is dat dan? Dat moment dat je dan zeg maar hier aankomt en dan staan daar je kinderen op jou te wachten.
2: Dat is wel heel leuk, hè, jongens. En ze hadden tekeningen gemaakt en bloemen geplukt.
0: En hoe hebben zij met jou meegeleefd de hele week?
2: Jules heeft heel veel geduimd, hè? Toch?
0: Heel veel geduimd. Ja, andere zoontje Jules die heeft heel veel geduimd voor jou. En Hugo, ja. Hugo, wat heb jij gedaan voor mama?
2: Aan mama gedacht.
0: Ja. Ja, tuurlijk. Dat is ook het allerbeste wat je kan doen. En wat gaat er nu gebeuren als jullie naar huis gaan?
2: Mama gaat lekker slapen.
0: Gelijk hebben jullie ook. Wij zijn ontzettend trots op jullie. Het is een hele prestatie. En Hugo, zie ik jou dan over, eens even kijken, een jaartje of 3 hier bij de Vierdaagse, als loper zelf?
1: Misschien.
0: Misschien, ja, dat zou ik ook zeggen. Je moet ook niet meteen altijd alles toezeggen, want het is nogal een behoorlijke prestatie. Je moet er veel voor trainen. Dankjewel en een hele fijne dag vandaag, jongens.
2: Jullie ook. Dankjewel.
0: Ja, ik bedoel, je moet het ook niet meteen toezeggen. Want anders moet je dan ineens over 3 jaar 30 kilometer lopen. Snap ik ook wel. Zou ik ook niet meteen zin in hebben. Dit is Home op Radio Gelderland.

0: En dat dansen, dat kan op meerdere manieren. Dat kan ook strompelend. Zeker als je 4x40, 4x50 of 4x30 kilometer hebt gelopen. Hier tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En ondertussen is onze verslaggever Marieke, die is natuurlijk op de Via Gladiola. Marieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Via Gladiola. Veel gladiolen. En ik ben hier bij Twente. Die hebben het goed voor elkaar. Die hebben een staantafeltje voor zichzelf geregeld. En jullie zijn al heel lang toeschouwer, hè?
2: Al zeker zo'n 40 jaar, ik.
1: 40? Maar daar kunt u overheen.
3: Daar gaan we overheen vanaf mijn vierde. Dus dat is even denken, 58 jaar.
1: 58 jaar? Ja, en daar gaat dat waterpistool weer. Hoe vaak zijn jullie al nat gespoten vandaag?
2: Nee, dit is de eerste keer.
3: Nee, helemaal niet trouwens deze keer, nee.
1: Nou, dan ben ik telkens de Sjaak. Nou goed, ik vang die druppels wel voor jullie op. Ik zie heel veel gladiolen hier. Voor wie zijn die allemaal?
3: Ja, kijk, we hebben de mensen die we wilden binnenhalen, die zijn al binnen. Maar we weten als fervente toeschouwers dat er aan het eind altijd mensen komen die echt door tand, op tandvlees lopen. En daar zijn deze gladiolen voor.
2: Ja. We hebben vaak ook nog geen gladiolen, lopen helemaal alleen. Daar zijn wij ding voor.
1: Maar hebben zij behoefte aan gladiolen of hebben ze behoefte aan een arm?
2: Ik denk aan allebei, ja.
3: Maar ik denk dat die ene gladiool dan wel net even zo over de streep helpt. Weet je wel? Het is toch wat erbij hoort, hè? Je moet een gladiool hebben.
1: In al die jaren? Ja. 58 jaar?
3: Ja, ik heb dus één jaartje zelf meegelopen. Dus ik weet nou ook een beetje hoe het voelt, hè?
1: Wat is het absolute hoogtepunt in al die jaren?
3: Zelf meelopen.
1: Toch is het maar bij één keer gebleven.
3: Dat is tegelijkertijd ook het hoogste dieptepunt.
1: Want?
3: Oh, er komt de muziek aan.
1: Volgens mij zijn jullie meer van het feesten.
2: Ja, dit is leuker hoor. Dan bleef je nog meer.
1: Ja, er komt nu een mooie band aan. Dus deze mensen gaan weer lekker genieten. En ja, het blijft hier volgens mij nog heel lang gezellig. En hoe lang hebben ze nog om binnen te komen? Nog ruim een uur.
0: En zo is dat nog ruim een uur. Het feestje barst hier ondertussen compleet los op het Omroep Gelderlandplein. Kom gezellig langs als je er bent.

0: Olivia Newton-John, Xanadu hoorde hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En wij gaan eens heel even kijken naar het weer. Wouter van Weerplaza, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe ziet het weer eruit voor de komende dagen?
1: Nou, de komende dagen zien er eigenlijk prima uit, zeker morgen. Op dit moment schijnt de zon af en toe. Temperatuur van een graad of 24. En dat blijft vanavond ook zo. Nou, vannacht en morgen is het dan helder. Morgen is het zonnig met temperaturen nog wat hoger dan vandaag. Zo'n 27 tot 28 graden op veel plaatsen. En het blijft in ieder geval de hele dag droog.
0: Kijk eens aan, lekker. En het weekend?
1: Ja, zondag wel kans op een paar buien, vooral in de avond waarschijnlijk. Dan wat kouder, maar in de nieuwe week dan keert de zon weer terug. En in de loop van volgende week dan wordt het echt flink warm, hoor. Ik denk temperaturen vanaf woensdag zo'n beetje, nou, ik denk wel ruim boven de 30 graden. En dat blijft dan in ieder geval tot en met volgend weekend zo.
0: Nou, dan is het maar goed dat volgende week de Vierdaagse niet is. En dat het deze week is. Dat klinkt een stuk beter qua temperaturen.
1: Het zit precies tussen twee hele warme weken in. Dus dat is eigenlijk perfect dit jaar, ja.
0: Exact, dat is perfect getimed. Dankjewel, Wouter. Een hele fijne dag.
1: Graag gedaan. Doei.
0: En wij gaan natuurlijk gewoon door hier bij de Vierdaagse. Nog een uurtje hebben ze. Tot 6 uur mogen die lopers binnenkomen. Je luistert naar Radio Gelderland en wij houden je helemaal op de hoogte. Dit is Rema met Calm Down.

0: tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislieber in Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hoogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhoogendijk.nl.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nog heel even het verkeer in onze provincie Gelderland. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel staat 9 kilometer, heb je 21 minuten vertraging. En de N348 Zutphen richting Deventer tussen Zutphen Centrum en de brug over het Twentekanaal, die is dicht en dat komt door een ongeluk.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
12: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Radio Gelderland is erbij. De intocht op

0: Golden Earring. Met Back Home. Hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, waar het laatste uur is aangebroken. De wandelaars mogen nog tot 6 uur binnenkomen hier over de wedren bij de finish. En bij de finish, daar staat onze verslaggever Elgin. Elgin, goedemiddag, hoe is het daar?
1: Nou, het is bommetje vol hier. De finish die stroomt vol. En ik heb hier moeder en dochter, die kijken super trots, want jullie hebben het gehaald.
2: Jazeker.
1: En hoe voelt dat om dat samen te doen?
2: Ja, heel leuk. Maar wel de laatste keer, denk ik.
1: Oh, hoezo? Ben je getraumatiseerd?
2: Nee, maar mijn voeten en die van haar, die zijn wel klaar.
1: En hoe voelt het voor jou?
2: Ja, fijn, de schoenen mogen uit.
1: En dan? Wat ga je daarna doen?
2: Lekker douchen.
1: Dat mag ook wel, hè? En wat heb je deze afgelopen 4 dagen samen met je dochter besproken allemaal?
2: Nou, eigenlijk niet zo heel veel, want ja, ik ben geen leuke uitzending, denk ik.
1: Nou, kom op zeg, laat mij dat even bepalen.
2: Nee, nou, we hadden vooral veel stiltes, want zij zat er een beetje doorheen. Ik denk later maar gewoon.
1: Ja? Heb jij haar wel gemotiveerd tussendoor?
2: Zeker, zeker. En we hebben wel over allerlei dingen gesproken.
1: Nou, wat heerlijk om dit samen te doen.
2: Ja, en voordat ze op vakantie gaat een maand. Dus ik denk, nou, dan is dit toch wel heel leuk.
1: Nou, dat is een hele mooie manier om elkaar een maand nog te missen.
2: Jazeker.
1: Nou, volgend jaar in ieder geval voor jou niet, maar voor de dochter misschien wel?
2: Volgend jaar? Nee, denk ik niet.
1: Nee, denk ik niet. Nou, oké, dan weten we dat in ieder geval. Ja. Nou, voor sommige mensen volgend jaar 100% zeker weten. Maar sommigen ook helemaal niet. En sommigen zeiden ook dat ze er even over moeten nadenken. Want ja, die voetjes, die hebben wel even rust nodig deze day.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Zo gaat dat met dat Nijmeegse Vierdaagse virus natuurlijk. Hè? Je denkt nu altijd, oh mijn god, nooit, maar dan ook nooit meer. Maar ja, wacht een paar weken en dan denk je, ja, dat is misschien toch eigenlijk wel weer leuk. En dan zie je ineens, geef je volgend jaar weer op, loop je hier weer. Zal je dan altijd zien.

0: Don't You Look Back. En dat is denk ik ook het advies voor de Vierdaagse. Fleetwood Mac, Don't Stop, hoorde hier op Radio Gelderland. Live dus tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en ze zeggen altijd over wandelen. Ja, die kleding, het is een beetje seksloos. Het ziet er eigenlijk totaal niet uit. Maar dan heb je van die wandelaars die echt hun best doen. Die echt wat moois aantrekken. En twee van die wandelaars, die heb ik in mijn studio. En dat zijn Bjorn en Mireille. Bjorn en Mireille, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens even voor de luisteraar, wat hebben jullie aan?
1: Dit zijn zelfgemaakte kostuums, fantasy kostuums. Veelal van haar hand. Zij is hier de creatieve van ons tweeën. En ja, we hebben afgelopen zondag de vlaggenparade meegelopen in kostuum. Samen met 24 andere lopers. En vandaag hebben we. We hebben niet de hele 50 kilometer zo gelopen, want waren we echt gesmolten.
0: Maar, dat dacht ik ook al. Ik denk, nou dat zal toch niet?
1: Ja, nee.
0: Jullie hebben dus even ergens een omkleedmomentje gehad.
1: We hebben ze wel in de rugzak meegenomen en we hebben het wel de hele dag bij ons gehad.
0: Ja, het is prachtig. Het zijn prachtige paarse, gouden jassen. Echt helemaal met een giletje, blouseje aan, jurk. Het is prachtig gemaakt. En waarom wil je dat dan aan tijdens zo'n Vierdaagse?
2: Nou, de reden dat we dit hebben aangedaan tijdens de Vierdaagse is, ik ben zelf al ruim 25 jaar actief in de fantasy community. Ik bezoek heel veel fantasy evenementen. En in de normale wereld ben je best wel onzichtbaar bij mensen met deze passie, deze hobby. En heel veel mensen houden van deze wereld. Heel veel mensen kennen de wereld nog niet. En wij willen laten zien, fantasy is overal. Laat je zien en draag wat je mooi vindt. Maar ook, ja, we zijn overal, je bent niet alleen. En als jij dit nou leuk vindt, als dit jouw passie is en jij houdt van kostuums, jij houdt van fantasy, ja.
0: Jij houdt van verkleden, draag het uit of je nou de Nijmeegse Vierdaagse loopt of op een festival bent, zodat eigenlijk iedereen ook meteen herkent, hé, dat is er ook een van ons.
2: Ja, en het is nog niet eens zozeer mijn doel om dat je naar in de supermarkt kijkt. Ik ga niet hierin naar de Albert Heijn natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik.
2: Nee, absoluut niet. Maar het is gewoon de herkenbaarheid. Daar gaat het ons gewoon om. En als mensen ons zien en herkennen en denken, oh, maar wat is dat voor een beeld? Dat zou ik ook willen.
0: Dan kun je eigenlijk je bij deze al aanmelden om volgend jaar samen met jullie de Nijmeegse Vierdaagse te lopen.
2: Zeker
0: weten. Afgelopen
2: week hebben 25 man met ons mee de Nijmeegse Vierdaagse gelopen uit onze fantasy community. En met die 25 man hebben we dus ook die vlaggenparade gelopen. Gewoon puur te laten zien, wij zijn hier, fantasy is overal. En wees vooral jezelf en doe wat je wil.
0: En dat is natuurlijk het mooie, hè, van die Nijmeegse Vierdaagse. Iedereen kan hier aan meedoen. We zijn allemaal anders, maar qua kilometer afstand zijn we gelijk. Wat er dan voor jou geldt. Ja. En het is voor alle lagen van de bevolking. Dus doe lekker mee en draag uit waar jij je prettig bij voelt. En in jullie geval zijn dat twee prachtige pakken. Jullie zien er fantastisch uit. Ik ben blij dat ik het niet aan heb, moet je zeggen, want ik vind het bloedheet. Dus ik heb ergens nog wel een beetje medelijden met jullie dat je en 50 kilometer hebt gelopen en dan nog zo'n warm pak. Maar ik heb er wel diep, maar dan ook diep respect voor. Dankjewel en een hele fijne dag vandaag.
1: Hey, ook.
2: Fijne dag.

0: The Supremes, You Keep Me Hanging On, hoorde hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en tijdens die Vierdaagse kan je natuurlijk gewoon zomaar iemand tegenkomen die echt indruk op je maakt. En Tarik, jij hebt dit meegemaakt, hè, tijdens het lopen. Tarik, hij zit nog helemaal voor zich uit te staren. Ja, jij hebt het meegemaakt. Oh, je hoort mij niet. Dat is bijzonder. Nou, we gaan heel eventjes checken of dat klopt. Want het zou toch zonde zijn. Hoor jij mij nu? Ja, jij hoort mij. Tarik, jij hebt iets bijzonders meegemaakt. Jij bent iemand tegengekomen, zoals je zo vaak mensen tegenkomt natuurlijk hier tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Alleen, ja, diegene heeft nogal indruk op jou gemaakt. Vertel eens.
1: Oh.
0: Even inademen.
1: Ja, dat was zo geweldig.
0: Ja?
1: Wij liepen samen, ik zag haar. En ja, het was zo spontaan, alles... Ja, voel je iets.
0: Jij raakte met haar aan de praat en ineens kwam er zo'n inimini klein vlindertje zo ergens door jouw lijf.
1: Heerlijk, ja.
0: Ja?
1: Ja?
0: Wat was het dan aan haar dat je dacht, ja, goh.
1: Gewoon een leuk gesprek en zij was belangstellend. En ja, dat voel je gewoon.
0: Waar hebben jullie het over gehad?
1: mijn vriend die zei dat. Over het werk, over het leven, over alles en wat.
0: Gewoon meteen over alle dingen in het leven heb je het gehad.
1: Ja.
0: En toen dacht je, ja, dit is
1: werk.
0: Maar waarom heb je dan niet haar nummer gevraagd?
1: Dat zit niet.
0: Durfde je niet?
1: Nee.
0: Heb je wel een naam? Hoe heet ze?
1: Claudia.
0: Claudia. Dus jij bent op zoek naar Claudia. Kan je haar eens omschrijven qua uiterlijk?
1: Ja, hele mooie vrouw. Bruin.
0: Bruin haar?
1: Zwarte haar.
0: Zwart haar, ja.
1: Captain?
0: Captain van wat?
1: Marechaussee.
0: Ah, kijk, dit is al een belangrijk haakje. Captain van de Marechaussee, Claudia. Jij was helemaal verkocht na dat gesprek. Je hebt, ik begreep, de hele avond nog aan haar gedacht. En dus deze hele vierde dag.
1: Eerlijk gezegd, ja.
0: Ja. En jij hebt nog gezocht bij de finish.
1: Ja.
0: Maar je hebt haar...
1: De hele dag.
0: Jij hebt, terwijl je binnenkwam, je hebt daar heel lang gestaan op zoek naar Claudia. Want jij dacht, dit is er. Dit zou wel eens de liefde van mijn leven kunnen zijn. Je weet het niet, maar het zou kunnen.
1: Een baldag is in het toilet.
0: Ja.
1: En ik, oh, had ik haar moeten vragen. Zo van, oh, ik wacht op jou. Of, en ik kijk zo naar haar, zo dat ze wegliep.
0: Ja, en dan is het soms ook een beetje spannend om dat te vragen aan iemand van, hey, mag ik je nummer? Dus eigenlijk bij deze willen wij vragen of Claudia, captain van de Marechaussee, je hebt gisteren, als het goed is, voor Malden een heel leuk gesprek gehad met Tarik. Als jij dat nou ook leuk vond, Claudia, dan vragen wij jou om je te melden via de Radio Gelderland. Je kan ons mailen studio@gld.nl of je kan ons een appje sturen.
1: En ik ben...

0: verlegen om alles te bichten.
1: Ja, je bent er verlegen om het te zeggen. Maar praat eens naar haar. Je hebt nu de kans. Je kan nu haar een boodschap geven. Misschien luistert ze wel.
0: Hé, Claudia. Jij zei tegen mij gisteren... Vraag mij of jij nog de vierdaags gaat lopen. Ik heb geen kansen gehad om jou te vragen of jij volgend jaar gaat lopen. Kunnen we elkaar afspreken dat we samen gaan lopen?
1: Dit is een hele mooie vraag. Claudia, als je interesse hebt, laat het weten via studio@gld.nl of app ons via de Omroep Gelderland app. Staat rechtsbovenin, kan je ons een appje sturen. We zouden je graag in contact brengen bij Tariq, want misschien is dit wel het begin van een heel mooi liefdesverhaal.
0: En ik hoop dat ze mij niet kwalijk neemt.
1: Dat kan haast niet. Tariq, wij gaan ons best doen. Claudia, meld je alsjeblieft, want misschien is love is in here.

0: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Nee, nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden Duitsland.
9: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Het is 6:03. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer in Gelderland. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden met minima tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink met wat meer wind uit het westen. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. De visambulance in regio Midden heeft het druk door de aanhoudende droogte, waardoor de leefomgeving van vissen steeds kleiner wordt. Deze week zijn ze al 3 keer uitgerukt om vissen te redden en de verwachting is dat het druk blijft. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
12: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.nl.

0: Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: dat voelt zeker goed hoor. Als je hier met die zon over die finish komt bij de Via Gladiola op de wedren. Want je bent live hier bij Radio Gelderland op de Nijmeegse Vierdaagse. En bij de Via Gladiola staat onze verslaggever Marieke. Marieke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, en een hele stroom aan mensen nog. Stralende gezichten, want zij weten, wij gaan dit gewoon redden. Ja, mannen, jullie zijn er bijna.
2: We zijn er bijna. We hebben nog 20 minuten. En we hebben tot 6 uur betaald, dus we gaan gewoon tot 6 uur genieten.
1: Ja, jullie halen gewoon het maximale eruit.
3: Ja, tuurlijk. Ja, hier moet je van genieten. Hij heeft tot 6 uur parkeergeld betaald.
1: Tot 6 uur parkeergeld? Ze zijn streng, hè?
2: Nee, ik heb de hele dag pijn gehad, maar we hebben toch gered met z'n allen.
3: Hij heeft zijn tenen eraf gemaakt.
1: Ja. Oh, de groep is groot hoor. Ja, mannen, jullie redden het ook.
4: Ja, zeker. Zeker. Het was even afzien, maar we hebben elkaar er doorheen gesleept.
1: Ja, maar ik begreep net, om 6 uur loopt de parkeermeter af, dus je moet rennen.
4: We hebben moeten rennen, ja. Maar ja, weet je, je geeft alles voor zijn medaille. En ja, het is alles of niks. Het is alles of niks.
1: Hoe is het met jou gegaan?
5: Eigenlijk was dit mijn beste dag. Ik ging de dinsdag, was ik ziek en ook nog jarig.
1: Ja, dat... Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
1: Hoe oud ben je geworden?
5: Ik ben 30 geworden.
1: En op je 30ste dacht je, ik ga iets geks doen, ik doe mee aan die Vierdaagse.
5: Ja, als je niks beters te doen hebt, dan doe je dat, zeker. Maar het is wel het mooiste wat je kunt doen voor je 30ste verjaardag.
1: Wat is het mooiste dan wat je hebt meegemaakt?
5: Ik denk finishen met mijn vrienden, de Via Gladiola. Dat valt het mooi samen.
1: Ja, dus al die mensen in jouw verjaardagsweek, die juichen ook een beetje voor jou.
5: Er is echt is 50 keer voor me gezongen. Er is nog nooit zoveel voor mij gezongen voor mijn verjaardag.
1: Het ideale verjaardagscadeau, volgend jaar dus weer.
5: Volgend jaar weer.
1: Heel veel plezier nog. Ik loop nog heel even verder. Oh, daar is een bord. En daar staat op... Suus, bijna thuis. Ja, is Suus dat?
6: Dit is Suus, ja.
1: Hé, hey, Suus, je bent bijna thuis. Dan woon jij in Nijmegen, denk ik. En daar gaat de bosgladiolen tegen mijn kop aan.
6: Nee, klopt. Ja, ik woon in Nijmegen. Ja, dan moet je nooit een keer lopen.
1: Hoe is het gegaan?
6: Nou, best goed. Best
1: dat jouw vrienden zo'n spandoek gemaakt hebben, hoe is dat?
6: Ja, dat was wel leuk. Nou, dat was wel een goed herkenningspunt. Nee, ik vind het heel lief. Ik vind het heel lief. Ja.
1: Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt?
6: Oeh. Ja, wel de Via Gladiola. Ja, het is altijd het best, maar...
1: Je hebt het spannend gemaakt?
6: Ja, we hebben het meerdere dagen spannend gemaakt. We waren bijna te laat binnen op woensdag. Maar het was vooral door wc-stops dus, en lange pauzes. Maar...
1: En nu al die mensen langs de kant?
6: Ja, ja, dat maakt alles goed.
1: En er was net een jongen een paar dagen geleden jarig geweest. Voel jij je nu vandaag hier op die Via Gladiola ook een beetje jarig?
6: Ja, elke loper is een beetje jarig vandaag. Ja.
1: Ik zou zeggen, die laatste kilometer lekker genieten. Nee. En daarna mooi feesten.
6: Dankjewel.
0: Ja, dat is Marieke vanaf de Via Gladiola. En wij houden je natuurlijk op de hoogte, want het is inmiddels nog maar een kwartiertje. En dan moeten toch echt al die lopers binnen hier zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse.

Nimmers. De vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimmer zijn we nog lang niet klaar.

0: een foto en dan...
1: Nou, je hoort het al. Er wordt heel even een foto gemaakt. Want Jos, je bent hem voor de 40ste keer aan het lopen, die Nijmeegse Vierdaagse. Wat is dat toch, dat virus wat jou te pakken heeft gehad?
0: Ja, weet je, het is de gezelligheid. Maar het is ook... Het komt van mijn opa vandaan. Ik ben met mijn opa begonnen de eerste twee keer. Opa is er helaas niet meer. Maar opa heeft het wel doorgegeven aan mijn genen. En op een of andere manier is het eigenlijk meer elk jaar een roeping om dit te gaan lopen.
1: Is hij dan nu ook de enige en degene waar je aan denkt nu jij hier bij de finish staat, je opa?
0: Of ik daar aan denk? Ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg emotie. Ja, heel veel emotie. En vooral omdat ik de eerste twee keer met hem zelf heb gelopen. Dat doet wel iets met me, ja.
1: En kan jij mij dat gevoel eens even omschrijven? Want je staat er hierbij als een koning. Je hebt een kroon op, een grote 40. Je hebt een mantel. Hoe is dat gevoel nu je hier bij die finish staat?
0: Voldaan. Ik heb mijn opa bedankt. Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik dit heb mogen doen. En dat ik zoveel jaren heb volgehouden. Een heel blij gevoel, tevreden gevoel. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven.
1: Zullen wij dan, want we moeten nog, ik denk, 10 stappen, die laatste 10 stappen maken, zodat we die finish overgaan.
0: Dat is goed.
1: Zullen we dat samen
0: gaan
1: doen?
0: Gaan we samen doen.
1: Wij gaan samen die 10 stappen maken bij de finish. En dan is er nog maar 9 minuten, want er lopen ondertussen nog heel veel wandelaars binnen. Ik sta ervan te kijken hoeveel mensen er nog binnen moeten komen. Dus het gaat nog best wel een spannende finish worden hier in Nijmegen, want het is nog maar tot 6 uur. Zometeen hoor je daar natuurlijk meer over. Wie zijn die laatste lopers die nog op dat laatste restje van die minuten binnenkomen?

0: De wandelclub van Sugarlee Hooper op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Er is nog 3 minuten en met wie loop ik?
1: Oké, goed.
0: Wat is je naam?
1: Mingus.
0: Mingus, en je bent bijna bij de finish.
1: Haalbaar, hè?
0: Bijna, hè? Ja, het is bizar. Ik sta hiervan te kijken. Er komen nog hele drommen mensen binnen. Terwijl er dus nog maar 3 minuten zijn. Hele groepen militairen. Ja, maak je gewoon maximaal van de tijd gebruik.
2: De sport is om zo laat mogelijk binnen te komen.
0: Dat is de sport. Nou, dan mag je wel opschieten. Je hebt nog maar 2 minuten.
3: Nog een paar minuten, hè? Een nieuw record.
0: Ja, ik zou maar doorlopen als ik jou was.
3: Sorry?
0: Ik zou maar doorlopen.
3: Nee, je haalt wel.
0: Ja, je hoort het al. Er wordt hier gerend. Ja, rennen. Ik zou rennen.
4: Hoe zei je?
0: Ik zou rennen, want je hebt nog maar 1 minuut.
4: Kijk hoe snel ik ben. Nieuw.
0: Ja, de laatste lopers die komen hier binnen gerend. Ik ga jou denk ik even een arm geven. Heb je het nodig?
3: Nou, nee. Maar volgens mij ga ik het wel halen. Dat idee heb ik wel. Of heeft u dat idee niet?
0: Ja, we moeten wel heel eventjes doorlopen. Want volgens mij hebben we nog 1 minuut. En dat zou toch een beetje zonde zijn.
3: Oké. Nou ja, dan loop ik heel gaaf met.
0: En hoe voelt dat nou, die Vierdaagse?
3: Ja, pijnlijk, maar heel erg leuk. Het is mijn derde Vierdaagse. En ik vond het wel echt geweldig.
0: En je dacht, ik maak maximaal gebruik van mijn tijd.
3: Nee.
5: You have 1.5 minutes to get to the goal, okay?
3: Ik heb maximaal de tijd nodig.
0: Ja, je hoort het al. Maximaal de tijd nodig. En volgens mij zit de tijd er inmiddels bijna op. Er komen nog mensen op slippers aangerend. En ik zie nog laatste lopers rennen richting die finish. Ja, ik zie zelfs militairen die gaan rennen. Samen met wandelaars. Ik ga kijken of ik een stukje met deze meneer mee kan rennen. Nog 1 minuut. En er komen nog steeds wandelaars aanrennen. We kunnen bijna niet met ze meerennen. Ze gaan gewoon te snel. En ze zijn er eigenlijk volgens mij nog wel trots op ook. Dat ze de laatste minuten gewoon binnenkomen. Sterker nog, ik zie zelfs nog een hele militaire club die binnenkomt. Dus het blijkt maar, dit jaar nog steeds zijn er altijd mensen die toch iets te laat blijken. 30 seconden nog voor deze militairen die hier aankomen rennen. En nog best wel veel wandelaars. Die hebben denk ik iets te lang gepauzeerd. Misschien wel in Kuik bij het feestje. Was het wat te gezellig, maar er komen nog echt, ik denk wel tientallen lopers komen hier de laatste meters binnenrennen bij de finish. Ik sta hiervan te kijken hoeveel mensen toch nog niet binnen zijn. Voor 6 uur moet het gebeuren. Er komt een man aanlopen. Oei, deze man die valt bijna om. Maar wordt gesteund door andere lopers om het te halen. Je hoort al hoe ze worden aangemoedigd om die laatste seconde het te redden. Er komt hier nog een groep militairen binnenlopen. Die zijn denk ik iets te veel door gaan zakken in Kuik. En zo wordt het nog gered. Ik denk dat de tijd er inmiddels op zit. Het is 6 uur. Iedereen moet binnen zijn. Ik zie nog steeds mensen aankomen lopen. Ik weet niet of zij nog een medaille krijgen. Of dat het er voor hen helaas op zit. Ja, dat lijkt mij helemaal goed. We gaan weer lekker door zo meteen. Na 6 uur gaan wij nog heel even nabespreken natuurlijk hoe deze Vierdaagse was. En spreken wij ook nog met Bastiaan van het Rode Kruis om terug te kijken op deze prachtige Vierdaagse.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Grote ontwikkelingen. grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Met Desiree van der Heijden.

0: Elton John, I'm Still Standing op Radio Gelderland Live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En iedereen lijkt toch echt binnen te zijn, want alle deurtjes zijn eigenlijk dicht bij de medailleuitgaves. En ik sta hier met Bernard. Bernard, je weet dat je geen schoenen meer aan hebt?
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Die kon ik ook even niet meer passen.
0: Ja, je staat echt op blote voeten naast me. Ik zie dat ze behoorlijk opgezwollen zijn. Als ze zouden kunnen praten, wat zouden ze zeggen?
1: Nou, dat ze zeiden dat ik het morgen niet voor een vijfde keer ga herhalen.
0: Als ik €500 bied?
1: Nou, nee, liever niet. Nee, liever niet.
0: Absoluut niet meer.
1: Nee, het is echt... Ik loop er voor de allereerste keer en ik dacht bij mezelf... Ah joh, ik zie zoveel mensen en dan kijk je naar de lichamen van die mensen en dan denk je... Ah, maar dat zou mijn vader kunnen zijn, dat zou mijn moeder kunnen zijn, dat zou mijn oom kunnen zijn. Dat moet ik dan ook wel kunnen. Voor de luisteraars, ik ben een jonge 29 jaar. Maar op het moment dat ik dan eenmaal die eerste 50 in de benen had en de volgende ochtend om 3:15 de wekker hoorde gaan, dacht ik ook echt van Jezus, waar de fuck ben ik eigenlijk aan begonnen? Dus dat viel me een stuk rauwer op mijn dak dan ik had verwacht.
0: En is het dan dus echt een duidelijke volgend jaar absoluut niet meer?
1: Ja, helaas wel. Nee, ik weet het zeker. Ik vind het echt helemaal mooi geweest. Ik ben niet geboren en getogen te Nijmegen, maar ik woon er nu dus wel. Dus ik vond voor mezelf dat ik het wel minimaal één keer moest lopen. En dat heb ik gedaan samen met mijn vrouw.
0: En wat is je dan tegengevallen? Want inderdaad, je zei ja, je ziet die mensen. Denk je, nou, kan ik toch ook eigenlijk wel? Wat is dan toch best wel zwaar aan die Vierdaagse? Waar vergis je in?
1: Het is onvoorstelbaar wat pijn aan de voeten met een mens kan doen. En wat pijn aan de voeten eigenlijk betekent. Ik bedoel, we stoten allemaal wel eens onze kleine teen. Maar wat een langzaam inkruipende en steeds aanwezige, zeurende, knepende steek is. Ja, dat is... Dat is onbeschrijfelijk en zeker niet aan te raden.
0: En waar gaat jouw Vierdaagse kruisje hangen? Want ik begrijp, je doet het nooit meer. Dus je mag hem wel ergens hangen om te laten zien. Ik ben trots dat ik die 4x50 heb gelopen.
1: Ja, zeker. Ik kom prominent boven de open haard ergens op een mooi plekje.
0: Kijk eens aan. Ik wens je nog heel veel succes. En ik hoop dat er nog iemand slippers kon brengen bij jou.
1: Dankjewel.
0: Ja, kijk. En zo gaat het tijdens die Vierdaagse. Ja, blote voeten, blaren.

0: Herman van Veen opzij hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En hij is weer bij ons aangeschoven. Bastiaan van het Rode Kruis. Bastiaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, als ik aan jou vraag om deze Vierdaagse namens het Rode Kruis te omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
1: Rustig en vrijwel incidentloos.
0: Dat is eigenlijk heel erg positief.
1: Ja, nou, voor de hulpverlening, hè, je wil wat te doen hebben, uiteraard. En mensen komen hier ook om blaren te prikken. Een collega die zei op een gegeven moment, waar iemand op het bedje lag, tegen haar prikkende collega, jij hebt wel een hele mooie.
0: Wordt er onderling vergeleken van, oh, dat is echt een grote, sappige blaar.
1: We maken foto's. We wisselen foto's uit. Ook op onze socials van het Rode Kruis hebben we nu een mooi overzicht van de vieste blaren gepost. Maar dat hoort erbij. Maar als je kijkt naar het aantal, vooral de incidenten daaromheen. En mensen die echt hele ernstige kwalen hier aan overhouden. Andere zaken. Het is gewoon heel rustig. En dat is eigenlijk heel fijn.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat mensen goed op zichzelf hebben gelet. Hopelijk dus goed getraind. En daardoor dat er eigenlijk probleemloos bijna is gelopen. Of probleemloos met veel blaren. Maar zonder dat mensen er echt aan onderdoor zijn gegaan.
1: Het aantal blaren was zelfs ondergemiddeld. Ik heb het net uitgerekend. Het gaat om 3031 blaren. En dat is ietsjes lager dan vorig jaar. En wel echt flink wat lager dan de jaren daarvoor. En wat nou de reden is dat het zo incidentloos en rustig is? Nou, het weer uiteraard was fantastisch wandelweer. Dat draagt sowieso bij. Hè? Als het heel heet is of heel koud of heel nat. Dat heeft echt effect op de incidenten, de soorten klachten die wij zien. En ook de blaren. Daarnaast wordt er vaak wel onderzocht. Meneer Sakkers, die natuurlijk altijd de wandelmars voorzitter.

0: positieve Vierdaagse. En dat wil de organisatie van de Vierdaagse natuurlijk ook. Dat wil iedereen. Het moet een gezellig feestje zijn.
1: En nog heel even terugkomend op die... Er wordt vergeleken dus onderling. Wie heeft de grootste, wie heeft de vieste blaar? Is daar een soort groepsapp voor? Van jongens, nou, ik heb er nu toch wel eentje. Dat is niet normaal.
0: Dat zou kunnen tussen de prikkers. Ik krijg ze vooral door van hen. Omdat ik ze dan weer doorstuur naar mijn collega's die de socials bedienen. Ik kan me goed voorstellen dat er inderdaad onderling ook een groep is. Waarin
1: wat is
0: ze dat
1: het ergste
0: delen.
1: Wat jij gezien hebt?
0: Ik zag op een gegeven moment een foto van iemand die had echt beide hielen helemaal open liggen. Met stukken vel dat eraan hing. Die hebben ze weggesneden ook. Want dat gaat natuurlijk ook een soort van, ja, dat was helemaal week. Dat gaat rotten. Dat is niet goed. Ja, dat zijn wel serieuze blaren.
1: Volgend jaar net even iets meer trainen waarschijnlijk.
0: Ik denk, ja, of het ermee te maken hebt, durf ik niet te zeggen, maar wellicht.
1: Wellicht.
0: Iets meer eelt kweken.
1: Nou, kijk eens aan. Het is in ieder geval een hele mooie Vierdaagse geweest voor jullie namens het Rode Kruis. Ik begreep in plaats, dus inderdaad, zei je gisteren, van het Vierdaagse kruisje, staat hen nu een hele mooie barbecue te wachten.
0: Zeker, ja.
1: Ik wens jullie daar heel veel plezier mee.
0: Dankjewel
1: voor alle updates. En ik hoop dat het morgen of volgend jaar weer net zo'n mooie en vooral gemiddelde editie wordt.

0: Ashley, Never Gonna Give You Up, hoorde je op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En onze verslaggever Marieke, ja, die kwam nog een verdwaalde wandelaar tegen die toch echt iets te laat was.
1: Ja, jullie helpen nog een mevrouw. Ja. Ze is te laat.
2: Ja, dat klopt. We waren op weg naar de stad. En we kwamen deze mevrouw per toeval eigenlijk tegen. En ja, die stond op het punt op inzakken. Dus toen dachten we, nou, die nemen we mee.

0: die slepen we naar de finish.
1: Ja, mevrouw, u loopt nog? Oh, mevrouw kan niet praten, ze is echt helemaal kapot. Deze mevrouw heeft dus niet gehaald. Hoe is dat voor jullie om dan nu met haar een paar minuten over zes naar de finish te lopen?
2: Lang uit is de finish halen.
1: En eigenlijk is zij toch ook gewoon de held, want ze...
2: Tuurlijk. 24 keer hè, heeft ze het gedaan.
1: Ja hoor. Zij verdient zeker een kruisje.
2: Eigenlijk wel.
3: Ja, we horen haar helaas niet helemaal meer. Maar inderdaad, iedereen is een held. Of je nou te laat bent of niet hier bij de Nijmeegse Vierdaagse. Je hebt het toch maar mooi gedaan. En het gaat niet om dat kruisje. Het gaat om die persoonlijke prestatie. 4x30, 4x40 of 4x50 kilometer. Dankjewel voor het volgen via Radio Gelderland, de Nijmeegse Vierdaagse. En natuurlijk via Televisie Gelderland. Wij zien jullie uiteraard volgend jaar weer hier op de Nijmeegse Vierdaagse. Dankjewel voor het luisteren.

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl. Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland.
1: 11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Enkele tienduizenden hectares land zijn in vlammen opgegaan. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad zelf nu nog geen gevaar loopt. Intussen houdt de Franse regering crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te checken op dekking bij natuurbranden. Ook natuurbranden in Spanje. Zo zijn ten westen van Madrid twee dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept mensen op voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege de rook. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit vanwege de natuurbranden. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten voordat ze eruit konden worden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot aan wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist in Marokko, waar hij op vakantie is. De man was met zijn ouders in de stad Tanger. Nadat hij hun woning had verlaten, is hij niet meer gezien. De familie en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht begonnen. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten van het land. Zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vroeger checkte je voor vertrek richting Zuid-Europa alleen het weerbericht. Maar met al die bosbranden heb je er tegenwoordig een heuse vakantiebaan als risicoanalist bij. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Willem Holleder is vanochtend naar een minder zwaar beveiligde gevangenis gebracht. Een overwinning voor hem, want justitie wilde dat niet. Straks een advocaat. Tijdens World Pride, dat morgen begint, ook aandacht voor de geschiedenis van de leer- en rubbergemeenschap. In onze serie over dakloosheid vandaag de aanpak in Den Bosch. En Nox Kind is 11 en draait dit weekend als jongste DJ op het wereldberoemde dancefestival Tomorrowland. Hoe hij zich voorbereidt, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 24 juli.
2: Ruim 200.000 mensen zijn vaak hals over kop op de vlucht geslagen voor de bosbranden in Spanje en Frankrijk.
3: De Guardia Civil is van huis tot huis gegaan. En die mensen leven nu in een sporthal.
2: Ook campings werden in allerijl ontruimd.
4: 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel.
2: Ja, snel, want het vuur komt ook in een ijzingwekkend tempo.
5: Het is hier kurkdroog. De branden hier die kunnen echt snel gaan. Meerdere kilometers per uur.
2: Sommige campings zijn nog open, met het vuur op slechts enkele kilometers afstand.
6: Ik denk een kilometer of 3. Dus dat is heel angstaanjagend.
2: Ze twijfelt nu ook of ze nog wel moet afreizen. Deze automobilisten zijn al onderweg en denken er lichter over.
7: Ja, wij zijn wat dat betreft wel heel erg nuchter. Dus hebben we zoiets, we zien het wel.
8: Nee, daar hebben we niks te zoeken.
9: Nee,
8: we zien wel.
9: Weet je het heel zeker?
7: Nee, maar ik heb gisteren wel even gekeken op.
2: Bellen tijdens het rijden, geen gordel dragen of onder invloed rijden. Naast een boete krijg je dan ook strafpunten op je rijbewijs. Een goed idee, vindt deze bestuurder.
10: Ze zijn tegenwoordig, heb ik het idee, in het verkeer meer bezig met andere dingen behalve autorijden.
2: En bij 6 strafpunten gaat de politie je wat dichter op de huid zitten.
11: Wat dat precies betekent, daar zijn we op dit moment over in gesprek.
2: Maar verkeersspecialist Koos Spee is kritisch.
12: Het telefoneren achter het stuur zou worden aangepakt. Alcohol en drugs in het verkeer zou worden aangepakt. Elke keer wordt er weer wat geroepen en er gebeurt niks.
2: En het was uiteraard ook de dag van de Via Gladiola. Het traditionele einde van de Nijmeegse Vierdaagse.
13: Mensen uit de hele wereld komen hier wandelen. Het is één grote verbroedering.
14: Are you okay?
15: Yeah, of course, of course. It's very good. It's very beautiful.
16: Johanna, Johanna, het meisje van overdagen.
17: Yeah!
18: Zo, voetje voor voetje.
17: Ja.
18: Heb je die teenslippers zo lang aan?
17: 7 kilometer ongeveer.
18: Het ging echt niet meer. Ik denk, gooi alles uit.
17: Alles uit, alles uit.
19: Ik schat dat we, ik moet nog even het laatste cijfer krijgen, maar nog geen 3000 blaren hebben behandeld.
20: Ja, mijn moeder is 2 maanden geleden overleden. En dus af en toe doen we een kusje naar boven voor haar. En dan krijgen we weer even extra speed, weet je wel. Ja.
21: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn. En daarom wil ik aan je vragen. Wil je met me trouwen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, is vanavond ontslagen. Hij wordt door een van zijn assistenten beschuldigd van seksueel wangedrag. Het ontslag volgde na een stemming hierover door de lidstaten van het strafhof. Kira Wiegard is docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond.
22: Hi, goedenavond.
2: Hoe was de verhouding bij die stemming? Was er een grote meerderheid voor zijn vertrek?
22: Ja, de president van de Assemblée van de Lidstaten heeft ongeveer 3 kwartier geleden bekendgemaakt dat 82 landen voor het ontslag van Karim Khan hebben gestemd. En 13 landen tegen en 15 landen hebben zich onthouden van stemming.
2: En weten we ook wat Nederland heeft gedaan?
22: Nou, Nederland is een van de weinige landen die al van tevoren had aangekondigd wat ze voornemens waren om te stemmen. En de ministers Berendsen en Van Wil lieten blijken dat zij voor het ontslag van de aanklager zouden bestemmen.
2: Ja, een grote meerderheid waren dus voor dat ontslag. Zijn positie van Kaan was onhoudbaar geworden.
22: Ja, hij werd beschuldigd inderdaad van seksueel wangedrag. En wat ook net in dat statement naar buiten is gekomen, dat is dat de lidstaten hebben bevonden dat er sprake was van ernstig wangedrag en ernstig plichtsverzuim.
2: Nou vaardigde Kaan als hoofdaanklager ook arrestatiebevelen uit tegen onder meer president Poetin, de Israëlische premier Netanyahu, de voormalige Israëlische defensieminister Galan. Wat betekent dat voor die zaken?
22: Nou, in principe niets, want het is niet de aanklager die die arrestatiebevelen uitvaardigt. Dat wordt gedaan door de rechters van het Hof. Dus in principe heeft het geen invloed op de zaken en dus ook de situaties die al lopen. Het werk gaat gewoon door voor het Hof in dat opzicht.
2: En ondertussen maakte Venezuela eerder vanavond bekend uit dat ICC dat internationaal strafhof hoeft te stappen. Dat is toch nog weer een klap voor dat Hof, hè? Hoe staat het er überhaupt voor?
22: Ja, exact. De timing daarvan is uiterst ongelukkig, zullen we maar zeggen. Maar het past wel in een trend die we in ieder geval ook deze maand zien, hè, waarin de Verenigde Staten aankondigden om de druk op te gaan voeren op de lidstaten van het Hof, om de samenwerking daarmee stop te zetten en zich aan de kant van de Verenigde Staten te scharen. En eerder deze maand dienden ook al drie andere landen, Niger, Burkina Faso en Mali, hun terugtrekkingsdocumenten in voor het Hof.
2: En waarom zijn die landen, die Afrikaanse landen die je net noemde, zo kritisch op het Hof?
22: Dat past eigenlijk in een bredere trend. Die drie landen hebben aangegeven zich van binnen veel internationale organisaties te willen terugtrekken. En eigenlijk zo min mogelijk te willen deelnemen aan die soort internationale rechtsorde en dus ook internationale betrekkingen.
2: Maar de positie van het Hof wordt wel steeds moeilijker als je het zo hoort.
22: Nou, in ieder geval kun je dat denk ik heel duidelijk zien op dit moment. Ja, er wordt steeds meer druk opgevoerd. En er zijn dus ook steeds meer landen die aangeven wat ze wel en niet willen en waar ze wel en niet mee akkoord gaan. Net zoals de lidstaten dat nu dus ook hebben gedaan tegenover de hoofdaanklager.
2: Nou, de hoofdaanklager is dus ontslagen op zoek naar een nieuwe. Hoe snel gaat dat?
22: Ja, dat gaat ook helaas vaak niet heel snel. Lidstaten moeten nu natuurlijk de mogelijkheid krijgen om kandidaten voor te dragen. Dan moet worden gekeken of dat die kandidaten aan de voorwaarden voldoen om aanklager te worden. Dan moet gekeken worden of die kandidaten verder door de screening komen. Dan pas kan er een verkiezing worden georganiseerd. Dus daar gaat toch al wel gauw een jaar overheen.
2: En ondertussen kunnen er wel nieuwe arrestatiebevelen worden afgevaardigd?
22: Absoluut. Kijk, de hoofdaanklager was zelf natuurlijk ook al langere tijd op non-actief gesteld en recent zelfs geschorst. En in de tussentijd is ook het werk van het Hof gewoon doorgegaan. Er zijn twee plaatsvervangende aanklagers. En zij gaan gewoon stoïcijns door. Het minste en het meeste wat ze kunnen doen eigenlijk.
2: Dank Kira Wiegard, docent internationaal strafrecht, moet ik zeggen, aan de Universiteit van Utrecht, over dus dat internationaal strafhof. Naast mij zit Ismaël de Bruin. Hij heeft de kranten van zaterdag gelezen. Ismaël.
8: Na het oprollen van een criminele bende die sekswerkers op de Amsterdamse Wallen uitbuiten, roept de politie vrouwen op om zich te melden als zij ook worden uitgebuit. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. De Roemeense bende wordt ervan verdacht tientallen sekswerkers op de Wallen te hebben uitgebuit met misleiding, bedreiging en soms ook geweld.
2: In het videobericht dat de politie naar een brede groep sekswerkers heeft verstuurd, worden de vrouwen die ook met uitbuiting te maken hebben gehad gevraagd om zich te melden, ook als ze vrijwillig kozen voor het werk. Inmiddels hebben meerdere slachtoffers aangifte gedaan, schrijft de krant.
8: Dagblad Trouw spreekt met Sinia en Alijna, twee tieners die uit huis waren geplaatst tijdens het toeslagenschandaal. Net als een groep ouders vragen ook gedupeerde kinderen om een nieuwe beoordeling van hun jeugdzorgdossiers. Veel kinderen hebben nergens zwart op wit staan dat hun situatie te maken had met het toeslagenschandaal.
2: In de krant vertelt Sinia dat ze, toen ze 6 jaar was, haar verjaardag nog met taart kon vieren. Daarna begon de financiële ellende en moesten ze naar de voedselbank. Als kind droeg ze de zorgen van haar moeder met zich mee. De zussen vragen nu dus om een nieuwe beoordeling. Een dossier zou me misschien meer duidelijkheid kunnen geven, zegt Sinia. Het is ook een stukje erkenning, denkt Alena.
8: Het aantal meldingen in Amsterdam van overlast door verwarde mensen, dakloze mensen en drugsgebruikers is de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2016 is dat verdubbeld. Het Parool vraagt zich af of er daadwerkelijk meer verward gedrag is, of dat onze perceptie daarvan verandert. En de krant spreekt daarover met deskundigen.
2: En volgens de krant zetten experts op het gebied van psychiatrie, sociale psychologie en sociologie namelijk hun vraagtekens bij die explosieve groei van overlastmeldingen in Amsterdam. Neem bijvoorbeeld de politiecijfers rond verward gedrag. Daar vallen best veel dingen onder, zoals meldingen over dementerende ouderen, dronken voetbalhooligans en mensen die in een psychose zitten. In zo'n 80% van de overlastmeldingen gaat het niet om psychiatrische patiënten, schrijft de krant.
8: Het aantal Amerikanen dat naar Nederland emigreert neemt een grote vlucht, dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar vroegen ruim 7000 Amerikanen hier een visum aan. Het blijkt uit cijfers van de IND. Zo ook Juliet Huddy, die in Amerika presentator was bij Fox News. In Nederland begon ze een reisbedrijf voor vakanties naar Europa. Ze noemt dat het beste besluit dat ze ooit heeft genomen. In Amerika leef je om te werken en hier werk je om te kunnen leven.
2: Amerikanen noemen allerlei redenen voor hun komst. Alles is hier zo goed geregeld, zegt een jonge vrouw. Sommigen zeggen dat ze zijn vertrokken omdat ze Donald Trump niet kunnen uitstaan of vanwege het verhitte politieke klimaat. Voor Huddy gaf dat niet de doorslag, maar ze begrijpt het wel, zegt ze. Je kunt in de VS amper nog een normale politieke discussie hebben met vrienden of familie.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Wilson Pickett in de Midnight Hour. Willem Holleder is vandaag vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught, de EBI, overgeplaatst naar een plek met een minder streng regime. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor meerdere liquidaties. En na 11 jaar in de EBI zit hij nu op de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel. Contact nu met zijn advocaat Shem Ihattare. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, uw cliënt heeft toch vrij lang gestreden voor deze overplaatsing. Eerder werd het afgewezen. Waarom wil hij zo graag overgeplaatst worden?
1: Ja, hij zat eigenlijk ruim 11 jaar in de EBI. En dat is natuurlijk het allerstrengste detentieregime dat we kennen hier in Nederland. En dat dient echt als ultimum remedium te gelden, zoals dat dan heet. Dus alleen als het uiterst noodzakelijk is. En het regime houdt toch wel heel veel beperkingen in. Het is vrij geïsoleerd. Waarbij gemiddeld 22 à 23 uur per dag je op cel zit. Geen dagbesteding, met ook heel veel andere toezichtsmaatregelen. En al een aantal jaar stelt de heer Holleder dat niet terecht is op basis van de informatie die er ligt en waar ook de beslissingen van de staatssecretaris op worden gebaseerd.
0: En waarom is het niet terecht volgens hem?
1: De beroepscommissie heeft eigenlijk vorig jaar ook al geoordeeld, en dat is eigenlijk conform ook de stelling van de heer Holleder en van de verdediging, dat de informatie waar de beslissingen op zijn gebaseerd gewoon niet meer voldoende actueel, concreet en betrouwbaar zijn. Dat er vanuit hem geen risico meer uitgaat. En dat er ook geen risico's zijn voor voortgezet crimineel handelen. En dat heeft vorig jaar de beroepscommissie ook al beslist. Dat er dan wel de volgende keer, want dat wordt jaarlijks getoetst om de 12 maanden, dat er dan wel nieuwe informatie moet zijn. En dat is niet gekomen. Waardoor nu ook de beroepscommissie heeft gezegd, dan is dat niet meer voldoende om iemand langer in de EBI te houden.
0: Dus er gaat geen dreiging meer van hem uit. Dat zou je kunnen zeggen.
1: Zo stellig wordt dat niet gezegd in de uitspraak. Maar er wordt wel gezegd dat als er al risico's zijn, dat in voldoende mate ondervangen kan worden door een lichter regime. En de AIT waar hij nu geplaatst is en ook vandaag naartoe is gegaan, is nog steeds een heel strikt regime. Het wordt ook niet voor niks wel eens EBI-light genoemd. Daar gelden nog steeds heel veel toezichtsmaatregelen. Al het contact met de buitenwereld wordt gemonitord. Je kunt ook niet onbeperkt contact hebben met de buitenwereld. Er zijn ook heel veel beperkingen als het geldt om het aantal minuten bellen per week en het ontvangen van bezoek. Dus dat wordt nog steeds allemaal wordt hij onderworpen aan heel veel toezichtsmaatregelen. Alleen er is wel iets meer bewegingsruimte dan in de EBI.
0: Maar wat mag hij concreet nu wel, wat hij eerder niet mocht?
1: Er zijn dus niet heel veel verschillen, maar het voornaamste verschil is wel dat je op de AIT een dagbesteding hebt, wat je in de EBI dus niet hebt. Dus wat ik al zei, dat je voornamelijk eigenlijk vrij geïsoleerd op cel moet zitten, dat is op de AIT minder. Daar kun je dus wel gewoon arbeid verrichten. Dat is ook een plicht voor de gedetineerden die op de AIT zitten. Je kunt wel iets meer bellen per week. Je kunt 3 keer 10 minuten bellen in plaats van 1 keer 10 minuten bellen. En ook mag je bezoek ontvangen zonder dat daar een glaswand tussen zit. En dat zijn eigenlijk de voornaamste verschillen.
0: Dus hij kan wel meer contact met de buitenwereld hebben?
1: Hij mocht natuurlijk in de EBI ook contact hebben met de buitenwereld. Maar dat wordt altijd gemonitord. Dat is dus op de AIT iets meer. Dan mag je dus 3 keer 10 minuten bellen. Maar in de EBI mag je ook contact hebben met de buitenwereld. Maar alle gesprekken worden afgeluisterd. Er wordt meegekeken tijdens het bezoek. En de heer Holleder ontvangt al een hele lange tijd ook geen bezoek meer, behalve van zijn advocaten. Dat is ook een bewuste keuze vanuit hem geweest. Ook om echt te laten zien, niemand heeft iets voor mij te vrezen. En er zijn geen concrete risico's.
0: Dus u en uw team zijn de enigen die hem spreken?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het eigenlijk met hem? Want hij heeft natuurlijk veel gezondheidsproblemen gehad in het verleden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij is vooral ook gewoon heel blij dat dus nu de beroepscommissie ons in het gelijk heeft gesteld. En ook heeft gezegd van de EBI is gewoon niet meer noodzakelijk als het om hem gaat. Dus hij is vooral heel erg blij dat hij die erkenning heeft gekregen. En ja, het is natuurlijk ook nog wel even wennen, want hij heeft heel lang in de EBI gezeten. Dus hij zal natuurlijk wel even zijn draai moeten vinden op de AIT. En dat heeft ook even tijd nodig. En dat is denk ik ook wel volkomen logisch.
0: Ja, hij is blij, maar er zijn natuurlijk ook mensen die allesbehalve blij zijn met de verlichting van zijn regime. Ik denk aan zijn twee zussen, Astrid en Sonja, zijn ook anderen nog steeds bang voor wraak. Wat zegt u dan tegen hen?
1: Nou ja, zoals Holleder zelf ook al heeft gezegd, en daar heeft natuurlijk ook de beroepscommissie naar gekeken. Het is getoetst, heel uitgebreid. Het is gebaseerd op ook adviezen van een onafhankelijke adviescommissie, een advies van de inrichting, de PI Vught. Die hebben eigenlijk voor dit jaar allemaal wel geadviseerd om hem uit te plaatsen. En dat dus een minder strikt regime, wat nog steeds heel erg streng is, wel in voldoende mate dus eventuele risico's kan ondervangen. En dat heeft ook de beroepscommissie getoetst. Dus daar is allemaal heel goed naar gekeken. Ook naar alle onderliggende stukken. En de beroepscommissie heeft dus gezegd, ja, dan is de AI

0: die wellicht bang zijn, anderen die bang zijn. Wraak gaat niet komen.
1: Absoluut niet.
0: En dat kunt u 100% zeker zeggen. Ik bedoel, dat moeten we op de blauwe ogen van de heer Holleder geloven.
1: Ja. Ik spreek namens mijn cliënt. En dat is ook in de beslissing is dat naar voren gekomen. Dat heeft hij ook op de zitting bij de beroepscommissie, bij de RSJ, heeft hij dat kenbaar gemaakt. Dat voor hem niet te vrezen valt. En dat er ook geen gevaar of risico is dat er wraakacties genomen zouden worden vanuit hem. En daar is hij wel heel duidelijk in. Dus dat kan ik zeker namens hem zeggen.
0: Zou hij ook nog naar een nog minder streng regime kunnen of willen?
1: Ja, dat zou na verloop van tijd eventueel kunnen. Het is nu een plaatsing voor de duur van 12 maanden. Dat wordt dus over een jaar wordt dan weer opnieuw getoetst. Dan gaat de staatssecretaris ook weer alle adviezen inwinnen bij zowel de inrichting waar die dan nu zit, als ook bij de onafhankelijke adviescommissie. Die gaan er dus opnieuw allemaal heel goed naar kijken. En ook toetsen. En dan wordt er opnieuw een beslissing genomen. De ervaring leert wel dat men toch wel wat langer op de AIT zit voordat je dan eigenlijk kunt doorstromen naar een nog lichter regime.
0: Dank, Shame Yatare, advocaat van Willem Holleder.

0: of you.
1: Colby Calais, I do. Morgen begint in Amsterdam World Pride, een internationaal evenement voor de zichtbaarheid en bewustwording van de regenbooggemeenschap. De Pride Botenparade kent natuurlijk iedereen, maar er zijn ook heel veel andere evenementen. Komende maandag bijvoorbeeld een bijeenkomst over de geschiedenis van de leer- en rubbercommunity, georganiseerd door de therapeut Hans West en Adalberto, Mr. International Rubber 2020. Fijn dat jullie er zijn, beide. Om met jou te beginnen, Adalberto, je behoort zelf tot die leer- en rubbergemeenschap. Is dat eigenlijk een grote groep mensen in Nederland? Is daar een beetje zicht op?
2: Ja, ik heb eigenlijk vandaag nog gecheckt, maar het CBS houdt het niet bij in officiële statistieken. Maar ik zou schatten dat zeker niet de duizenden mensen alleen in Nederland zijn. En van de Randstad tot aan de provincie. En

0: heel diverse groep. Jong tot oud, allerlei achtergronden. En sommigen zijn lid van een vereniging en misschien actief in de community, zoals wij. Anderen komen alleen op evenementen, op een borrel, op een feestje. Dus bijvoorbeeld vandaag was ik in Amsterdam voor de opening van een kunstexpositie in het teken van Tom of Finland. Daar komen we misschien straks op. En was ook een hele kleurrijke samenstelling van mensen die echt.
1: Dus een hele diverse groep mensen eigenlijk.
0: Ja.
1: Hans West, je noemt jezelf kinkbewuste therapeut.
2: Ja, kinkaware therapeut, ja.
1: Wat betekent dat?
2: Dat je snapt wat kink is, dat je snapt wat BDSM is, dat mensen niet dingen hoeven uit te leggen, dat ik niet raar reageer als je anders dan gebruikelijke kinks hebt. En dat je, ik zeg altijd dat je niet over kink moet praten, maar dat je er in ieder geval niet over hoeft te zwijgen.
1: Want leer en rubber, die community, dat behoort ook tot de kinks.
2: Fetish, hè, bedoel, een beetje antwoord nog misschien op die vraag net. Als je ervan uitgaat dat 10% gay is en 10% fetishist, BDSM'er. Nou, dan zal er best een overlap tussen zijn, maar dan heb je toch een leuk aantal mensen.
1: En BDSM voor de mensen die inderdaad denken, waar gaat het? Het gaat bondage, over bondage.
2: Ja, dominantie, submissie. Die kant van de BDSM.
1: Want als veel mensen die denken aan die community, leer en rubber, mensen met een uitgesproken look en leefstijl, maar daarachter zit een hele geschiedenis. Adalberto, hoe ontstond die community ooit?
0: Ja, nou, voor recent. Allereerst de geschiedenis is natuurlijk erg interessant. We proberen heel in notendop een paar paros te noemen. Bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Heel veel homoseksuele veteranen hebben elkaar gevonden. Een voorbeeld is San Francisco. En zo is ook de Castro District ontwikkeld. En toen de tijd, eind jaren 40, begin jaren 50, was het woord homo of gay zou niet in een verenigingnaam zetten. Nou, ontstonden de motorclubs. Dus motorsportsclub. En zo hebben ze elkaar gevonden. En vanuit die cultuur, later in de jaren 50, zijn de eerste leatherbars ontstaan. In Amsterdam bijvoorbeeld Café Argos, eind jaren 50. En de Tom of Finland is ook een kunstenaar met de bekende stoere mannen in uniformen. Die heeft ook zeker bijgedragen.
1: In leer gehuld.
0: Ja, zeker bijgedragen aan dat imago. En fast forward naar vandaag. Er bestaan bijvoorbeeld alleen in Europa meer dan 50 verenigingen, clubs die evenementen organiseren, met name op sociaal gericht. Borrels, maar ook feestjes, lezingen en noem maar op.
1: Dus het is voor sommige mensen een hele hechte gemeenschap.
2: Ja, absoluut. En je kunt je ook voorstellen, zeker als je terug gaat kijken waar het vandaan komt. Mensen werden enorm vertrapt en gediscrimineerd. Dus het was ook heel belangrijk om bij elkaar vriendschappen te zoeken en contacten te maken. En te zorgen dat je inderdaad met elkaar gewoon plekken had. En dat waren allerlei plekken, maar onder andere heel bekend de Stonewall. Die in 1969 door de politie is binnengevallen. Dat gebeurde toen regelmatig. In
1: zo'n gay bar in New York. Een bekende gay bar in New York. En die werd aangevallen en er kwam verzet ook toen uit de gemeenschap.
2: Dat is eigenlijk, tot die tijd was eigenlijk het verhaal altijd van, we passen ons aan, we zijn niet zo eng en we braaf. En dat is eigenlijk een omslag geweest dat er is gezegd van, nee, we willen ook plek in de wereld en we hoeven ons niet aan te passen om die plek te hebben.
1: En hoe heb jij die plek gevonden zelf, Adalberto? Want je bent uiteindelijk in 2020 was je Mr. International Rubber. Daar gaat natuurlijk een heel verhaal aan vooraf. Ja. Hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, zeker. Hoeveel uren heb ik nu? Een beetje een. Je begint altijd als een buitenstander en je komt in aanraking met events. En dan denk je, het is eigenlijk best leuk op een borrel of op een feestje. En stap voor stap heb ik echt hele mooie mensen ontmoet. Die echt nu tot echte dichte vriendschappen. Die ook overal in Europa, maar ook buiten Europa. En dat mensaspect van echt de mooie mensen die ik heb ontmoet is voor mij echt een hele belangrijke factor. In deze wereld. En zo stap voor stap. Eerst een beetje kat uit de boom kijken. Mm. En dan dacht je, het is toch wel leuk. En op een bepaald moment. Ik voelde dat ik zoveel moois had gekregen, zoveel warmte. Ja, nou, ik ga me ook zelf inzetten voor de community. En ik heb toch de stap gemaakt en mij een beetje op mezelf op een podium gezet. En eerst met de Mr. Rubber Nederland title heb ik binnengehaald, gewonnen. En eind 2019 de wereldtitel.
1: En waarom jij? Wat deed jij waardoor je denkt, nou, daarom heb ik die titel gekregen?
0: Nou, misschien als we het hebben over Mr. Verkiezing, wij denken misschien snel aan de schoonheidswedstrijden, maar dat is er helemaal niet. Het gaat om meer een ambassadeurschap. En ook al veel communities zoeken naar één persoon of stellen iemand aan voor een jaar, die dan een beetje een boegbeeldfunctie heeft. En met name toen voor de internationale titel, punt was met name om een netwerk tussen groepen overal in de wereld versterken. En de verbondenheid en ook wisselen van best practices. En daar kun je heel veel van leren.
1: Ja. Hans
2: Juist
1: West,
2: communityversterking is die altijd sterk in geweest.
1: Is het nog steeds een taboe onderwerp? U bent therapeut, er komen ook
2: het
1: mensen uit die gemeenschap bij u. Wat is de keerzijde?
2: De keerzijde?
1: Welke issues hebben mensen? Het is een taboe,
2: mensen,
1: ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is.
2: Mensen hebben een halve, zeker in de gay scene, mensen hebben een halve puberteit in de kast doorgebracht.
1: Ja.
2: Dus je kan je ook voorstellen dat je daarin echt in teruggehouden bent. En dat je als je dan uit de kast komt, dat je dan van, ik wil er ook uit ook. En de keerzijde is ook dat er eigenlijk een hele hoop kennis zit. Als je kijkt naar dingen als consent, dat is de laatste tijd, begint dat in de vanilla-wereld, noemen we dat.
1: Dus toestemming eigenlijk.
2: Toestemming, maar niet alleen toestemming, ook dat je het erover hebt. Over dat je, wat gaan we nou eigenlijk doen? En hoe kunnen we dit nou eigenlijk leuk maken? Wat er over seksualiteit geleerd wordt op school is vooral hoe je niet zwanger wordt en niet ziek wordt. Maar hier gaat het veel meer over hoe kunnen we het leuk maken samen? Hoe kunnen we hiervan genieten samen? En ik denk dat de vanilla, de gewone wereld, echt veel te leren heeft van wat er in de BDSM en gay wereld is ontdekt en besproken en is uitgevonden met elkaar.
1: En hopen jullie dat er ook mensen uit de vanilla wereld maandag naar de bijeenkomst komen? Is dat ook jullie bedoeling om zo'n breed mogelijk publiek daarmee te trekken?
2: Wat mij betreft, ja. Ja.
0: Ik hoop het wel. En misschien naar aanleiding van dit gesprek, mensen gaan kijken misschien naar de Pride Amsterdam programma en dat wij die kunnen ook.
1: Want wat willen jullie echt kwijt bij die bijeenkomst?
2: Nou, wat mij betreft, het onderwerp van aanstaande maandag is wat meer van Adalberto. Het mijne gaat meer op 7 augustus. Wat ik graag kwijt wil, is het belang van fetichisme juist in de Pride. En dat je dat niet moet proberen weg te stoppen. Want dat is de laatste tijd veel meer een reactie. Doe nou niet zo ingewikkeld met al dat leer. En kunnen we niet gewoon rustig een kopje thee drinken.
1: Het is te uitgesproken, vindt men soms.
2: Daar heeft de media natuurlijk ook een rol in. Want gewoon, er zijn een hele hoop boten. En de leerboot krijgt wel heel veel aandacht altijd.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan zeg ik ook altijd van, ga kijken of jij jouw boodschap ook helderder kan brengen. En met meer emotie kunt brengen. Want daar zullen media op aanslaan.
1: Adalberto, wat wil jij echt graag maandag bij die bijeenkomst kwijt?
0: Ja, voor mij is belangrijk dat wij de geschiedenis, dat wij bewust zijn van de geschiedenis. Omdat, dit stukje geschiedenis leren we niet op school. Ook omdat, zoals Hans zei, bijvoorbeeld de leermannen, zoals we nu zeggen, en andere fetischisten, waren daar die avond bij de Stonewall in. Naast de transseksuelen, de andere misfits van de wereld, de onderdrukte, om samen te vechten voor de vrijheden en de rechten die we nu hebben. En het is gepraat om mensenrechten zoals we die nu kennen te bedenken zonder die groepen.
2: Dat is echt de start van het verhaal. Maar ook als je ziet hoeveel mensen gedaan hebben. Ik werkte destijds als fysiotherapeut in het Nederlands Astma Centrum. AIDS voor het eerst. We hadden onze AIDS-patiënt voor het eerst. Doodeng vonden we dat. En daar kwam iemand uit de gay-groep, een leerman, die ons uit kwam leggen, je kunt masseren, je kunt aanraken. Dat is juist belangrijk. En dat was uit eigen geld betaald. Dat was uit de eer van de leather community, dat de medische wereld, die eigenlijk niet zoveel aandacht aan AIDS wilde hebben, dat die gewoon betaald werd.
1: Dus die gesprekken moeten echt gevoerd worden. Dank. En een hele mooie Pride. Adalberto en Hans West. Ja, 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering ervan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En vandaag is dat wethouder Zorg en Wonen Pieter Paul Slikker van Pro uit Den Bosch. Daar gingen ze aan de slag met het plan Wonen Eerst. Goedenavond, meneer Slikker.
3: Dag Simone, goedenavond.
1: Wat is dat, Wonen Eerst?
3: Nou, Wonen Eerst is eigenlijk wat de term al zegt. Dat je mensen zo kort mogelijk of in de opvang probeert te hebben, of er zelfs niet in probeert te krijgen. En zo snel mogelijk naar een woning begeleid. Want de meeste mensen die dak- en thuisloos zijn, hebben maar één probleem: als ze het niet hebben van een dak boven hun hoofd.
1: En dat geeft rust.
3: Ja, dat geeft heel veel rust. Kijk, in Nederland gemiddeld, als je dak- of thuisloos wordt, ben je eerst een tijdje aangewezen op hoppen van de bank van vrienden naar een camping, naar een tijdelijk verblijf elders. En als je dan uiteindelijk met je tasje aanspoelt bij de daklozenopvang in Nederland, duurt het gemiddeld 13 maanden voordat je die daklozenopvang weer uitkomt. Dan stel je even voor dat jij of ik dat morgen overkomt na een ongelukkige levensgebeurtenis, verlies van werk, complexe scheiding, wat dan ook. Dus bedenk wat er gebeurt als je 13 maanden in een groepsopvang verblijft met mensen die soms ook medische problemen hebben, verslavingsproblematiek. Ja, dat is de plek waar je je baan kwijtraakt, je levensgeluk kwijtraakt en echt tot het diepste puntje van jezelf komt. Dus als je die fase kunt overslaan en mensen zo snel mogelijk of direct weer in een woning weten te krijgen, dan spaar je een hele hoop maatschappelijke ellende. Hou je een hele hoop levensgeluk overeind en bespaar je uiteindelijk ook een hele maatschappelijke kost.
1: Ja, Wonen Eerst dus. Hoe gaat het in Den Bosch? Zijn er echt aantoonbare successen van het actieplan?
3: Ja, kijk, iedereen die bij ons in aanmerking komt voor de opvang, omdat je dus niet in staat bent om zelf een woning te vinden in deze funeste woningmarkt van een hele hoop groepen met een te klein inkomen om direct zelf aan een woning te kunnen komen. En die belanden ook voorheen in Den Bosch een aantal jaar geleden nog in die groepsopvang waar je gemiddeld 13 maanden in verbleef. En nu is het zo dat we de duur voor mensen in de opvang hebben weten te beperken tot 84 dagen. Dus dat is al fors terug. En in 2/3 van de gevallen voorkomen we opvang. Simpelweg omdat als mensen perspectief hebben, weten ik kom in aanmerking voor Wonen Eerst en ik zou nog een maandje of 2,5, 3 in opvang kunnen verblijven. Dat het vaak ook nog wel lukt om in eigen kring mensen bereid te vinden om je toch nog even op te vangen. Omdat ook die perspectief hebben. Hè. Die weten, je legt niet 400 dagen bij mij op de bank. Jij zit in een traject waarbij je binnen enkele weken tot maanden een eigen woning hebt.
1: Maar je zou zeggen, Nederland heeft een woningtekort, Den Bosch ook. Waar komen die woningen ineens vandaan?
3: Ja, daar zit deels natuurlijk een probleem, maar deels ook een misvatting. Kijk, aan het einde van die 13 maanden krijgt iedereen een woning. Uiteindelijk één sleutel van één woning in handen. Dus op het moment dat je het proces weet te versnellen van 13 maanden naar in het Bosse geval 84 dagen, dan kost dat structureel niet extra woningen. We hebben alleen het proces verteld waardoor we mensen wel uit die eindeloze opvang houden. Het feit blijft natuurlijk wel, hè. Gisteren in het gesprek wat jullie met Michelle van Tongelo hadden, en die signaleert het ook. Ja. Je ziet onder speciale doelgroepen de nood echt stijgen en de dakloosheid natuurlijk gewoon toenemen. En dat gaan we niet alleen maar redden zonder extra woningen of zonder woningdelen, woningsplitsen, nou ja, alles wat daar nodig is. Maar feit blijft, ook al zou je geen extra woningen hebben de komende jaren, dan nog is het een keuze om te bedenken, willen we mensen nou 13 maanden in die opvang hebben, of kunnen we ze er binnen een maand, 2 of 3 maanden alweer uit krijgen.
1: Maar wat maakt jullie aanpak nou anders dan dat landelijke actieplan?
3: Ja, kijk, de basis van dat landelijke actieplan is Wonen Eerst. Dus daarin is eigenlijk afgesproken, Rijk, gemeente, woningbouwcorporaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan voortvarend werken aan het voorkomen en het oplossen van dakloosheid in 2030... willen we dakloosheid dan uiteindelijk in Nederland uit de wereld hebben. Het punt is alleen dat dat waren vrijblijvende afspraken. En wat je ziet is dat sommige gemeenten, woningbouwcorporaties en opvangorganisaties, want het is altijd die driehoek die goed moet functioneren, die zijn daar voortvarend mee bezig en die maken goede stappen. Maar er zijn ook gemeentes en woningmarktregio's waar die samenwerking nog niet tot stand komt. En dan zou het Rijk wel eens wat meer druk achter mogen zetten.
1: Want dat gebeurt nog onvoldoende.
3: Ja, ik denk dat er 2 grote problemen zijn in Nederland als het gaat over het aanjagen van Wonen Eerst. Je interesseerde mij net al als wethouder Wonen en Zorg. Dat is een vrij groot unicum. Er zijn maar heel weinig wethouders die en wonen en zorg in een pakket hebben. Hetzelfde geldt voor ministers en staatssecretarissen in het kabinet. Dus in Nederland is de situatie dat degene die over de woningen gaat is de wethouder wonen / de minister van volkshuisvesting. Terwijl degene die over dakloosheid en over opvang gaat is de staatssecretaris of minister van langdurige zorg. En de wethouder die over zorg gaat. En dat betekent dat je in Nederland ook gemeentes een grote zak met geld en woningmarktregio's krijgen om opvang te organiseren voor mensen die dak- en thuisloos zijn. In plaats van dat het Rijk gemeente financiert op wonen eerst, om maar zo'n voorbeeld te noemen. En we hadden toch niet zo lang geleden een minister van volkshuisvesting in het vorige kabinet zitten. Die zelfs een keer presteerde om bij een debat over dakloosheid te zeggen, nou daar ga ik niet naartoe, want als ik over elk wisselwasje wat over wonen gaat naar de Tweede Kamer wordt geroepen, dan zit ik de hele dag in die Tweede Kamer. Daar heb ik niet zo'n zin in.
1: Maar we hebben nu een andere minister. Wat zou uw advies zijn aan een nieuwe minister om er wel een succes van te maken?
3: Nou, breng die twee poten heel sterk bij elkaar. Want opvang organiseren zonder uitstroom op wonen is een zinloos concept. En twee, durf ook hardere afspraken in plaats van een vrijblijvend actieplan met gemeentes te maken. En bijvoorbeeld, ga maar zeggen dat je het budget wat regio's en gemeenten krijgen voor opvang, dat je dat eens naar beneden gaat brengen. En dat je dan het budget voor wonen eerst maar eens in gaat voeren. Om te zorgen dat er ook een stok achter de deur zit om het daadwerkelijk te gaan doen. Want ik hoor ook nog veel beren op de weg die hooggehalte broodjes aan van elkaar vertellen.
1: Zoals wat?
3: Nou, de twee dingen. Hè. Dus de drie dingen. Dus de ene die jij al zei. Hè. Dus ik kan niet structureel meer woningen leveren, dus ik kan dakloosheid niet oplossen. Nee, structureel meer woningen in één keer erbij toveren kan niemand. Had iemand dat toverstapje gemaakt. Maar dat betekent nog niet dat je het proces van opvang niet zo kort mogelijk kan laten zijn. En dat je niet met creatieve oplossingen als woningdelen, kleinschalige opvang, die opvang veel menswaardiger kunt laten zijn voor al die mensen die het lot van dakloosheid treft. Dat is één. En daarnaast, kijk, wat in Nederland natuurlijk een toenemend probleem aan het worden is, dat er grote groepen zijn die bijvoorbeeld uitstromen uit de jeugdzorg, via arbeidsmigratie in Nederland komen, die ook dak- en thuisloos raken. Ja, daar is ook gewoon met elkaar wet- en regelgeving voor te maken om dat beter te gaan doen. Ook dat is gewoon een keuze.
1: Dus meer druk op die gemeente vanuit het ministerie. Dank u wel. Wethouder Zorg en Wonen dus in Den Bosch. Pieter Paul Slikker.

Serge Lama, Je t'aime à la folie. Grote namen als Avicii, Martin Garrix en Armin van Buuren gingen hem voor. En morgen is hij zelf aan de beurt. Ik heb het over de Amsterdamse DJ Nox Kind.

0: Ja, u bent weer wakker, zo klinkt hij op zijn Instagram-account. Met zijn 11 jaar is hij de jongste DJ op het internationale dancefestival Tomorrowland, dat morgen opnieuw in België plaatsvindt. En eerder op de avond sprak ik even met hem.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noemde net dat rijtje namen. Avicii, Martin Garrix, Armin van Buuren. Kun je een beetje geloven dat jij daar na morgen dus ook bij hoort?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nee, want hoe kan het nou? Hoe is Tomorrowland bij jou uitgekomen?
1: Ze hebben ons ge-e-maild en toen eigenlijk kregen we te horen. En toen was het gewoon naar elkaar e-mailen en uiteindelijk zijn we daar op terechtgekomen.
0: Maar je bent er niet zomaar terechtgekomen, want je hebt een groot Instagram-account, hè?
1: Ja, het is ook door mijn Instagram gekomen, ja.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Zo, ik doe nu al 2 jaar upload ik video's. En toen ik 6 was, begon ik met DJ'en. En ja, daarvoor had ik 2 foto's van mezelf op mijn Insta. En toen begon ik met 600 volgers. En dat is uiteindelijk mega erg gegroeid naar bijna 4 ton volgers.
0: 400.000 volgers heb je nu?
1: Bijna.
0: Als DJ Nox kind?
1: Ja.
0: Wauw. En je bent dus op je 6e begonnen met DJ'en. Wat trok je zo aan daarin?
1: Nou, ik kreeg een iPad, mijn 3e. Toen daar heb je een hele bekende app op GarageBand. Daar kan je allemaal muziekjes mee maken. En uiteindelijk is aan me voorgesteld, wil je niet op DJ-les? En toen zijn we daar opgegaan. In het begin was ik niet heel leuk. Maar toen zijn we uiteindelijk echt doorgeknald. En nu vind ik het echt het allerleukste ooit.
0: En je bent dus doorgeknald, maar hoe bereid je je nou voor op zo'n set morgen?
1: Ja, al maanden van tevoren oefenen en draaien. En ja.
0: En met wie doe je dat dan?
1: Met DJ-leraar.
0: Vandaag ook geoefend?
1: Ja, we zijn nu nog achter de DJ-set en we gaan straks door.
0: Oh, jullie gaan nog door de hele avond?
1: Ja, zoiets.
0: En welke nummers ga je draaien? Wat wil je uitstralen morgen?
1: Zo, we hebben 55 nummers en daar is een beetje van house. En op het einde een beetje house techno. Maar we beginnen eigenlijk het meest met house, want het is wel de ochtend.
0: Nou, we hebben een heel klein fragmentje van jouw website gehaald. Laten we even luisteren hoe DJ Nox eigenlijk klinkt.
2: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
3: ¿Por qué?
2: Porque ella me da...
0: Nou, dit is al een lekker nummer. Wie zijn eigenlijk je eigen voorbeelden?
1: Zo, moeilijke vraag. Kijk, qua hoe snel ik de muziek in de wereld wil en dan groot worden, is het Martin Garrix.
0: Mm-hmm.
1: Qua bekendheid David Guetta. Maar muziek draai ik echt alles en dat moet ik nog uitvinden, waar ik uiteindelijk als één specifiek dingen wil gaan doen.
0: En ben je nou eigenlijk zenuwachtig? Want mogelijk komen er vele duizenden mensen morgen naar jou luisteren en op jouw muziek dansen.
1: Het is wel ochtend, dus waarschijnlijk niet duizend. Ja, waarschijnlijk wel, maar we gaan wel begin middendag, dus...
0: Om een uur of op uur of 1 'smiddags ben je aan de beurt, geloof ik, hè?
1: 1 tot 2.
0: En ga je dan zelf daarna nog kijken naar andere artiesten of andere DJ's? Wat ga je verder nog doen daarna?
1: Nee, dat mag niet. We moeten gelijk weg.
0: Oh, je mag niet genieten van het festival?
1: Nee, ik ben te jong.
0: Ah, dat is wel heel jammer. Maar je moet nog verder oefenen, begrijp ik, met je leraar.
1: Ja.
0: Dus nog heel veel succes en heel veel plezier morgen op Tomorrowland.
1: Zeker. Dank u wel.

En het was nog lang onrustig in het oefenkamertje van DJ Noxkind, die morgen dus op Tomorrowland staat. Om 1:00 middags treedt hij daarop. Tot zover Dit Oog op vrijdag. Hierna praat Teddy Tops in het programma Nooit Meer Slapen met psychiater Floortje Schepers. En het gaat dan over het thema van deze week: Waar zit liefde? Morgen presenteert Koen Verbraak Dit Oog. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: De Taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien, de toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Op Drift en live optreden.
2: Op drift, over rafelende wegen.
1: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en drie leesteraars. Tot in het Tourcafé, morgen 11 uur.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. 1000 inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29.